0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: 538 Nieuws.
8: 2 uur.
9: Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een flitser op de A4 vanaf Pernis richting Schiedam. Bij Schiedam zelf 71,9. Dan de A7 richting Groningen bij Nuis 178,4. Dan de A10 vanaf de Koentunnel richting Nieuwenberg bij uiteraard Amsterdam 29,7. De A27 richting Almere bij Almere staatje op je snelheid controleren bij 108,6. Dan de A28 in de richting van Amersfoort bij Hulshorst 59,7. De A30 Barneveld-Ede bij 16,3. Dan de A50 in de richting van Arnhem bij Schuik 136,5. De A79 nog tot slot richting Heerlen bij Valkenburg 8,2. En voor het volledige overzicht check je natuurlijk de app van Flitsmeister. Veilige reis.
7: 538. De 538 Stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 5.

Hey, is er een bepaald liedje dat je altijd doet laten denken aan vroeger? Ik heb dat met de plaat die je zo meteen op 35 gaat horen. Bestel met Pompeii. Ik was denk ik een jaar of 13. En ik ging voor de allereerste keer naar de middelbare school. En ik weet niet of jij nog een beetje weet hoe dat ging. Maar echt, ik was bloednerveus. Ik moest nieuwe mensen leren kennen. Ik kwam natuurlijk in een nieuwe omgeving. En ik was gewoon hartstikke nerveus. Dus wat had de school bedacht? Nou weet je, we gaan een kennismakingsdag organiseren. Zodat de kinderen niet meteen diep in worden gegooid. Maar dan kunnen ze even kennis maken met de klas. Even kennis maken met de mentor. Een beetje feeling hebben. En kennis maken met de school en dat soort dingen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, dus ik daarheen. En toen werden we ontvangen op een supergroot grasveld tegenover de school. Daar moesten we met z'n allen heen. En daar zaten, nou, ik denk 300, 400, misschien wel 500 van die brugpiepertjes. Allemaal super zenuwachtig, met een veel te grote tas, weet je wel. Te wachten op wat gaat er komen vandaag. En toen was er een podiumpje gebouwd waar een vrouw op stond. Ik denk een jaar of 60 dat die vrouw geweest moet zijn. En toen moesten we daar op gele praxisemmers, ik weet het echt als de dag van gisteren, op gele praxisemmers, de maat meedrummen van Bestel met Pompeii. En dat was de metafoor een beetje, als we met z'n allen samen gaan werken, dan klinkt het ergens daar, met andere woorden, als we gewoon een beetje fatsoenlijk met elkaar samen gaan werken deze keer, dan hebben we er nog wat aan en dan gaat het helemaal goed komen dit jaar. Dat is een beetje de metafoor. Maar echt jongen, het was 33 graden week nog. Ik zat er in mijn korte broek naast iemand die ik helemaal niet kende. Die ik verder volgens mij mijn hele basisschool of middelbare schoolcarrière ook niet meer heb gesproken. Zat ik dit nummer mee te drummen. En dan nog afvragen hoe ik mijn schoenen er afgemaakt. Hè? Goed, tijd voor mij om eventjes toch weer naar dat traumaatje te gaan. Bestel op 538. Dit is Pompeii.

Armin van Buren bij 538. Je hoorde Come Around Again. Kilian van Luijten hier met zometeen de muziek van Bente. Ook de Red Hot Chili Peppers komen eraan. En ja, een paar bandleden van de Red Hot Chili Peppers hadden vroeger wel een hele opmerkelijke oppas. Wie het was, hoor je naar Davina Michel.

Chili Peppers van 538, je hoorde Other Side. Hey, en ik denk dat Anthony, de zanger van de Peppers, zijn hele muzikale carrière toch wel een beetje te danken heeft aan zijn oppassen. Zijn oppas was namelijk vroeger Cher. Ja, mocht je dat niet meer kennen, bekend van deze plaat. Een megaplaat in de jaren 90 natuurlijk. En de vader van Cher, die kende dan weer de vader van Anthony van de Peppers. En die zeiden tegen elkaar, joh, weet je, mijn dochter die zoekt nog wat manier om geld te verdienen. Kan ze niet op jouw kinderen oppassen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zo kwamen ze letterlijk bij elkaar. En de geruchten gaan dat ze gezamenlijk heel veel muziek hebben gemaakt. Je hoorde de Red Hot Chili Peppers natuurlijk hier in de 538. Met zometeen Everjack, ook Bente. En nieuwe muziek van Direct komt eraan. En is Shakira en Burna Boy in de 538. Dit is Die Die.

0: 538 met Lady Antebellum. Je hoorde Need You Now. Hey, en waar droom jij allemaal eigenlijk over? Ik droom namelijk echt over van alles en nog wat. Echt, zeg maar dat ik hier achter de mengtafel zit, dat de hele boel in de hens vliegt, tot aan dat ik op een tropisch eiland lig, ergens op de Malediven, lekker een beetje te ontspannen. Het gaat bij mij echt, zeg maar, letterlijk alle kanten op. Maar bij Afrojack, die je nu op 5 keer gaat horen, die droomt eigenlijk vaak maar over één ding, dat is namelijk het maken van muziek.
1: Ik droom soms gewoon echt platen en denk van, oh joh, deze plaat is vet, wat is dit? En dan schrik ik wakker en denk ik, dat was een droom. Die plaat bestaat niet, snel maken. En dan, soms lukt het. Dit is een paar keer gelukt.
0: Ah, het is een paar keer gelukt, zegt hij. Dat is toch ook mooi? Dan heeft hij waanzinnig goede plaat bedacht. En dan zegt hij, jongens, dit gaat een hit worden. En dan zegt zo'n producer tegen hem, ja, in je dromen. En dan zegt hij, ja, dat klopt ook nog. Ja, dat vind ik dan weer heel grappig. Afrojack, misschien is deze ook wel gemaakt in zijn droom. Je hoort er nu bij 538. Dit is In My World.

Nieuwe muziek van Bente bij 538. Je hoorde 3, 2, 1. Hey, Kilian vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat deze nacht. Dat er geen stroop in de klok zit. En dat het maar snel weekend voor je mag worden. De tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen dan jezelf komt eraan. Met zometeen director Daddy Yankee komt.

Jouw 538 met nieuwe muziek van Direct. Je hoorde My Friend. Hey, zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits van die nacht zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere een heerlijke classic van Lady Gaga voor je klaarstaan. Ook de nieuwste Temper City, Marshmallow en Post Malone komen eraan. Dus dat gaat denk ik helemaal goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend weer jouw kans op 10.000 euro. Heb je enig idee wie er zit in koffer nummer 5? Meld je aan via de app van 538 en wie weet ga je zo vlak voor het weekend er vandoor. Met die 10.000 euro. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zie je.
2: Weet jij al wie het is?
0: Speel mee.

0: is nieuw bij 538.
1: Douwe Bob, note to self.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: 538 Nieuws.
8: 5 uur.
9: Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en €300. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Radio 538. Een hele goede morgen. Lekker vrijdagochtend, op weg naar het weekend, even na 5 uur... en op weg naar een zonnige en warme nazomerdag. Misschien wel lekkere terras op ergens vanmiddag voor de vrijdagmiddagborrel. In het grootste deel van het land is het lekker droog. 20 tot 24 graden wordt het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even nagenieten van alles wat je gisterochtend hoorde in de ochtendshow. Zo was er gisteren. Ja, toch een beetje een verontrustend bericht over Florentien. Het heeft iets te maken met haar benen. Meer daarover hoor je binnen nu en 5 minuten na Rihanna bij 538. En... Please don't...

0: op vrijdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de leukste ochtendshow van Nederland. De 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Gaan ze weer van start. Tot die tijd genieten we nog eventjes na van alles wat je gisterochtend hoorde. En zo werd er gisteren ineens de vraag gesteld. Ja, doet het team van de ochtendshow eigenlijk elke dag schone sokken aan?
1: Ja.
2: Ja.
3: Hey. Heb je dan, als, laat maar zeggen, gisteravond... stel je hebt gistermiddag gesport. Dan doe je om een uurtje of 4 schone sokken aan na het sporten.
1: Nee, dan doe ik ze...
3: En dan leg je ze dan weer neer voor de volgende dag. Want je denkt, joh, ik heb ze 4-5 uurtjes aan gehad, dus ik kan ze morgen ook nog de hele dag aan. Of denk je dan ook weer in de was en 's ochtends pak ik schone sokken?
1: Ja, nee.
4: Altijd schone sokken.
3: Nee. Altijd?
4: Ja.
3: Maar ook als je maar 3-4 uurtjes aan gehad hebt?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
1: Nee, ik hou me aan.
3: Jij houdt ze aan?
1: Ja.
3: Draag jij überhaupt sokken?
2: Ja, ik heb geen zweetvoeten, dus ik...
3: Maar heb jij pantykousjes of echte...
2: Nee, sokken. Ja.
3: Grappig. Ik heb wel het idee dat vrouwen minder vaak sokken dragen dan mannen.
2: Ja, ik loop ook het liefst op mijn slippers, maar het is hier hartstikke koud. Zeg jij, dus als het koud is niet, nee. Dan draag ik sokken.
4: Maar het is lekker toch om 's ochtends om een vers paar sokken aan te trekken.
3: Ik vind die zitten sportsokken zitten altijd strak 's ochtends.
4: Ja, vind ik lekker.
3: Ja, vind je dat lekker?
4: Ja,
3: okay.
2: Krijg je van die randen in je...
3: Ja, dan hou je vocht vast.
4: Ja, dan heb je
3: dat inderdaad. Is gewoon op leeftijd. Oh. En, heb je daar last van? Dan moet je echt dan moet je in de gaten houden.
2: Een beetje last
3: echt
2: van.
3: Oh ja, nee, dat is gewoon als je randen in je benen krijgt, dan hou je vocht vast. Dat is echt, dan moet je echt even zorgen gaan maken.
2: Nou, dat ga ik dan doen.
4: Even af en toe met de beentjes omhoog.
3: Zo
1: kan nog geen kwaad.
2: Ik ga nu kijken.
3: Heb jij nu randen in je...
2: Nee, nu niet.
3: Maar wanneer? Aan het einde van de dag of zo?
2: Ja, als ze strak zitten wel.
4: Als het warm is, einde van de dag.
3: Ja, dan zet de boel wat op. En,
2: ja, ik ben ook niet meer de jongste.
4: Nee, dat weten
3: we. Nee, maar dan kan je beter... je hebt van die, hoe heet die stoks zijn dat toch? Van die...
2: Ja.
3: Nee, dat zijn gewoon die hardloopsokken. Die ook een beetje van die compressiesokken zijn.
2: Oh. Ja, nou ja, oké.
4: Okay. Ja,
2: ik ga erop letten.
4: Eén stap verwijderd van de steunkuis, als ik het zo hoor.
2: Ja.
4: Ik zie hier overigens Twan die zegt, je moet wollen sokken dragen. Want dan heb je nooit meer last.
1: Dat kan ik niet hebben.
4: Heb je nooit meer last van zweetvoet.
3: Maar dat jeukt toch?
4: Oh, ja, dat verschrikkelijk. Mij ook. Maar wollen sokken schijnen echt het beste te zijn tegen zweet.
1: Ik kan ook wel geen wollen trui aan. Word ik helemaal gek.
4: Oh ja?
1: Jeuk ik me helemaal, word ik helemaal gek.
3: Dat gek is, jij bent de, kunnen zeggen, flink behaard.
1: Ja, ik ben de flink behaard. Nou, niet alleen flink behaard hoor.
3: Je had, laten we zeggen, Bokito dag wel eens van...
1: Ik had, als Bokito ziek is, kan ik zo in principe... als ze bellen daar vanaf Blijdorp, dan...
3: Ik doe een maskertje op. Bokito heeft vandaag zijn dag niet, kan jij in de kooi...
1: Geen enkel probleem.
3: Maar dan zou je zeggen dat dat... haar van jou, dat de wol maskeert tegenhoudt.
1: Ik kan, als ik wol, ik kan het niet, dat noemen ze niet velen, noemen ze dat toch?
3: Ik zou
1: het
3: niet weten.
1: Ja, dat noemen ze, ik kan het niet velen. Okay. Een beetje oude woorden zijn dat. Ja, maar dan denk ik wel zo, oeh, nee, ik word gek. Ik word gek van die
2: jeuk. Heb je ook haar op je rug?
1: Jazeker.
3: Ah. Wil je een keer voelen? Kom eens.
1: Nou, ik heb het 2 keer laten laseren.
2: Serieus?
3: En toen haakte dat laserapparaat af.
1: En... maar het moest dus, voor mij moest ik...
3: Deed dat zeer?
1: Nee. Ja, nee.
3: Wat is het? Een beetje over je speldenprikjes?
1: Ja, kleine tik.
3: Okay.
1: En dat, voor mij moest ik het 6 of 7 keer doen, maar ik ben na 2 keer afgehaakt.
3: Maar zie je dat het daardoor wel minder is?
1: Het is wel minder geworden, maar het was vroeger echt niet normaal. Ja, het was echt verschrikkelijk.
4: Maar jij zou ook bijvoorbeeld het logo van 538 zou jij in je rugharen kunnen.
1: Nou, makkelijk. Nou, weet je wat, we laten zo meteen, ik maak een foto.
2: Ja.
1: En dan zie je hoe mijn rughaar er nu uitziet.
4: Oh ja. Nou ja, als jij daar maar behoefte aan hebt om dat
1: te ik denk dat de luisteraars...
3: Flo was geïnteresseerd.
1: Ik denk dat de luisteraars...
4: Nou, maar Flo weet het stiekem wel. Die zit hier een beetje toneel te spelen.
2: Nee, ik weet het.
3: Vind je het onaantrekkelijk, een behaarde rug?
1: Ik vind het zelf zeer
2: onaantrekkelijk. Het ligt eraan hoe behaard, hoor. Ja, ik bedoel, ik vind het niet erg. Nee, ik vind het niet erg.
1: Heeft jouw man bijvoorbeeld...
2: heel erg behaard.
1: Heeft jouw man een rughaar?
2: Nee.
3: Maar die heeft het op zijn hoofd al niet eens. Dus laat staan. Het zou heel gek zijn dat hij wel op zijn rug...
2: Nee. Nou ja, mannen die kaal worden, die hebben vaak wel heel veel haren elders. Dus ja.
1: En bij zijn piepie.
4: Beetje afgezakt, ja. Ik zie hier overigens dat bamboesokken worden ook nog veel luisteraars. Ja, dat schijnt ook heel goed te werken.
3: Je hebt ook nog wat te eten als je...
4: Ja, als je echt honger hebt.
3: Zit er een pandabeer aan je poot.
4: En ik zie hier een berichtje binnenkomen van Rachel, die zegt...

0: en I Love Life. Een hele goede morgen op vrijdagmorgen. En hoe klinkt jouw goede morgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik altijd eventjes benieuwd naar. De app van 538, dat is de plek waar je het even aan me doorgeeft. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe die klinkt vandaag bij jou. Jouw goeiemorgen. En ook altijd leuk trouwens, om heel eventjes erbij te horen. Waarom ben je eigenlijk al wakker zo vroeg, zo voor dag en dauw? Leuk om dat er ook eventjes bij te horen. Maurice!
1: Goedemorgen, Floris. Goedemorgen, Nederland. It's Friday, there. It's Saturday, what?
0: Ja, ja, lekker, Maurice. Ramon!
2: Goedemorgen, Floris. Je koustrucks onderweg naar Antwerpen.
0: Hey.
2: Lekker vrachtwagentje wegbrengen voor export naar Burkina Faso. Toppertjes.
0: Zo, dat is een eind. Lekker, goedemorgen Bart.
3: Goedemorgen, we gaan weer lekker werken. Het is vrijdag, bijna weekend.
0: Ja.
3: Dus fijn weekend alvast allemaal. Hartstikke idee.
0: Heerlijk, lekker, bijna weekend. En ook jij een fijn weekend, Bart. Gerben.
4: Goedemorgen deze morgen. Even Lars en Mo oppikken en dan de rest van de dag de bouw onveilig maken. En dan bijna weekend.
0: Lekker zeg Gerben. En ook Arend kwam nog binnen.
5: Goedemorgen Floris. Hier onderweg naar mijn werk in Ede. Ik wil iedereen de hartelijke groeten doen van Elis Nederland. En iedereen een fijn weekend wensen. Jojo.
0: Jojo, goedemorgen Arend. En ook jij een heel fijn weekend. Op weg naar de 538 ochtendshow voor vrijdagochtend met deze Liquido. Dit is Narcotic bij 538.

0: Ella Langley en Choose in Texas bij Radio 538 op vrijdagochtend. Goedemorgen, je bent op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538. Waar trouwens ook weer eventjes gebeld wordt, hè, met Peter Heerschop. 9:45, even bellen met Peter, wordt de week eventjes voor je samengevat. Zometeen om 6 uur gaan ze dus weer van start. Tot die tijd nog heel even terug naar gisteren.
1: Er zit meer PFAS in ons drinkwater dan de grens die het RIVM adviseert. Oh ja. Maar zelf kraanwater filteren, dat heeft meer nadelen dan voordelen. Dat zegt drinkwaterdeskundige Hofman. Ja, de eerste dag werkt zo'n filter misschien nog wel, maar daarna eigenlijk na een paar dagen slaat hij er gewoon doorheen.
2: Heeft geen enkele zin dus om te filteren. Ja, dat is een gek idee dat je als je een glaasje water drinkt...
3: Dat er gewoon plastic naar binnen komt, toch? Ja. Is dit plastic?
2: Ja, wat het precies...
3: PFAS? Het is een beetje die teflonzooi wordt ervan gemaakt, toch?
2: Ja, en het is niet afbreekbaar door de natuur. Dus als het er eenmaal in zit, dan gaat het er nooit meer uit. Dus wij hebben in principe bij ieder glaasje water dat je drinkt... krijg je
4: TFAS?
3: Nee, niet TFAS.
1: PFAS. In een jaar tijd heb je een wordt vergeleken...
3: Een koekenpan.
1: Een pinpasje.
2: Echt waar?
1: Ja, heb je die allemaal opgesmikkeld na een jaar dan wel.
2: Oké, dat krijgen we gewoon binnen door het drinken van kraanwater. Omdat overal PFAS in zit. Dat is ook een gek idee, toch?
3: Heel gek dat je pinpas opeet.
2: Ja. In principe, als het maar lang genoeg doorgaat, dan zijn wij... als je maar lang genoeg doorgaat, zijn wij helemaal van PFAS.

0: lekkere rammer is dit, hè? Toto en Rosanna bij 538 op vrijdagochtend. Een hele goede morgen. Je bent op weg naar de ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan gaan ze weer los om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dag in. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat je gisteren hoorde. Zo ging het gisteren over het wereldrecord dat Calvin Harris heeft gevestigd. En dat heeft hij gedaan bij een optreden in Brazilië. Daar waren namelijk de meeste bezoekers bij een DJ-optreden ooit.
1: Dat is voor ons natuurlijk heel lastig te controleren. Dan staat weer Coldplay op Ipanema. Ja. En dan staat er ook 4 miljoen bezoekers bij Ipanema. Nou, wij zijn er geweest. Ipanema geweest.
2: Nou, dat was een heel klein kutvraag.
1: Was er geen 4 miljoen mensen op,
2: no
1: hoor.
2: No way.
3: Serieus, is dat ook
2: alleen? Nee, helemaal niet zo groot.
1: Het zijn meer baaitjes, hè, die het zijn.
3: Oh, voor mijn gevoel is het een heel groot stadion.
1: Nee. We hadden Copacabana, daar stond de beachvolleybal. En Ipanema was bij ons voor de deur. En dat is, nou ja, het leuk
2: is
1: een strandje. Maar
2: ik denk dat Scheveningen groter is dan langer.
1: Qua kustlijn, ja.
2: Zeker.
3: Maar moeten wij dan iets proberen om dat wereldrecord te verbreken?
1: Ja, kan makkelijk met...
3: Hoe leuk zou het zijn dat wij kunnen zeggen... de reserve-DJ Rick Romeijn heeft het wereldrecord... de meeste bezoekers op het strand.
2: Oh, ja.
1: Je wil de Rick inzetten.
2: Nee, dat moet je niet doen.
3: Jij zegt, je moet echt een...
1: Wat ze doen op dat Ipanema is... Brazilië staat ook bekend dat het... Nou ja, heeft veel hoop armoede, zeker Rio ook. Dus je wordt daar snel overvallen.
3: Ja. Oh ja.
1: En dat zou ik zeggen op dat strand. Dus dan verzamelen ze een beetje op de ene punt... en dan doen ze een soort storm over dat strand. Dan komen ze, laten we zeggen, strandbreed... met een mannetje of 40 rauzen ze over dat strand. En dan komen ze een soort tornado. Al die toeristen liggen daar.
3: Want op het moment dat jullie daar waren...
2: was het veiligste plek ter wereld.
1: Ze hadden heel Rio leeggeveegd.
3: Maar er was toch wel iemand uiteindelijk op het...
1: Ipanema is... Brazilië staat ook bekend dat het... Nou ja, heeft veel hoop armoede. Zeker Rio ook. Dus je wordt daar snel overvallen.
3: Ja. Oh ja.
1: En dat zou ik zeggen op dat strand. Dus dan verzamelen ze een beetje op de ene punt. En dan doen ze een soort storm over dat strand. Dan komen ze, laten we zeggen,

0: Ja, heel gek.
1: Die en die had zijn spullen even neergelegd.
0: Verkende baan voor het open water zwemmen van de Olympische Spelen. Even. En die had een hoopje kleding op het strand gelegd. Ja, dat moet je A, in Nederland denk ik al niet doen, nee. S'nachts. En in Brazilië helemaal niet.
1: En dat was weg.
0: En dat was uiteindelijk, is dat gewoon gejat. Ja, die loopt nu nog eens een blote reet rond. op zoek naar... maar wel een geweldige stad.
2: Fantastisch.
0: Geweldig. Jij bent nog in die favela geweest, toch?
2: Ja, dat was niet zo leuk.
1: Dat is zo'n sloppenwijk.
2: Ja, ja, de sloppenwijk, zeg maar. En dat was echt een hoop ellende daar.
1: Maar die hadden ze afgesloten, toch, voor de spelen?
0: Nou, je kon daar met een gids naartoe.
2: Ja, met een gids. En dan gebeurde niks. Maar als je daar gewoon als argeloze bezoeker heen gaat, word je aan alle kanten staan naar in je onderbroek.
0: Dus die gasten die hebben niks te verliezen, hè? Nee. Ik bedoel, die
2: hebben niks.
0: Die hebben niks, dus ja.

Gaga en Bradley Cooper, Shallow, bij Radio 538. 10.000 euro kun jij vlak voor het weekend nog eventjes lekker in je zak stoppen in de stemmenjacht. Koffer 5 momenteel in het spel. 10.000 euro zit erin dus. En er zit ook een stem in verstopt van een bekende Nederlander. Weet jij van wie die stem is? Kom je in de uitzending omdat je hebt aangemeld via 538.nl of via de app van 538. En heb je het goed, is die 10.000 euro dus helemaal...

0: Pink en Get the Party Started bij 538. Nou ja, daar is geen woord aan geloof eigenlijk. Ja, Get the Party Started, over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe vrijdag in. Richting het weekend, lekker! Nog leuker, je kunt vandaag weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je in de uitzending zometeen, dan ben je de eerste luisteraar. Dan open je de ochtendshow vandaag. En dan komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt kan dus van jou zijn. Even meepakken op de vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. Door te bellen 0909-30538. Heb een lekkere vrijdag, een nog beter weekend en veel plezier bij de ochtendshow.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: 538 Nieuws.
9: 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal... toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn... dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal... dat schijnprocessen houdt. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kester is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo die maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen. En hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xabi die roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Gaan we naar het weer. Vooral vanochtend veel zon, ongeveer 17 graden. Maar vanmiddag dan kan het wel 24 graden worden. Een heerlijke nazomerdag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Nou, dankjewel Florentien. Dan de filers en waar die staan, weet ik. 1 file op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij havens 6200. De vertraging 7 minuten.
0: Kijk, nou dat gebeurt niet vaak op de vrijdagochtend te vinden. Via 0909-30538 zoeken wij de eerste luisteraar. En ja, dit is ook een oproep aan jou om even te bellen en je aan te melden als luisteraar nummer 1. Zou je het leuk vinden om vanochtend de ochtendshow te openen?

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 5. Zie je.

0: ik vind het lullig om te zeggen, maar het kan echt niet.
1: Het is gewoon niks. Het is gewoon niks, weet je. En we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie.
0: Nee, ik vind het een blamage. Ja. Vind ik echt.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: en Satellite.
1: Dat betekent dat de Titan.
0: Wat zeg je?
1: Dat betekent toch de Titan?
0: Ja, nou, we hebben het laatst opgezocht en toen bleek dat Hooters is Toeters.
2: Oh!
0: En daarmee ook een geuzennaam voor de borsten van vrouwen.
1: Volgens mij had je in Amsterdam, ik denk dat het nog steeds, had je ook zo'n soort
3: stripbar.
1: Ja. Dat heet volgens mij de Hooters.
0: Ja, dat is een heel grote restaurantketen vanuit de Verenigde Staten, waar de dames zeg maar, met korte topjes aan het eten en drinken uitzagen.
1: Kan dat nog?
0: Ja, zeker, dat kan nog.
3: Je hoeft er niet heen.
1: Nou ja.
3: En als die dames daar vrijwillig staan, is dat
0: ook... Okay. Ja, dat staan ze, want ze krijgen, heb ik wel eens begrepen, echt veel fooi daar.
3: Ja. Ja.
0: Dus dat loont de moeite. Maar Toeters hoorde je dus net, volgens mij zitten er geen Toeters in de plaat overigens. De Hooters, Satellite om 6:07. Goedemorgen voor vrijdag 25 september. Hey Rick.
2: Hey Niels.
0: Hey Flo. Zo, hè. Nou, wat vonden we ervan gisteravond?
3: Ik,
1: puntje van mijn stoel.
3: Ik vond het een leuke pot.
0: Ja, toch?
3: Niet heel verrassend. Zeker het begin niet. Het was in principe natuurlijk daar waar Koeman gestopt was, gaat Xabi natuurlijk verder. Kan ook niet in 3 dagen volledig anders. Maar de verrassing van de avond was natuurlijk by far Ruben van Bommel.
0: Zo.
3: Dat is de man die de komende 10 jaar het Nederlands elftal mee op sleeptouw moet nemen.
0: Maar die is toch, ik zat er gisteren naar te kijken, toen dacht ik ook, die man is nu niet meer houdbaar voor PSV, toch? Dat is,
3: nee, die gaat naar Spanje.
0: Ja, dat hoop ik.
3: Of Engeland.
1: Nou, ik had zijn vader op de app.
0: Ja.
1: Hij blijft nog eventjes bij PSV.
3: Ja, ja dit seizoen.
0: Maar die gaat natuurlijk niet. Die gaat jou niet vertellen van. Aan het eind van de
3: rit. Ik zou wel wat ik nog dacht. En toch moeten we misschien Valentijn Driessen met terugwerkende kracht bedanken voor het feit dat hij Virgil van Dijk heeft getergd. Want
1: ja.
3: Virgil van Dijk, die vlamde gisteren als nooit te volgen. Die had zo volgens mij met zichzelf aan wat er ook gebeurt. Ik zal iedereen. Dus nou ja, dan is het toch ergens goed voor geweest.
0: Ja, ja. Dat is het toch de beste manier, ook als voetballer, om te laten zien.
3: Ik zag een Virgil van Dijk die ik niet op het WK heb gezien.
0: Nee, helaas. Tijdperk Xabi bij Oranje is begonnen met een dik verdiend 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. Zat meer ingezeten voor het Nederlands elftal. 2 Nederlandse goals die werden discutabel afgekeurd. Terwijl Duitsland scoorde toen Brobbey geblesseerd op het veld lag. Gakpo die maakte uiteindelijk in blessuretijd. Dat is altijd lekker tegen de Duitsers.
3: Ja, ja, ja.
0: Een schitterend doelpunt. Dat kwam door een geweldige pas ook van debutant Ruben van Bommel. De aanvoerder over de wedstrijd.
4: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
0: En wat wel lekker is, normaal gesproken is, na zo'n oefenwedstrijd is het weer klaar, valt de groep uit elkaar. Maar ze zijn nog even samen natuurlijk.
3: Nee, joh,
0: ze
3: moeten
0: nog 3 wedstrijden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus er kan echt wat moois ontstaan.
1: Het zit wel veel.
0: Ja, maar er kan iets moois ontstaan.
1: Dus goed, nee, dat man. Wel. Maar daarna speel je daarna weer een paar maanden niet.
3: Nee, klopt.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
3: En wat ik echt, en dat is denk ik wel uiteindelijk op het konto van Xabi, is... waar we bij Koeman uiteindelijk geloof ik met 5 verdedigers speelden.
1: Ja.
3: Dat was gewoon non-stop aanval, man.
1: Ja, ja, ja.
3: Alleen maar aanvallen. Dat is toch wat we willen?
0: Heerlijk. We gaan even naar Jermaine. Die komt uit Amsterdam-Zuidoost. Zelf staat erbij. Dat is vrij specifiek. Jermaine, ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Gekeken gisteren?
5: Goedemorgen. Wat zei u?
0: Of je gekeken hebt gisteren?
5: Ja, ik heb gedeeltelijk gekeken tot toen Duitsland scoorde de 1-0. Had ik geen zin meer om te kijken.
0: Nee, dat snap
3: ik. Ja, ik denk Zuidoost, jij kan gewoon je ramen openzetten en je hoort het juichen uit de arena.
1: Ja.
5: Ja, ik zie dat alleen dat uit mijn woonkamer, ja. Dus dat is ook een plus.
3: Want het dakkie stond open, dus dan krijg je dat echt wel, denk ik. Dat golfte denk ik toch wel een beetje.
0: Ja, hoor je dat een beetje?
5: Ja, ik heb echt een mooie uitzicht van de Ajax. Ik hoor de geluiden, ik hoor van alles als... als de arena de dag van de arena open is.
0: Oh, wat leuk, man. Nou. Hey, wat was jij aan het doen deze ochtend?
5: Ik ben nu onderweg naar Maastricht, Eelde luchthaven, om werkzaamheden te verrichten voor de toren van luchtverkeersleiding.
3: Maar even, ik ben best wel regelmatig langs dat vliegveld gereden. Ik heb altijd het idee, de sleutel ligt onder de mat. En ik heb daar nog nooit een vliegtuig zien vertrekken.
5: Nou, er zijn vliegtuigen bijvoorbeeld van de Emirates komt daar. Je hebt TUI-vluchten die daar komen. Transavia-vluchten die komen.
3: Oh, komen die stiekem s'nachts of zo?
0: Vermomd als touringcar. Maar hoeveel vluchten praat je dan over vanaf Maastricht?
5: Ik kan misschien over niet meer dan 10 vluchten.
3: Oh, dus per dag?
0: Echt heel weinig.
5: Per dag, heel weinig.
0: Ja.
5: Heel weinig.
0: Maar wat ga jij doen? Want je zegt, ik ben daar naartoe onderweg voor de luchtverkeersleiding.
3: Ja, jij moet de computer aanzetten en die vliegtuigen binnenhalen.
5: Nee, ik haal geen vliegtuigen binnen. Oh. Ik zorg ervoor, voor technisch werk zo'n beetje, dat de luchtverkeersleiders goed contact hebben met de piloten.
3: Zo,
1: dat is nogal verantwoordelijk werk, zeg.
5: Niet alleen bij de torens, maar je hebt ook localizers, KVS-stations.
3: Ja.
5: En die moeten ook onderhouden worden. Er zit heel wat apparatuur in.
3: Ja.
5: Zodat de luchtverkeersleiders de vliegtuigen kunnen positioneren.
3: Ja.
5: En zien wat voor hoogte ze zijn, wat hun snelheid is. En ja, dat zo een beetje. Soms naar Texel. Heb je ook een KVS-station, moet je helemaal naar Texel toe.
3: Oh ja. Oh.
5: Om dat ook te gaan doen.
0: Nou, jij rijdt het hele land door, Jermaine.
3: Ik kan beter een vliegtuig nemen.
5: Of door een weiland. Soms door een weiland en je moet door het koeienstrand lopen.
1: Oh,
5: om het werk te gaan doen.
0: Ja, dat is echt heel wat anders dan. Maar kom jij ook wel eens op Schiphol? Of is het echt, doe jij alle vliegvelden buiten Amsterdam?
5: Ja. Alle vliegvelden, Schiphol, Toren, Rotterdam, De Heeg, Groningen, overal.
0: Nou, leuk man.
1: Nou.
0: Hey, en Jermaine, hartstikke goed nieuws voor jou tenminste. Daar ga ik vanuit dat je het ontvangt als goed nieuws, want jij bent vandaag...
2: De eerste luisteraar.
0: Hoe vind je die?
5: Yes, yes, ik luister elke dag naar jullie. Ik probeer elke dag te bellen, maar het is de eerste keer, man.
1: Leuk programma hebben wij, hè?
3: Jezus.
5: Ja, man, echt man. Echt top voor jullie, gasten.
1: Heb je wel eens naar een ander station geluisterd?
5: Soms naar Phoenix. Soms naar Phoenix.
0: Oh ja, dat is ook leuk,
5: maar,
0: toch? Maar dit is
5: de radio
0: leuk.
5: Staat altijd op 5 video.
0: Ja, lekker bezig, Jermaine. Nou, het shirt is onderweg. Man. Ik zou zeggen, maak er een geweldige dag van.
5: Jullie ook. Ik wens jullie het beste en een prettig weekend. Alvast toegewenst aan jullie allemaal.
0: Dankjewel en lekker blijven luisteren.
1: Werk ze.
5: Gaan we doen. Gaan we doen.

0: Monday! En Bright Eyes bij 538 in de ochtendshow. Ja, het ongelofelijke is gebeurd, maar gisteren is de cover die, even kijken, 8000 euro waard was, die is eruit gegaan.
1: Ja, notabene met een stem die wij van deze week ook gewoon nog 10 minuten aan de lijn hebben gehad.
0: Maar dat is toch flauw eigenlijk? Dat is toch, wij hadden geen idee dat we op dat moment belden met de man die in de cover zat.
1: Het erg is, de man die in de cover zat, overigens ook knap dat je die man in de cover krijgt, maar dat die ook geweten heeft van, joh,
2: ik ben
1: in principe, de mensen weten dat ze in de koffer zitten, toch?
2: Ja.
1: Dus die heeft ook tijdens dat hele gesprek met ons geweten van haha.
2: Ja, ja. Ik wist het ook.
0: Oh, jij wist dit?
2: Ja, ik ben chef stemjacht.
0: Ja, dat roep je steeds.
2: Ja, maar dat is ook echt zo.
0: Maar ik
1: hoor intern dat er heel anders over gedacht wordt.
2: Nee, dat wordt altijd intern.
1: Ja, ik zeg wel dit en dat, maar nou ja. Dat is helemaal niet waar.
2: Zal ik anders al deze stem bekend maken?
0: Ja, doe
2: maar. Kijk, zie je?
0: Ja. Laten we even luisteren naar het Wim-moment gisteren in de middagshow. Want uiteindelijk was het om 6:30 dat de cover 4, gekraakt werd.
3: Hugo, laten wij nog één keer luisteren naar de stem in cover 4.
2: Uurtje.
3: Wie is het toch voor 8000 euro?
4: Ik ga toch naar mijn eigen gevoel volgen en dan ga ik voor Justin de Wild.
3: Justin de Wild?
5: Justin de Wild.
3: Oké. En dit was je oorspronkelijke gevoel of is dit waarnaar je bent overgestapt?
4: Ja, dit is de nieuwe.
3: We hebben 8000 euro in koffer 4. Jury, is het Justin de Wild?
6: Het antwoord is... Goed.
3: Koffer 4 is Justin de Wild en hier horen wij het bewijs.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild. Ik zeg altijd een uurtje, maar ja.
1: Ach.
5: Goed hoor, Hugo.
1: Hugo, wat heb je dit goed gespeeld?
0: Ja, maar als je het weet, dan hoor je het ook. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik het nog lastig vind.
0: Ja, dus niet de stem die direct voor de hand ligt. Maar ik moet eerlijk zeggen, knap gespeeld en terecht 8000 euro.
1: Hebben we een weekje hebben we erover gedaan, toch? Ja. Om hier te komen.
0: Volgens mij zijn we
1: een
0: beetje
1: een klein
0: begonnen.
1: Weekje natuurlijk, ja. Met vandaag er niet bij. Dus nou ja, hey, het biedt ook weer perspectief.
0: Zeker, want koffer 5 staat hier opengeklapt. Oh. Daar staat een bedrag in van 10.000 euro. En we gaan zo meteen die stem spelen voor de allereerste keer. Dus koffer 5. En net om 6 uur zat hij volgens mij aan het begin van het uur. Hoorde je de stem al even voorbij komen. Dus ja, als je in de gelegenheid bent om nog even terug te luisteren. Dat kan denk ik op de site, kun je even een stukje terug horen. Tenminste, ja, dat kan. Dan kan je eventjes beluisteren of jij die stem herkent. Het is een damesstem volgens mij in de gauwigheid, hoor ik. Dus zometeen stem hier.

0: geen idee waar naartoe, maar als jij dat wil, kan je wel. Geen enkel probleem. 5:30. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Met Florentien, die het laatste nieuws heeft voor je zometeen.
1: Ja, heb je nou een elektrische auto? Kijk dan uit voor de peurspuiter. Hoe dat
2: peurspuiter.
1: Zit, hoor je peurspuiter. Zo, vertel ik zo allemaal. Peurs.
0: En kans op de badjas, lekker naar de wekker, komt eraan.
3: Na het kraken van koffer 4.
4: Dan kijk voor Justin de Wild.
3: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: prijsfavorieten. Altijd laag. 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
8: Vannacht weer wakker gelegen van gesnurk van jezelf of van je partner? Wij lossen het op met een behandelmethode op maat. Maak nu een afspraak voor een kosteloos consult op snurken.org. Slaap lekker.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders schrijf je mis. Pakken.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
1: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Ja, goedemorgen. Het wordt een prachtige nazomerdag vandaag. De zon schijnt volop en de temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden. En dan een overzicht van de files. Ja. Rick, weet waar ze staan?
12: Beginnen op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Havens. 6220 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein. De verbindingsweg is daar dicht. En de vertraging 9 minuten. En de laatste is de A29 Berg op Zoom Rotterdam bij Willemstad. 5 minuten.
3: Het is 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
25: Goedemorgen. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de poging om het strafhof te ondermijnen. Raak ons allemaal, dat zei Jette bij de VN-top in New York, die verder strafloosheid onacceptabel noemde. Justitieminister Van Wiel die heeft na uitgebreide excuses een motie van wantrouwen overleefd. Hij had een rapport afgezwakt over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Ja, de Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand in een urenlang debat. En de nieuwe Oranje bondscoach Xabi die vindt dat Nederland gisteravond in de Nations League beter was dan Duitsland. Werd uiteindelijk 1-1, maar volgens Xabi had Oranje meer verdiend. In Barneveld dan zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim. Dat meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Ja, het bedrijf dat de laadpalen beheert, dat gaat nu aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken.
3: Ja, dat zie je vaak natuurlijk gebeuren.
25: En dan gaan ze dit soort flauwe geintjes uithalen.
26: Bij ons in Utrecht ook in de wijk. Is je wordt gewoon door de gemeente uiteindelijk gedwongen om natuurlijk elektrisch te gaan rijden. Ja. Er worden zoveel plekken opgeofferd voor palen.
12: En die staan vaak leeg.
26: Zeker. Nou ja, inderdaad, wat Rick zegt. Ik noem het asociaal, maar als er nergens plek is en bij de palen is het vrij, zet ik ook gewoon mijn auto er neer.
12: Maar jij hebt toch een... jij kan je auto laden,
26: ik kan mijn auto laden.
12: Maar dan hang je toch gewoon die stekker eraan.
26: Daar heb ik ook niet altijd zin in. Maar ik denk wel altijd, ja, ik heb ook gewoon een vergunning. Ik heb net zoveel betaald als degene met een elektrische auto. Ja, jammer dan. Ik zet mijn auto er gewoon neer.
12: Maar kan je daar een bekeuring voor krijgen? Als je staat op een niet...
26: Er rijdt alleen zo'n auto rond die kentekens registreert. Scant, ja. Dus die ziet niet of jij bij een paal of bij nummer 11 voor de deur staat.
12: Die gaat niet checken of het kabeltje erin zit.
26: Nee.
25: Nou ja, het wijkplatform van Barneveld is nu dus op zoek naar die peurspuiter. Nou, mocht je nou iets gezien hebben, laat het even weten.
12: Meestal denk je in Barneveld is nog wel genoeg parkeerplek.
26: In Engeland, mij in Londen, hebben bijna alle lantaarnpalen toch zo'n laadstekker erin zitten.
12: Oh, is dat zo? Nou,
26: dan maak je ook gewoon een keus dat bijna elke parkeerplek een laadplek is. En dan voorkom je ook dat probleem.
12: Juist. Het is €130 boete als je staat op een plek, zie ik hier. Als niet ladende auto op een laadplek.
26: Je kan mij nou.
12: Dus dat is in Amsterdam, loont het de moeite om daar te
26: parkeren? Ja, dat ben je goedkoper uit de dag hier.
25: De afscheidswedstrijd van Lionel Messi, die bij Argentinië, die was dus binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. Ja, en in dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Kaartje kost omgerekend, wat denk je?
26: €200.
25: Nee. Nou ja, tussen de €50 en €300.
26: Zo.
25: Is 6 oktober die wedstrijd. Ja, hartstikke leuk om daarbij te komen.
26: Dat wordt wel sensatie hoor.
12: Hij is toch de beste voetballer die we ooit hebben gezien. Van ons de afgelopen... Hij was zo goed.
3: Ja, hij is wel een fantastische voetballer.
12: Fantastisch.
3: En lang ook goed voetbal. Lang op een hoog niveau,
25: Nou, de onlangs overleden Dolly Parton is binnenkort postuum te horen op een nieuw album van U2. Ja, het gaat om de laatste zangopnames van Dolly.
3: Ja.
25: Het nummer Torn. En het is een zacht countrylied over gebroken familiebanden. Afgelopen juni is dat opgenomen. En Dolly was natuurlijk al hartstikke ziek. En ze kwam echt uit bed om dat lied nog te gaan zingen. Oh. En dat hoor je dus ook wel. En
3: beetje
25: ze
3: gaf
25: echt alles. Dus ik denk dat heel veel mensen benieuwd zijn naar hoe dit, naar dat nummer.
26: Ik denk, ligt toch helemaal overhoop nu?
3: Ja man. Ja,
26: dat is toch echt ouderwets ruzie over geld. De erfenis.
3: Zij had een neef of een oom, daar wil ik van af zijn, die was haar beveiliger.
26: Ja.
3: En die hebben nu weer een andere partij die haar geldzaken beheert. Ja. Die hebben hem ontslagen omdat ze zeggen, ja, hij probeert spullen van Dolly te verkopen. Ja. En, ja, er is heel veel gedoe achter de schermen over de erfenis.
25: Oh, het gaat altijd over geld.
3: Altijd over geld,
25: mogelijk. Ja. Nou, in ieder geval dat album waar dat op staat, dat nummer, dat verschijnt 13 november.
3: Oké, die zetten we in de agenda. Flo, dankjewel even voor dit moment. Straks lekker naar de wekker met jouw kans.

0: Shakira en Burna Boy, Day Day bij 58 is de ochtendshow voor de vrijdag. En dat betekent lekker naar de wekker met een extra keuze vandaag.
1: Oh, ja. Lekker naar de wekker.
0: Ja, de vreemde eend hebben we erbij zitten.
2: Ben benieuwd.
0: Ja, daar komen we straks op. Een leuke plaat trouwens. Het zijn allemaal leuke liedjes. Wij gaan eventjes naar een mooi historisch feit. Florentien had het net nog over de band in het nieuws. Want U2 werd op deze datum, maar dan in het jaar 1976 opgericht. Dus dat is een lustrum voor U2.
2: Ja. En was Bono ook toen al de zanger, of niet?
0: Ja, Bono was toen al de zanger, ja.
2: Oh,
0: ja. En volgens mij was die Edge er ook vanaf het begin bij.
2: Oké. Okay.
0: Dus 50 jaar U2 vandaag. Op de kop af.
2: Zo.
0: Jeetje, dat hoor je er ook niet in af.

0: we gisteren verloren hadden, hadden we deze er niet in gedaan. Natuurlijk,
1: zeker niet.
0: Nee. House aan Zee, Peter Fox, optie 2. En dan De Vreemde Eend.
2: De Vreemde Eend.
0: De derde optie in Lekker Naar de Wekker vandaag. Een leuke disco-klassieker van

0: Boney M Move heb jij in huis,
1: Ik heb een keer een feest georganiseerd. Daar hadden we Boney M geboekt.
0: Ja.
1: Je had drie Boney M's. Je had Boney M met hem als zanger.
0: Ja.
1: Je had Boney M met een van de achtergrondzangeressen. En met de andere achtergrond. Maar wij hadden dus de original Boney.

0: gek en zo stoot als een aap.
1: Maar, hey, wel een leuke plaat. En optie 3 vandaag, Boney M. En Daddy Cool, laat even weten via de app wat jij de leukste vindt. Je maakt kans op een badjas als je je stem uitbrengt. Dus dan hebben wij nog even alles op een rijtje. U2 vandaag, optie 1. En Where the Streets Have No Name. In het kader van de dag van de Duitse taal, Haus am See van Peter Fox. En ja, de VMD, geen aanleiding, maar wel leuk.

0: 50 jaar zijn ze, want ze werden opgericht op deze datum in het jaar 1976. Where the Streets Have No Name, optie 1. Het is vandaag ook de dag van de Duitse taal, dus Peter Fox met House Am Zee was vandaag de tweede optie. En als vreemde eend, ja, gewoon leuk om weer eens te horen. En ik denk dat lang geleden dat we hem gedraaid hebben. Daddy Cool van Boney M. Wij hebben Desiree aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, en die heeft er zin in vandaag.
2: Wat dan?
1: Ja, zeker. Na vandaag vakantie.
0: Oh,
1: dus,
0: wat lekker.
2: Ga je weg?
1: Ja, ik ga met een aantal dames fietsen op Mallorca.
2: Oh, wat lekker, hé. Leuk eiland.
0: Ja. Dat is echt zo'n fietseiland ook, hè, Mallorca.
1: Ja, klopt. Wordt veel gefietst, inderdaad.
2: Gaan al die schaatsploegen daar een beetje naartoe in de winter, toch?
0: Zeker.

0: te trainen.
1: Ja, klopt.
2: Maar jij bent een vervent fietser dus, Desiree?
1: Ja, inderdaad. Op de zaterdagen veel al en in de zomerperiode ook al op de avonden inderdaad. Dus ja.
2: En nog gezellig met wat dames daar even de beentjes aan het werk zetten.
1: Ja, klopt. En morgenavond eerst nog naar het concert van Raccoon in Groningen. Oh, dus,
0: wat leuk. Ja, dan moet je wel even bijkomen inderdaad.
2: Ik moet zeggen, Rick heeft een hele aardige imitatie van de leadzanger van Raccoon.
3: Echt waar?
2: Ja, die zat je vanochtend nog te doen.
0: Good day.
2: Good day.
3: Every day I love you more.
2: I love you more.
1: Nou ja, ik ga hem horen morgenavond.
2: Ja, ja leuk. Ja, het is een leuke concert hoor, van Raccoon.
0: Ja, man.
1: Ja, ik ben er nog niet geweest, dus ik ga het meemaken, okay, ja.
2: Oké, okay. Hey, en hoe lang ga je op vakantie?
1: Ik ga zondag weg en dan kom ik volgende week zaterdag weer terug.
2: Oh, heerlijk. Even een weekje hier, heerlijk. Hey, en die laatste dag vandaag, wat doe je voor werk? Wat moet er gebeuren?
1: Ik ben verpleegkundig in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
2: Oh, dat is wel pittig werk ook, denk ik.
1: Nou ja, goed, vind ik zelf van niet, maar dat hoor ik veel al van de buitenstaanders wel. Ja, maar het is gewoon heel liefdevol werk, ja.
2: Je hebt nou zo'n serie van die Tim, zie ik steeds voorbij.
0: Ja, 100 dagen in de...
2: Zo, nou, dan zit ik ernaar te kijken en dan denk ik alleen maar, ik zou dit echt niet kunnen.
1: Dat wordt bij ons op het terrein, is dat opgenomen.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Alleen maar respect hoor voor jullie. Ontzettend knap.
1: Nou is dat natuurlijk wel een hele specifieke doelgroep, maar ja.
2: Nou ja, het is een mooi inkijkje. Het is denk ik voor het begrip voor jullie werk is het heel erg goed dat het wordt uitgezonden.
1: Ja, zeker. Dat is wel echt een doelgroep wat natuurlijk een beetje, wat je normaal gesproken niet ziet. En we kennen natuurlijk allemaal de gezellige Downies. Maar dit is natuurlijk wel een hele andere tak van sport eigenlijk.
2: Dit is van een andere orde, ja, zeker.
1: Ja.
2: Even kijken hoor, wij hadden vandaag U2 hadden wij staan, onze eerste optie. Dag van de Duitse taal, House MC, is ook wel leuk natuurlijk. Kan je ook op Mallorca, kun je je daar prima verstaan. Samen met mij maken. Boney M, Daddy Cool, de derde.
1: Ja, was toch de derde inderdaad. Ja. Gezellig zo op de ochtend, hè?
2: De vreemde eend, ja. Het is geen verrassing bijna meer. Het is de winnaar geworden. Jij daarmee ook. Je krijgt een badjas. Wil jij die groen of wil je die paars?
1: Toch al de paarse.
2: De paarse sturen we je kant op. Hey, heb een fijne vakantie, Desiree.
1: Dankjewel. Jullie succes met de uitzending.
2: Dankjewel.
1: Oké, doei.
2: Bedankt. Desiree ging vandaag voor de derde optie. En dat deden de meeste mensen. De winnaar vandaag, de vreemde eend, Boney M. En Daddy Cool. She's crazy.

0: Lekker, een hele oude disco-klassieker van Boniem en Daddy Cool. En fijn voor de mensen die meekijken via TV 538 of eventjes de app open hebben staan met de beelden. Je zag inderdaad de videoclip met, hoe heet dat, Bobby...
1: Farrell.
2: Farrell, ja.
0: Ja, Bobby Farrell was het, ja.
2: Maar er waren meer Boniems, toch?
3: Ja, ja.
2: Was Bobby Farrell de original?
3: Nee, Bobby, dat was
2: Bobby
3: niet de original. Nee, je had de original Boniem. Dus. Je hebt één keer uitgehaald. Ja, ik heb hem ook te gast gehad.
0: Ja, dat zei je.
3: Maar had een pruik op.
0: Had hij een pruik op?
3: En dat wisten heel weinig mensen.
0: Nee, is dat ze niet zo echt haar?
3: Hij had een pruik op. Hij kwam binnen en had echt vier haren. Dus, maar hij belde, hij werd aangebeld. En ik denk, wie staat daar nou voor de deur? Dus ik denk,
2: hallo, Boni hier.
3: Jij bent Boni niet. Hij zegt, I'm crazy like a fool. Ik zeg, dan ben jij Daddy Cool.
0: Maar toen ging het pruikje op en dan was hij opeens Bobby Farrell.
3: En toen was hij Bobby Farrell.
0: Nou, wat leuk zeg. Straks vervolg van de ochtendshow. We bellen eventjes met onze huisseksuologe en natuurlijk relatietherapeut Kokkie Drost. Want wat blijkt nou? Veel ouderen op, zeg maar eventjes 50-plussers, ja, die kiezen ervoor om, als zij een nieuwe relatie aangaan in het leven, om voor de latte relatie te kiezen.
3: Oh.
0: Waarom dat is en of het verstandig is, dat hoor je zo meteen.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
18: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proef. Dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
20: De Lidl
1: Sale-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak voor 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
21: deals. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
24: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Woehoe! Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: 538 Nieuws.
28: 7 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Duidelijke taal van premier Jette tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. En daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump die noemde het strafhof eerder nog een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. En hij is ook van plan het hof sancties op te leggen. Ons land heeft vorig jaar meer verdiend aan toerisme. Volgens het CBS gaat het om bijna €118 miljard. En sinds het einde van de coronapandemie geven toeristen elk jaar weer meer uit. Ruim de helft van de uitgaven komt op naam van Nederlanders zelf die in eigen land op vakantie zijn. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen en hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xabi die roept een vervanger voor hem op, maar hij weet nog niet wie dat is. Gaan we naar het weer. Vooral vanochtend veel zon, ongeveer 17 graden. Maar vanmiddag dan kan het wel 24 graden worden. Een ja, heerlijke zomerdag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: En dan een overzicht van de files. Waar ze staan, weet Rick.
3: Begin op de A12, Den Haag-Utrecht bij de Meren. 32 minuten vertraging. A16, Breda-Rotterdam bij Schravendeel 21. En de laatste is de A27, Utrecht-Gorkum bij Hagestein. De vertraging 16 minuten.
30: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
6: 538. De 538 Stemmenjacht.
5: Dit is de stem uit koffer 5.
7: Zielig.
5: Weet jij al wie het is?
6: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Druk op de knop in de 538-app.

0: Buddy isn't ready.
1: Dit
0: is
1: de 538 ochtendshow.
0: Ja, volgens sommigen lijkt het een klein beetje op een liedje van Coldplay. Het heeft iets van Yellow heeft het weg natuurlijk. Maar geweldig mooi liedje van Sommer. 7:10. Goedemorgen, vrijdag 25 september. En nieuws voor vandaag. Justitieminister David van Wil, die heeft nog een kans gekregen van de Tweede Kamer. Na een verhit en moeizaam debat over de nasleep van tienduizenden onbehandelde aangiften, maakt hij aan het einde van dit debat alsnog zijn excuses.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
3: Ja, en je weet, over 3 jaar kun je dit zo weer uitzetten.
4: Over 3, voor mij schijnt hij van alles onder het tapijt te vegen die van Wil.
0: Ja, dit was niet de eerste keer. Nee. En dan had de Kamer nu weer niet goed ingelicht. En daar waren ze al kwaad over.
4: Een hele onbetrouwbare man.
3: Maar dit gaat over de aangiftes, toch?
0: Ja, de Rekenkamer was met een rapport gekomen. Die zeiden van, ja, er liggen 5000 of 10.000 onbehandelde aangiften. En toen zei hij, nou, dat moet je een beetje nuanceren. Over het algemeen zijn het meldingen en aangiftes die zijn gedaan voor de verzekering. En dat bleek helemaal niet waar.
4: Oh, totaal niet, joh.
0: Dus de Rekenkamer had iemand gereageerd. Die zei van, ja, de minister doet nu net alsof wij een slechte rapport hebben afgeleverd. Maar dat is niet wat het is.
3: Nee.
0: En toen moest hij op het matje, ja. Na het tijdperk Ronald Koeman was het de eerste wedstrijd van Xabi bij Oranje. En dik verdiend, 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. 2 Nederlandse doelpunten die werden discutabel afgekeurd. Maar uiteindelijk, heerlijk is dat tegen de Duitsers, zo'n beetje in de laatste minuut.
5: Gakpo! Oh, wat een goal van Cody Gakpo! En wat een pas van Ruben van Bommel. Oranje maakt gelijk in blessuretijd. Subliem! Subliem! Die bal van Bommel, zeg. En je kan scoren bij je debuut, maar je kan ook toveren als aangever.
0: Ja, het was
4: maar wat is nou bijzonder? De paas of het doelpunt?
0: Ze waren allebei geweldig.
4: Ja, maar die paas was ook buitenkant voeten.
0: Ja, het was een waanzinnige voorzet.
4: En zo'n krul eromheen, dat was sensationeel.
0: En hem dan al vliegend inschieten.
4: Ja.
0: Een wereldgoal, heerlijk. En hoe vaker je hem ziet, hoe mooier die wordt eigenlijk.
4: Prachtig.
0: En Jan-Jaap van der Wal en Esther van der Voort die kregen bij Dit Was Het Nieuws een nogal ongezellige vraag voorgeschoteld.
6: Kiezen voor de dood en het leven.
7: Oh, gezellig.
6: Ja, hè?
7: Ja, dat is een beetje hoe ik wakker word 's ochtends.
6: Mooi.
7: Ja.
6: En je hebt vandaag voor de dood gekozen?
7: Ja.

Fun Cookie Collective. Dat is leuk, zeg. The Key, The Secret hier bij 58 in de ochtendshow. En dan weet je dat het vrijdagochtend is. Hey, een opvallend onderzoekje eigenlijk. Want wat blijkt nou? Als je wat verder in het leven staat, dan hoef je, als je een nieuwe liefde vindt, stel dat dat gebeurt, eigenlijk niet meer automatisch samen onder één dak te gaan wonen. Latrelaties die worden steeds normaler bij mensen die al wat langer hun eigen leven hebben opgebouwd. Dus wij dachten, misschien is het wel leuk om daar even over door te praten met Kokkie Drost, om te horen van, ja, hoe populair is die latrelatie nu uiteindelijk? Ja.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Ik voel toch een beetje een afstand hoor, tussen ons.
1: Ja, afstand.
0: Wij lappen natuurlijk ook al een paar jaar.
2: Zo bedoel je.
0: Ja.
2: Maar ik snap wel op een gegeven moment dat je op een punt komt dat je denkt van joh, weet je, allemaal leuk en aardig, maar we gaan niet meer met z'n tweeën in één huis zitten.
0: Nee, precies. Nou, dat wil ik nog erbij zeggen. En toch voel ik met jullie een hele sterke verbinding. Wat maar wil zeggen, een afstand zegt natuurlijk niet alles.
2: Exact.
0: Ja.
3: Nee, ik denk dat hoe ouder mensen worden, dat ze minder zin hebben om te gaan samenwonen.
1: Nou ja, dat is uiteindelijk wat hieruit blijkt. Dat latrelaties bij oudere mensen, en dan hebben we het van mensen vanaf een jaar of 50.
2: 50,
1: dat steeds populairder wordt.
0: Ja, dat klopt. Dan moet ik wel even een nuance aanbrengen. Oh, ja. Het steeds populairder betekent van 3% naar 5%. Dus het is nog steeds niet het grootste deel. Maar we zien wel een flinke toename. Ja, en ik kan me dat wel voorstellen als jij al een tijd single bent. Of je hebt al helemaal zo'n huwelijksleven gehad waarin je heel veel hebt gezorgd, gegeven en gedaan voor een ander. Ja, bijna, dat je denkt, ja, hallo,
2: mijn ruimte.
0: Ja, zoiets. Ja, en wel de lusten, niet de lasten. Dat is natuurlijk wat latten kan zijn. Ja. Niet altijd is, maar kan dat wel zijn, ja.
1: Maar ik had het idee dat in de jaren 90 op een gegeven moment dat de latrelatie ongelooflijk populair was en dat die een beetje aan populariteit heeft ingeboet eigenlijk.
0: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben een tijd gehad inderdaad dat we dachten, oh, wat is het toch heerlijk, al die vrijheid. Je kunt alles doen waar je zelf zin in hebt. Het was ook een soort van uitbreken uit bepaalde traditionele patronen. Van, je hebt een relatie, dus je moet samenwonen. Maar we zijn eigenlijk weer een beetje op onze schreden teruggekeerd. En we hebben gedacht, ja, wacht even, samen zijn is gewoon ook heel erg leuk.
1: Ja, en een stuk goedkoper natuurlijk weer ook, hè?
0: Ja, het is echt een stuk goedkoper om samen te wonen. Maar je ziet dat mensen tegenwoordig, nou ja, ja, oké. Okay. Okay. Het kan voordeliger zijn, belastingtechnisch.
2: Oh, belastingtechnisch.
0: Even nuanceren. Ja. Nee, ja, weet ik veel. Als ik aan mijn man zou vragen, wat heb ik jou gekost in ons hele huwelijk, dan denk ik wel dat
2: dat latte goedkoper was geweest.
0: Ik denk voor hem wel, misschien, ja. Nee, maar ik hoor dit wel vaker. Ik heb zelfs al eens stellen getrouwd die hebben besloten, nou, we blijven allebei nog even in ons eigen huis wonen.
1: Echt waar?
0: Want het is gewoon praktischer.
2: Maar
0: ja,
2: adviseer ook dat jij ook wel eens als er mensen bijvoorbeeld, jij krijgt natuurlijk een hoop mensen op de bank die in een crisis zitten en die het niet meer zien zitten met elkaar. Nee, maar dat je ook wel eens zegt van jongens, weet je, het is zo erg is dan, maar ga nou eens even een tijdje gewoon, weet je, blijf wel leuke dingen doen met elkaar, maar ga even onder dat dak bij elkaar vandaan.
0: Nou, en serieus, weet je, er zijn zelfs culturen ergens bij Tibet en Nepal, daar is het als volgt, dan heb je een liefdesrelatie met je geliefde, maar je kinderen voed je op met je zussen. Dus je hebt niet sores, je hebt alleen een romantische relatie. Ja, dat is eigenlijk wel wat voor te zeggen voor zo'n model. Ja.
1: En dan houdt het misschien wel veel langer vol.
0: Dat denk ik wel, ja. Sowieso is dat een heel matriarchale cultuur daar. Dus de vrouwen bepalen daar alles. Dat schijnt ook mee te dragen.
2: Dat hebben wij overgenomen hier in Nederland. Wij volgen dat op de voet.
0: Maar dat terzijde. Nee, weet je, er is heel veel te zeggen voor latten. Het heeft wel voordelen, maar ik denk ook wel dat we het niet helemaal moeten romantiseren. Het zorgt er natuurlijk wel voor dat je niet helemaal een realistisch beeld krijgt van, hé, wat is een relatie, wat is samenleven. En je ziet ook wel dat sommige mensen die op een latere leeftijd een relatie krijgen, er bijvoorbeeld bewust voor kiezen om later niet voor elkaar te gaan zorgen als mantelzorger. Dus dat kan er ook wel. Die kanttekeningen moet ik er ook even bij plaatsen. Heel officieel natuurlijk. Dus we kunnen het helemaal idealiseren van je hebt alleen de lust, niet de lasten. En het gewoon samen het leven doen, het alledaagse leven, zorgt ook wel weer voor een diepere emotionele verbinding.
2: Wat is latte wel dat je af en toe zegt, joh, we blijven een nachtje tukken? Of is het echt gewoon van, joh, s'avonds om 10 uur mazzel, ga jij maar lekker naar huis?
0: Nou, ik denk dat een gemiddelde latter heel veel tijd lekker 's nachts doorbrengt, waar het toch een klein beetje, de intimiteit ook wel zou kunnen ontstaan, zeg maar.
2: Ja.
0: En de definitie van latten is ook niet dat je alleen maar altijd in je eigen bed bent, maar wel dat je je eigen ruimte hebt. En die behoefte, die snap ik dan wel weer heel erg goed. Ja. Dat je af en toe gewoon even je eigen toko wilt hebben.
4: Het klinkt alsof je er zelf ook een beetje aan toe bent.
0: Dankjewel, Florentine.
2: Ja. Nee, maar we vinden het allemaal lekker. Kijk, wij hebben een soort luxe van dat we overdag toch een soort van thuis kunnen zijn.
1: Ja,
2: het is heerlijk als je dan die middag hebt dat er niemand is.
1: Oh, dat is zo zalig.
4: Nou, ik vind dat helemaal niet.
1: Nee?
4: Nee. Ik vind het juist fijn om samen te wonen. Maar ja,
2: nee, het gaat niet om samenwonen, maar het is toch lekker als je 's middags zo'n 4 uurtjes niks hebt in huis.
4: Nou, vind ik saai.
2: Ja, maar jij kan jezelf gewoon niet vermaken.
0: Ik kan er echt enorm van genieten.
1: Ja, heerlijk.
0: Dat is trouwens ook een leuk kant van latten. Dat het zo heerlijk is als je die ander dan weer ziet.
2: Nou, ja.
0: Want het verlangen, exact. Een beetje uitstellen, ja. Dat draagt ook weer bij aan extra intense verlangen.
1: Nou, juist. Ja. Hey. Ja, ik zie hier een berichtje binnenkomen van Peter. Die zegt, word gewoon internationaal chauffeur. Een betere relatie. Ja. Maar ik denk, dat is natuurlijk
2: dat is wel wat het is.
1: Is natuurlijk ook een beetje een landrelatie. Je bent de hele week van huis en in het weekend heb je het gezellig samen.
0: Ja, precies. Ja. Je kunt uitkijken naar elkaar weer zien. Je kunt het verlangen een beetje aan oplaaien. Ja, het heeft echt wel voordelen, zeker.
1: Nou, fijn dat we hier even mochten spreken over dit onderwerp.
0: Het was een genoegen. Nou, ik ga denk ik even mijn eigen ruimte opzoeken in het huis. En even lekker genieten van wat tijd te leven.
1: Nou, we zien je de laatste tijd regelmatig op televisie ook verschijnen, Kokkie.
0: Ja, klopt. It's True Crime Today. Vanavond weer 5 voor 8. Oh. Net 5, allemaal kijken.
1: Nou,
0: superleuk. Ja, het is echt heel erg leuk.
1: Dan ga je buiten je boekje, want True Crime, je bent in principe ga je over relatie en seks.
0: Ja, maar ik duid dus de True Crime vanuit psychologisch relationeel kader. Oh. Ja, ik ben altijd al True Crime verslaafde. Ik vind dat super. Ja, en dat heeft ermee te maken dat je dan een beetje een inschatting kunt doen wanneer een situatie dreigend is.
2: Oh,
0: dus
2: ja.
0: Dat schijnt de psychologische gedachte te zijn achter waarom we zo dol zijn op True Crime.
1: Joh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Dus we moeten jou eigenlijk voortaan aankondigen als Kokkie met COCKI. Kokkie, goed weekend!
0: Dank je, Tim.
1: Sven Seliers is dit in de ochtendshow.

0: avondshow gaan wij een nieuwe ronde stemmenjacht spelen. Er is gisteren een nieuwe koffer opengeklapt. Wij spelen zo dadelijk om, ja, dat klinkt wel meteen heel erg lekker, 10.000 euro. En Florentine die zit klaar met het laatste nieuws.
1: Je kan een overleden persoon begraven, cremeren, maar misschien binnenkort ook resumeren. Hoe dat precies gaat, hoor je zo.
2: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het in harmonie. Zoals, ik heb je kat opgesloten. In de wasmachine. Of, ik heb water gemorst. Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je 538 euro. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
3: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht een duet. Oh ja. Ik ben ook zwanger. Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a world! And give you all!
14: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
16: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
19: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag een prachtige nazomerdag. Vol op zon en temperaturen tussen de 19 en 24 graden. En waar de files staan, dat weet ik precies.
24: We beginnen op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren. 1,5 uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. 16 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum bij Lekbrug. 15 minuten.
0: 3 minuten over 8:30. De hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jetten tijdens een speech bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Hij doelde daarmee op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal noemde. En justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. En die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die dus op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport daarover afgezwakt. En bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerde gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een AZC. Maar dat liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. En er zijn 7 mensen opgepakt. Ja, niet alleen begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap, maar ook resomatie zal binnenkort zijn toegestaan als methode van verwerken van lichamen van overledenen.
0: Hoe zat dat ook alweer? Dan word je opgelost, nou, toch?
1: Nou, wat gebeurt er bij resumeren? Ga je niet in de kist. Nee. Je hebt ook geen kleding aan, maar je zit in een doek. In een capsule wordt je gelegd. Ja. En dan heb je hitte en druk. En je wordt opgelost in een
0: vloeistof.
1: In een vloeistof. En dat, ja, dat kun je eigenlijk vergelijken met gootsteenontstopper. Oh. Het is kaliumhydroxide, wordt dat genoemd.
25: Voor mij ga je echt uiteindelijk echt het gootje in.
0: Oh. Maar er blijft niks van je over.
25: Nee. Nou ja, een plasje.
1: Nou, de botten blijven over, maar die zijn zo poreus, ja, dat je die heel makkelijk kan vermalen tot poeder.
0: Ja.
1: En verder, alle wekendelen, dat lost allemaal op. En die afvalstoffen die verdwijnen dan in water. En dat wordt dan weer naar de waterzuiveringsinstallaties aangeboden. En dan gaan zij dat natuurlijk weer zuiveren.
25: Komt oma Toos uit de kraan.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
25: PFAS hebben we straks ook. Komt het,
1: maar ik zat ook te denken, criminelen kunnen hier natuurlijk ook heel makkelijk mee aan de haal gaan als zij een lichaam willen verstoppen.
25: Ja, maar je kan ook een lichaam gewoon laten in de fik steken, ja, achter in je tuin.
1: Ja, maar manieren. Heb je nog botten over, dan moet je daar weer mee aan de haal.
0: Klinkt mij vrij omslachtig allemaal, ja, om dit thuis even op te
25: vragen. Ja, maar ook of je gewoon een resumeren systeem bij Temu kan bestellen, ja, dat bij jou thuis afgeleverd wordt.
0: Ding dong.
26: Ja, moet even tekenen.
1: Ja, het is nu nog verboden. Huisdieren mag, daar mag het wel. Maar in Canada bijvoorbeeld is het wel al legaal. En waarschijnlijk binnenkort hier dus ook.
0: Okay.
1: Dan weten we dat. Ja. Het kost ongeveer tussen de 4.000 en 9.000 euro.
25: Zo duur, zeg. Hallo, dan is ook geld.
1: Nou ja, maar dat kost ook weer geld, hè?
0: Ja, maar niet zoveel.
1: Nou, dan weten jullie dat. Nou, in 2008 werd als grap de Horse & Hank kalender gelanceerd. Dat was best wel een succes. En daar wil de initiatiefnemer Vianne Roos mee door. En ze willen een mooie kalender maken. Maar ze zoekt eigenlijk nog een mooie man voor op de omslag.
25: Nou, ze kan bellen, hoor.
1: En ze dacht dus...
25: Ik ben beschikbaar.
26: Nou, ja, je bent beschikbaar. Nou,
25: de telefoon staat aan.
26: Maar laten we dat dan ook inderdaad gaan regelen.
25: Ja, we gaan het regelen. Omslag, hè?
1: Ja,
25: ze wil Douwe Bob op
1: ze
25: de... Want die rijdt ook paard in zijn vrije tijd.
0: Maar had ze dan niet gewoon beter Douwe Bob kunnen bellen?
1: Ja, maar die heeft nog niet gereageerd. Dus vandaar even... zin in waarschijnlijk. Krant.
24: Maar de horse en
1: maar goed, het idee is natuurlijk een mooi paard. Paarden, die krijgen ze genoeg aangeboden. Ja. Maar die mannen, dat is nog best wel een probleem om die te... Ja, ze wil natuurlijk liefst mannen met een beetje affiniteit met paarden. En natuurlijk een mooie man zijn.
24: Maar heeft Douwe Bob affiniteit met paarden?
25: Die is een ruiter. Is dat zo? Ja. Hij rijdt graag paardje.
24: Oh.
25: Ja. Dus daarom, dat is de reden dat ze...
24: Zo.
25: Dat ze heeft aangeklopt.
24: Nou, dan denk ik...
25: En voor mij de Jufat, die zit geloof ik in die film bij Britt Dekker. Dat is ook een... Nou, in ieder geval in de film is die paardenliefhebber.
24: Oké.
1: Die wil ze ook wel.
24: En die huisman is ook paardenliefhebber.
25: Ja, maar om die nou op een paard te zetten.
24: Oh, ik weet het niet.
26: Nou, ik was vorige week bij Loetje. Dan was ik ook even paardenliefhebber.
1: Ja, die Jufat speelt naast Britt Dekker, weet je wel. In die Silver Star film.
24: Ja.
1: Daar speelt hij in. Dus zij vindt dat dan wel leuk als hij... Of daarop op dat dan wordt. Nou, maar goed, ze heeft nog geen reactie.
24: Dus nou, mocht je luisteren, je wordt gezocht voor op de kalender.
2: De 538 Stemmenjacht.
24: Ja, Vince. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Stemmenjacht.
24: Jij gaat het gewoon proberen, Vince. Hey.
3: Ik ga het gewoon proberen.
24: Je bent de eerste.
3: Ik dacht gisteren al.
25: Oh, ja, is je het?
3: Maar ja, ik hoop het.
25: Nee, maar is de stem van gisteren?
24: Had je die geweten?
3: Nee, die was fout.
24: Oké.
3: Dat is ook maar een welkoch.
25: Nou ja, je moet ergens beginnen. Ja.
24: Voor de mensen die het helemaal gemist hebben. Maar gisteren om 6:30 ging bij Frank in de middagshow de koffer eruit met daarin het bedrag van €8.000. En dat bleek dus de stem van Justin de Wild te zijn. Die van Cheerio.
26: Cheerio, ja.
3: Ja.
24: Dat betekent dat wij een nieuwe koffer hebben geopend. Wij spelen koffer 5. Daar zit €10.000 in, Vince.
26: Wat een geld, man.
3: Ja.
24: En jij bent de allereerste die een poging mag gaan wagen. We gaan nog een keer aandachtig luisteren naar de stem in deze koffer.
1: Zielig.
24: Ja, het is heel kort.
1: Oeh, wat moeilijk.
24: Ja, dat is heel moeilijk. Maar goed, het gaat ook om een hoop geld. €10.000.
3: Ja, precies.
24: Wie hebben we daar gehoord?
3: Ik denk Georgina Verbaan.
24: Georgina Verbaan?
3: Ja.
24: Ja, vind ik niet zo gek gedacht eigenlijk. Nu je het zo zegt, zou zomaar kunnen. Is het Georgina Verbaan?
2: Het antwoord is... fout.
24: Nee.
3: Oh, helaas.
24: Het zou ook wat zijn, hè, dat je gewoon... Nou. Dat de allereerste poging ook meteen...
25: Nee. Het kan.
24: Vince, jij wint in principe geen geld. Maar met lege handen laten we je niet vertrekken. Je krijgt van ons een troostprijs. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Ja. Oh, dat is ook helemaal mooi.
24: Ja, toch? Dat is hartstikke leuk. Die stuur je de kant op.
3: Dat is allemaal goed.
24: Hey, maak er

0: zei, het spel was er niet om. Het was gewoon niet goed. En ja, weinig veranderd.
1: Nou, ja, er is niet heel veel veranderd. Maar wat kan je ook.
2: In zo'n korte tijd.
1: Xabi, die staat 4 dagen.
2: Ja.
1: Je kan niet ineens. Kijk, Jurgen Klopp, die had 44 spelers opgeroepen.
2: Ja.
1: Die doet nu 2 wedstrijden met de 21. En dan gaat hij daarna 2 wedstrijden spelen met de andere 22.
0: Hij heeft eigenlijk 2 elftal leeftijd.
1: Ja, dat is ja. En daar gaat hij de beste 23 uit selecteren. Die 3 of 24 mag je er altijd meenemen, toch?
2: 24 volgens
1: mij. Die uiteindelijk straks richting het EK het moeten gaan doen.
0: Grappig.
1: Maar ja, in Nederland hebben wij natuurlijk ook niet in één keer 44 toppers die het Nederland zelf al kunnen vullen.
2: Nee.
1: Dat hebben we niet. Nee. Wij hebben al qua spitsen doen we al niks.
0: Nee,
1: want er is nu, Bobby is uitgevallen, er wordt een nieuwe spits opgeroepen. Het verhaal gaat toch wel heel sterk zijn dat uiteindelijk Woutje Weghorst straks een telefoontje krijgt.
0: Weghorst weer?
2: Godverdomme.
1: Ja, wie anders?
0: Ja, ik gun het hem wel trouwens.
1: Hij gaat Xavi, laten we gewoon Xavi noemen, we praten een stuk makkelijker. Maar die gaat hoe dan ook een nieuwe spits oproepen. Ja. Wie?
2: Wie een spits?
0: Want Bobby is geblesseerd uitgevallen gisteren. Wat er nou precies aan de hand was nog niet helemaal duidelijk. Nee. Maar wel is duidelijk dat hij de rest van de interlandperiode dat hij niet meer in actie komt.
1: Nou, gisteren was het eerste doelpunt werd natuurlijk afgekeurd. Het was niet echt een kopbal van Van Dijk. Het was een soort schouderbal achteren. Maar die werd uiteindelijk door dat Bobby bij de keeper stond, werd hij ook afgekeurd. En grappig, we hebben een stukje. De verslaggever geeft ook op een gegeven moment aan wat de reden zou kunnen zijn. We even weg, Piep. Moet je even, als jij weet, bel even als je weet wat daar ingevuld wordt.
0: Oh, leuk. En dit is een fragment uit de wedstrijd van gisteren.
3: Bobby kan er weinig aan doen dat hij een heeft.
1: Bobby kan er weinig aan doen.
0: Dat hij een grote heeft.
1: Ja.
0: Wat heeft hij?
1: Ja, nou, laat maar even weten wat Bobby heeft dan.
2: Nou, ik denk wel dat ik weet wat hij.
0: Nou, via 0909-3058. Dat is 0909-3058.
1: Dus die bal komt eraan, die corner. Ja. Virgil krijgt hem half hoofd schouder. Ja. Hij wordt afgekeurd en dan zegt de verslaggever.
3: Bobby kan er weinig aan doen dat hij een heeft.
1: Ja.
0: Ja, wat heeft Bobby?
1: Ja. Ik vond het gek.
0: Een beetje bijzonder.
1: Wat heeft dit ermee te maken?
0: 0909-3058. Dus 0909-3058. Als jij denkt te weten wat daar is weggepiept in dat fragment.
4: En dit is de nieuwe Smulschijf.

0: de smulschijf deze week van Robert van Hemert en de Bankzitters. Rapido! Ja, gisteren Nederland dus voor het eerst in actie deze interlandperiode tegen Duitsland. Toch altijd een beetje beladen wedstrijd, maar het was een leuke pot om te kijken. Het
1: is onzin dat die 1-0 van Nederland werd afgekeurd.
0: Was heel gek, hè?
1: Ja, hadden het niet moeten doen.
2: Absoluut een geldig doelpunt.
0: En ik moet zeggen, ik vond ook een beetje, zeker in zo'n wedstrijd, dat de Duitsers doorspeelden toen Bobby op de grond lag.
2: Dat was zo onsportief.
0: Dat vond ik niet netjes.
1: Ja, er werd niet gefloten. Ja, hadden zij hem over de zijlijn moeten schieten?
2: Ja.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ik denk dat Nederland uiteindelijk precies hetzelfde had gedaan.
2: Nee, gestopt.
1: Nee. Zeker.
2: Ik ken de Nederlanders een beetje.
0: Maar goed, uiteindelijk is Brobbey geblesseerd de wedstrijd uitgegaan. En was er vlak voordat de goal werd afgekeurd nog even een moment. Het kwam eigenlijk door hem dat het doelpunt van Van Dijk
1: was.
0: Het, dat werd afgekeurd. Dit gebeurde er tijdens het verslag.
3: Brobbey kan er weinig aan doen dat hij een heeft.
0: Ja, hij kan er weinig aan doen dat hij een grote...
1: Wat een gekke analyse van de verslaggever.
0: Wij hebben Moment aan de telefoon. Moment, goedemorgen.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Wat heeft hij? Een grote...
4: Nou, een groot lijf.
0: Een groot lijf,
1: ja.
0: En dat heeft hij ook. Ja, hij is vooral heel imposant. Als hij op je app komt stormen, dan doe je toch even een stapje opzij. Maar dat was niet helemaal wat er gezegd werd. Moment. Dus wij zoeken heel even verder. Franklin, goedemorgen.
5: Hallo.
0: Hey, goedemorgen. Brobby, wat heeft hij? Een groot...
5: Tolly.
1: Tolly! Kijk, ik kan voor Tolly erin even kijken.
3: Brobby kan er weinig aan doen dat hij een
1: Tolly heeft.
0: Ja. Als je het snel zegt.
1: Het zou passen. Maar.
0: Het is niet goed, vind ik.
5: Nee. Oké. Okay. Helaas.
2: Nee, het woord Tolly is wel echt.
1: Ik vind dat een goed woord.
0: Ja, dat klinkt ook meteen wel vriendelijk. Ja,
1: misschien ook even voor de luisteraar. Hij stond natuurlijk met zijn rug naar de keeper toe. En daar zat er ook een keizer. Kijk, sta je gezicht face-to-face. Dan kan je denken: flinke
2: Tolly.
0: Annemarie, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: Hey, hallo, Annemarie.
6: Hallo. Nee, Annie is het ook wel hoor, in de, intieme mond. Maar los daarvan, het moet het achterwerk van meneer Brobby zijn.
0: Het achterwerk, van meneer Brobby, zeg jij.
3: Brobby kan er weinig aan doen dat hij een
0: Achterwerk, ja.
1: Nou, lastig, maar
0: even luisteren.
3: Brobby kan er weinig aan doen dat hij een groot achterwerk heeft. Ja!
0: Maar heb jij zitten kijken gisteren, Annemarie?
1: Ja,
6: dat wel. Ik had gelijk al met dat doelpunt. Ik dacht van, het zal toch weer eens niet, hè. Dat tegen die Duitsers het weer afgekeurd gaat worden.
1: Jij zegt Duitser of zo vies.
2: Je had liever iets anders gezegd voor Duitsers.
1: Heeft Brobby zo'n grote achterwerk dan?
6: Nee, maar het was echt het achterwerk van Brobby. Dus ik dacht van, het zij zo.
0: Ja. Nou, Annemarie, het is helemaal goed. Dus we kunnen jou blij maken met een officiële ochtendshow ochtendmok, toch? Dus een koffiemok.
6: Zeker. Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, die gaan we jouw kant op sturen.
6: Super, dankjewel.
0: Wat vond je verder van de wedstrijd?
6: Ja, spannend.
0: Ja, was wel leuk, toch?
6: Met name omdat er weer iets afgekeurd werd. Ik dacht van, echt, als we daarop gaan verliezen. Maar ja, en dan die van Bommel, hè. Dat smelt je toch, hè.
2: De krul.
0: Weergaloos, ja.
6: Zeker.
0: Nou, Annemarie, dankjewel even voor deze fijne analyse van de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag.
6: Gaan we doen, jullie ook.
0: Oké, hoi.
2: Maar vrouwen vinden Van Bommel een leuke gozer.
0: Nou, in ieder geval een leuke voetballer.
1: Maar ook een beetje knuffelbaar, denk ik.
2: Ja, hij is knuffelbaar.
1: Beetje koetje.
0: Oh, ja. Ik heb hem wel eens een actie zien maken.
1: Je wil ook wel een keer gegrepen worden.
0: 5:08 in de ochtend, show van 5:30 met muziek van Kate Bush. Running Up That Hill.

0: Running Up That Hill, Kate Bush. Bij 538 in de Dog Show. Straks een nieuwe ronde stemmenjacht. We spelen dus om 10.000 euro inmiddels, want de vijfde koffer is opengegaan. We bellen zo meteen eventjes met Jack Ploy, want er staat een Formule 1 weekend weer op programma. In Baku wordt gereest. En het gek is, bijzondere, maar het is morgen al de race. Oh.
1: Ja, oh, niet op zondag.
0: Oh. Wordt op zaterdag wordt die verreden.
1: Oh, cool. Okay.
0: Dus we blikken vast even vooruit. Dat doen we zo meteen met Jack Ploy.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
13: Mijn heldin is Lieke Martens.
14: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
15: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei-, zomer- of herfstvakantie naar de KNVB Voetbalkampen op de campus in Zeist.
12: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
15: Powered by KPN.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Alleen nog deze week,
19: tromgeroffel,
20: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
24: Moelenmilk, the moo you can't resist.
25: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: zak, in de textielbak.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
0: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 538 Nieuws.
5: 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. En daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. En dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. En vanaf vandaag geldt er een eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat heeft dat gisteren besloten omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. En dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Dan nog het weer. Vooral zon vanochtend. 17 graden vanmiddag. Dan kan de temperatuur oplopen tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dan de files en waar die staan, weet Rick.
8: We beginnen op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. 1:08 vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek 17. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. De vertraging 38 minuten.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 5.

0: Hey, and I can wait for the weekend to begin.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
3: Niks aan gelogen.
0: Nee, ja, goed nieuws van Michael. Ja. Het is bijna weekend.
3: Heerlijk.
0: Vrijdagochtend 8:10. De ochtendshow voor deze vrijdag dus met nieuws voor vandaag. Nederland heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Duitsland. En ja, maakte op zijn Duits in vrijwel de laatste minuut het in ieder geval gelijkmakende doelpunt.
3: Ik heb net nog 5 keer de paas van Van Bommel teruggekeken. Maar die is buitenaards goed.
0: Een prachtig doelpunt op aangegeven van inderdaad debutant Ruben van Bommel. En Gakpo die maakte hem schitterend af. Hij blikte nog even terug na de wedstrijd op die fantastische voorzet.
4: Ja, ik heb wel wat wedstrijden van PSV gezien. Hij is snel. Dan gaat hij naar voren. En dan hoop ik gewoon dat hij opkijkt. En dat doet hij. En dan echt een prachtige bal buitenkant voeten voorbij. Ja, dan moet ik hem gewoon binnen schieten.
0: En dat doet hij ook op weergeloze wijze. Dus dat was een mooi doelpunt. Heb je het niet gezien? Ga het nog even bekijken, want het is de moeite waard. Rob Kemps en Vivienne van der Assem die waren gisteravond de gast. En Casa Di Bo. Rob die vertelde dat hij het erg moeilijk vindt dat hij zijn kinderen minder ziet door de scheiding die hij onlangs achter de rug heeft.
5: Als je niet samen bent met de moeder van je kinderen, zie je de kinderen niet altijd. En dan kun je heel boos over worden of verdrietig. Maar het heeft allemaal geen zin, want dat is dan wat het is. Dus die maandag hebben wij wisseldag. Dan heb ik daar echt wel last van. Dan voel ik me echt naar. Want dan heb je dus een hele week samen fijn. En dan die maandag vind ik echt verschil. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vervelender ik het vind.
0: Ja, Rob die heeft dus met zijn extra afspraak dat het week op week af
3: is. Ja, dat is hoe het geregeld is, toch?
0: Ja.
3: Het blijft raar dat mensen... Hij is Brabander, hè?
0: Ja.
3: Denk ik dat zij worren zeggen.
0: Worren.
3: Maar op het einde, als ouders en worren...
6: Ja. Denk ik altijd, dat is worren. Dat is horen.
5: Fijn. En dan die maandag vind ik echt versnaar. Want dan heb je dus een hele week samen fijn. En dan die maandag vind ik echt verschil. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vervelender ik het
3: vind. Worren, ja. Worren. Dat is een worren. Raar woord.
6: Maar dat is waarschijnlijk iets...
3: Schrijf je dat ook W-O-R-R-E?
6: Ja, worren.
3: Worren?
6: Ja, ik woor.
3: Wij worren.
6: Wij hebben gewoord.
0: Nou, dat was zo opvallend open hart. Dat moet ik zeggen, ja. Rob Kemps, in deze aflevering. En dan Mark van Bommel. De vader van maakt vanavond tegen Italië zijn debuut als bondscoach van België. Tijdens de persconferentie werd hij bijna door een journalist in de val gelokt om de opstelling te delen.
7: Ik weet niet of jij ervan op de hoogte bent, maar het is zo'n beetje traditie dat Belgische bondscoaches de dag voor dan moet je een ploegopstelling vrijgeven. Dus ik weet niet met welke elf dat je morgen start.
8: Nou, die heb ik vrijgegeven, dus de jongens weten het.
0: Hij twijfelde toch even, want is dit nou in België gebruikelijk?
6: Ja.
0: Wel een goede grap van de journalist, maar hij trapte er niet in vanavond. Dus belangrijke avond voor Mark van Bommel.

0: dit moment op Slans-Herenwegen, Rick. Waar staan de files?
1: 15 files en de file met de meeste vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. 9 kilometer lang en 62 minuten vertraging.
0: Een mooie nazomerdag vandaag. De zon schijnt volop en de temperaturen tussen de 19 en 24.

0: naar de files, Rick. Waar staan die momenteel?
1: 11 files en 1 file is wel heel lang op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. Wordt eigenlijk niet gereden. 1 uur en 7 minuten.
0: We hadden het net over dat Worre. Dat schijnt inderdaad Brabant te zijn. En dan met name uit de regio Best schijnt dat te komen. Okay. Net als Ons Pa en Ons Ma. Dat zeggen ze dan ook.
1: Dat vind ik zo leuk.
0: Ja, Ons Ma zei je altijd. Ja. Dan een bijzonder Formule 1 weekend in Baku. De eerste trainingen. Die zitten er al op vanmiddag de kwalificatie. En morgen op zaterdag de race.
2: Morgen?
0: Ja, morgen. Jack Ploy, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Wat gek op zaterdag.
2: Ja.
3: Ja, bizar, hè? Dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt.
2: Wanneer moeten we naar de weekendboodschappen halen?
0: Ja.
3: Ja, ja, zondag dan maar.
2: Ja.
0: Maar waarom is het op zaterdag, Jack?
3: Ja, er is een speciale herdenking die heeft te maken met een oorlog die vroeger daar in Baku, waar we nu zitten, heeft geheerst. En daar hebben ze respect voor gehad en hebben de dag het hele raceweekend voor 1 dag naar voren verplaatst.
0: Joh, maar dat is, dat gebeurt, jij zei al, ik heb het nog nooit meegemaakt, maar is dit uniek?
3: Ja, ik heb het er nooit eerder meegemaakt. Ja.
0: Oké, nou, even het hele
3: scherm. We hebben nu al een training gehad.
2: Dat is wel leuk.
3: Ja, we kunnen nu wel iets meer zeggen. Dus mijn voorspelling zal straks wel wat beter zijn dan de afgelopen weken.
4: Dat was al snel, Jack.
2: Dat is toch niet aardig, man.
4: Nee, maar wel waar.
0: Jack kan wel wat hebben.
4: Nee, tuurlijk.
0: Hey, maar hoe staat Verstappen ervoor?
3: Ja, ik denk dat hij het redelijk goed gedaan heeft. Alleen, we waren gisteren een beetje verbaasd over dat George Russell 0,8 van een seconde, dus dat is bijna een hele seconde, sneller was. Dus iedereen keek zoiets van, oké, het is pas de eerste dag en hij is zoveel sneller. Dus, maar ja goed, wellicht is dat een klein beetje doordat hij wat meer op de zachtere band en wat lichter heeft gereden, dat het veld wat dichterbij kan komen. Maar als dit het zo is, ja, dan schuift George Russell maar vast op.
0: Ja, nou is het wel zo dat dit circuit natuurlijk vaak voor spektakel en chaos zorgt. Waar zit hem dat precies in?
3: Ja, het is een stratencircuit en er zitten een paar hele vervelende chicanes in. Dat als je daar net even verkeerd zit, ja, dan kleun je hem vol in de muur, krijg je code rood. En als er een code rood is, ja, dan zijn de kansen van andere mensen om snel naar binnen te gaan. Die hebben daar een beetje voordeel van. Dus de race wordt wel een spektakel morgen.
0: Dat kan geen kwaad.
3: Ik wou zondag zeggen, maar nee, het is dus morgen. Nee,
0: ja, dat is voor jou ook even winnen natuurlijk. Dat is helemaal van slag met z'n allen.
3: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Waar moeten we op gaan letten deze race?
3: Nou, waar we een beetje moeten gaan kijken, er zitten wel wat kleine kansjes in dat er wat mensen een gridstraf gaan pakken. Omdat ze een motorwissel moeten gaan doen en dan zit hij niet meer in de pool en dan krijgen ze gridstraf. Dus dat moeten we nog even afwachten vandaag, hoe dat gaat. Maar als er verder niks geks gebeurt, ja, dan gaan Mercedes en ik denk dat het gaat tussen George Russell, Kimi Antonelli. Had wat pech gisteren, maar die zal er ook wel weer bij zitten. Max en Lando, denk ik, die gaan het met z'n vieren doen.
0: Oké. Hey, en nou is het even heel wat anders. Er is nieuws over Michael Schumacher, begreep ik.
3: Ja, zijn vrouw heeft in een interview een aantal dingen gezegd.
0: Ja.
3: En dat verbaasde vaak, mij ook wel. Nee, dat verbaasde mij heel erg, want wij hebben ooit een afspraak gemaakt dat als Sabine Kame, de persmedewerker van de familie, wat zegt, dan mogen wij dat naar buiten brengen. Maar die heeft zich helemaal niet gemeld. Dus ik vind het verbazingwekkend. Maar natuurlijk mag zijn vrouw natuurlijk in alle positiviteit iets roepen.
0: Ja.
3: En ja, dat is wel heel fijn dat het nu naar buiten is gekomen dat Michael Schumacher, zoals ik het begrijp, niet meer alles meekrijgt. Mm. Dat was volgens mij de tekst die zij zei.
5: En er komt een nieuwe Netflix-docu, toch? Op 2 oktober.
3: Ja, ja, goed, maar wat ze daarin allemaal gaan laten zien, ik weet het niet. Maar ja, ik hoop dat er een heleboel fans zijn. Want dat vind ik het enige jammer. Hè. Dat is natuurlijk heel vervelend. We hebben natuurlijk allemaal die belofte gedaan dat we niet te veel over Michael Schumacher zouden zeggen. Maar ik vind het voor de fans zo vervelend. Weet je? Er zijn mensen die shirtjes hebben gekocht en petjes hebben gekocht. En die vreselijk fan waren van Michael Schumacher. Die moet je denk ik toch ook wel een beetje op de hoogte houden van hoe het met hem gaat.
0: Ja, maar weet jij dan meer dan dat jij met ons kan delen, Jack?
3: Ja. Ja, wij horen natuurlijk wel dingen en ik spreek soms wel mensen. Jean Todt bijvoorbeeld is de oude teambaas van hem bij Ferrari, die spreekt hem nog wel eens. Ja, en die komt ook wel eens een keer tegen en dan komt het wel eens een keer ter sprake. Ja, en dan weet je wel wat dingen, maar je hebt een afspraak dat je daar niet over zou praten.
0: Oké, dan hebben jullie met de hand op het hart hebben jullie beloofd dat niet te doen dus.
3: Ja, en dat was een heftig moment hoor. De tranen liepen bij iedereen over. Al de meest serieuze azijnpissende Valentijn Driessens uit de Formule 1. Die zat allemaal te janken.
2: Wat, hoe oud is hij nu? Ongeveer.
3: Dat zou ik niet weten uit mijn hoofd.
2: Is dat richting de 50 of zo?
4: Nee, joh,
3: dat is absoluut. Ja. Maar ik weet het zo niet aan mijn hoofd.
2: Nee, dat is
5: 57.
2: 57 al?
0: Zo.
3: Ja.
2: Ja, treurig, triest.
3: Ja, dat is echt heel vervelend. Want hij was een van de grootste, hoor, ook bij Ferrari. En dat was natuurlijk wel mooi, want we hebben natuurlijk prachtige verhalen van hem. En die vertel ik af en toe wel eens als ik ergens een optredetje mag doen voor een mooi bedrijf over teambuilding. Hij was een van de beste teambuilders die ik ooit gekend heb. Hij was echt fantastisch. Hij deed in Italië dingen met die gasten. Geweldig.
2: Is hij de Messi van de Formule 1, laat maar zeggen, als je in grootheid,
3: klasse? Ja, ja. Ja, ik denk dat dat wel een hele goede vergelijking is. Alleen hij kan geen afscheidswedstrijd spelen in oktober. Nee, ja, dat is wel even vervelend.
2: Nee, maar wel die grootsheid en de kwaliteiten voor de Formule 1. Ja.
3: Ja, hij was zo slim in details. En ik weet nog heel goed, een keer was een race en ik dacht in China of zo. En daar had hij zijn Labrador mee en die nam hij overal mee naartoe. En dat was heel ver weg. China kan volgens mij helemaal niet, want toen waren we daar nog niet. Maar dat was heel ver weg. En toen kwam hij s'nachts om 4 uur met zijn Labrador uit zijn hotel. Kwam hij naar het circuit, had hij zijn engineers gebeld. En dan had hij weer een heel klein inimini detailtje bedacht en gevonden. En dat moest dan meteen uitgewerkt worden. Echt bizar, man. Die man die ging zo ver in details, dat was niet normaal.
0: Jack, dan nog eventjes indeling van het podium voor komend weekend. He, hebben we dat maar vast gehad. Hoe gaat het eruit?
3: Ja, schrijven we die echt op. Ja. George Russell, Lando Norris, Max Verstappen.
0: Ja. Oké, dat zou zijn voor komend weekend.
2: Ja, en als Max hier weer, staat hij stiekem best wel weer een ritje achter elkaar op het podium, hè?
3: Ja, dat gaat echt de goede kant op. Alleen, wij zitten toch eigenlijk wel stiekem een beetje te wachten dat hij nog een keertje eentje gaat winnen. En we hadden wel gehoopt dat dit hem zou zijn, want die won die vorig jaar ook. Dus misschien moeten we dat ook nog even een klein oogje kijken. Maar zou die het kunnen gaan fixen?
2: Manifesteren!
0: Nou, het zou zomaar kunnen. We gaan het in de gaten houden. Zaterdag dus morgen. De race begint om 1 uur 's middags Nederlandse tijd. Het is wel even goed om in je achterhoofd te houden. Jack, dankjewel weer. We spreken je snel.
3: All right. Mooie dag.
0: Doei. 3 voor 8:30 in de ochtendshow van 538. Met Jugel.

0: Dylan. Tjebeke en Bam Bam bij 58. Ochtendshow voor deze mooie vrijdagmorgen. Met het laatste nieuws van volgend zo dadelijk.
1: Ja, iedereen wil dat natuurlijk weten. Praten vrouwen of mannen meer? Ik ga

0: Even 4.
1: Dan ga ik voor Justin de Wild.
0: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
2: Word jij deze week de volgende winnaar?
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
2: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538. Stemmenjacht.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh. 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 15.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Alle Sigma-verf bestel je bij...
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Smint.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
22: Boost yourself.
23: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
26: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
27: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
28: Ja.
27: En nu?
28: Domeinnamen kopen.
27: Voor je bedrijf?
28: Ja.
27: Welk bedrijf?
28: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor 379 euro. Dus snel even bollen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
20: Ja, goedemorgen, het wordt een prachtige nazomerdag. De zon schijnt volop en het wordt 19 tot 24 graden vandaag. En hoe het momenteel op de weg is, weet ik.
28: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, 51 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 32. En de laatste is de A59 Zonzeel-Os bij de brug over het afwateringskanaal. De vertraging 17 minuten.
20: 6:08, tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
29: Goedemorgen. Een gele kaart voor minister Van Wil. Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand over aangiftes van misdrijven waar niks mee gedaan is. Een rapport daarover had hij gedownplayed. Ja, onder zware druk heeft hij daar nu sorry voor gezegd. En het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister Van Veldhoven die vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten kopen om ons in de winter warm te houden. En ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet, omdat ze agressief waren tegen zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt ook.
28: Ik heb wat vragen met die aangiftes.
30: Ja.
28: Hebben jullie wel eens melding? Wanneer zouden jullie melding maken van iets?
30: Wanneer je aangifte
28: stel
30: gaat doen?
28: Stel je fiets wordt gestolen.
30: Ja, dat zou ik wel. Dat kan online tegenwoordig. Dus ja, de maar is vrij laag.
28: Heb jij het idee dat als je online aangifte doet, dat
30: het is meer voor de verzekering zou ik het doen.
28: Ja.
30: Maar niet voor, niet met het idee dat
28: je
30: kans zoeken.
28: De kans dat je fiets dat hij gestolen wordt, dat je hem terugkrijgt.
30: Ik denk ook bijna van, joh, politie gezien de druk op jullie apparaat, ga niet achter mijn fiets aan, maar los een goede zaak op.
28: Maar bijvoorbeeld, je scootertje wordt gestolen.
30: Ja, daar zou ik wel aangifte van doen.
28: Ja. Maar denk je dat die wordt teruggevonden?
30: Weet ik niet, geen idee hoe dat gaat. Aan de andere kant, bij ons was laatst in de buurt was een van de schuurtje. Dat ding niet op slot gezeten, hadden ze ook opengemaakt aan de voorkant van de straat. Ja, daar kwamen volgens 3 politieauto's. Dan dacht ik, nou, zo druk hebben jullie dan toch ook weer niet.
28: Ja, aan de andere kant wel goed dat ze komen, toch?
30: Ja, nee, ja, zeker. Nee.
28: Absoluut.
29: Ja, de meeste mensen denken dat vrouwen veel meer praten dan mannen. Nou, dat wordt ongeveer elke 20 jaar getest en onderzocht. En de laatste studie is uit 2025. Aan de hand van 600.000 geluidsfragmenten. En daaruit blijkt dus dat vrouwen, nou, wat denken jullie?
30: Meer praten.
29: Ja, nou, ze praten inderdaad meer, maar
28: ze doen minder.
29: Niet heel veel meer dan werd gedacht. Ongeveer 1000 woorden. Nou, meer per dag dan mannen.
30: Vind ik nogal wat. 1000 is niks, man.
28: Nee?
29: Nee, daar valt wel mee.
30: Ik denk, zou dus moeten tellen wat wij in een show aan woorden wegzetten.
29: Over wat heel denk veel. Je dat een man per dag, nou, hoeveel woorden die gebruikt?
30: Ik denk 11.000 of zo.
28: Nee, veel meer. Ik denk eerder, ja, maar als je 1 keer deur of als je wel 10 keer deur. Nee,
30: alle woorden, gewoon
29: woorden,
30: een zin
29: alle
30: alleen
29: woorden.
28: Ik denk dat je wel snel aan 20, 30.000 zit.
29: En jij?
30: Ja, is er zoiets, 30.000?
29: Nou, mannen die gebruiken ongeveer 15.000 woorden per dag. En vrouwen 16.000 per dag.
30: Maar de vrouwen die praten dus duidelijk meer.
29: Maar, maar dat verschil, dat valt wel mee hoor. Maar wat wel opvalt is, hoe ouder de man, hoe meer die gaat praten.
30: Hey, over het verleden vooral.
29: Oude mannen, praten meer dan oude vrouwen.
30: Ook wat grappig. Ja, Bas die stuurt hier een appje die zegt, vrouwen praten meer, mannen zeggen meer.
29: Tuurlijk. Nou, het wordt weer lekker druk op de snelweg dit weekend. De A20 in de richting van Gouda is vanaf vanavond 9 uur dicht.
30: Ah, lekker.
29: Dus dan weten we dat tussen Ketelplein en Schiedam. Duurt tot maandag. De Merwedebrug op de A27 is ook de komende
30: dat
29: drie
30: dagen.
29: Dat
30: is die brug waar al geen vrachtwagens over mogen,
29: ja,
30: toch?
29: Ja, klopt. Ja. Er komt nieuw asfalt, dus ook tot maandag. De A59 gaat het weekend ook dicht. Richting Den Bosch. Ja,
30: is er nog iets open?
29: Ja. Nou, en de A2, hè, die is al dicht tussen Everdingen en Del. Is ook dicht door groot onderhoud. Dus
30: kortom, blijf thuis.
29: Blijf thuis dit weekend.
5: We zien is toch hartstikke duur.
29: Het wordt een drama.
5: Maar check eventjes als je op pad gaat dat je wellicht even een andere route moet kiezen. Want omrijden is in sommige
30: gevallen. Hebben jullie toch ook niet dat je steeds voor kleinere ritjes de auto laat staan en toch vaker de fiets gaat pakken?
5: Absoluut.
30: Dat je denkt van joh, bekijk het maar. Ik doe het gewoon niet.
5: Nee, het is gewoon hartstikke duur.
30: En ja, toch?
5: Je denkt er ook in het weekend over na van nou, ik kan eventjes bij hem of haar langs rijden. Maar dat kost nu zoveel geld. Ik slaaf een keer over.
30: Ja,
5: ja, dat heb ik wel.
28: Dus als ik met mijn vriendin wegga, dan rij ik en dan loopt zij.
5: Toch besparing. Ja. We gaan naar Stemmenjacht.
6: De 538 Stemmenjacht.
28: Spannendste spel van de Nederlandse radio.
5: Absoluut. Vee, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, we hadden het net over dat vrouwen meer praten. Wij hebben een stem in die koffer zitten. Ik heb het vermoeden dat het een vrouw is, maar die praat niet veel. Die zegt heel weinig wat eruit komt.
9: Eén woord erbij.
5: Ja, één woord. Kon jij iets met dat woordje? Had je een idee van, nou, ik heb een vermoeden wie het zou kunnen zijn?
9: Uiteindelijk wel.
5: Uiteindelijk wel?
28: Uiteindelijk wel.
5: Maar je hebt een beetje overleg gehad. Ruggespraak.
9: Ja, ik heb wel hulplijn ingeschakeld.
5: Met wie heb je overleg?
30: Ja.
9: Met mijn man en zijn beste vriend.
30: Oh. En zaten jullie alle drie op dezelfde lijn? Of was er een verschil en hadden jullie discussie nodig?
28: Ik denk discussie.
9: Na een paar fragmentjes kijken was ik er wel over uit.
30: Oké. Het zou toch wat zijn als je het gewoon raadt?
28: Oh.
9: Nou, lekker zijn inderdaad.
30: Ja, fantastisch.
5: 10.000 euro. Vee, dat is die waard. En dit is die stem. Daar luisteren we nog een keer naar.
9: Zielig.
30: Wat zegt ze nou?
5: Ja, zielig,
30: zielig,
5: volgens mij.
30: Zielig?
28: Zielig. Oh, ik dacht sier.
5: Sier.
30: Oh, nee.
5: Ja.
9: Nou, zielig.
30: Ja.
28: Zielig,
30: hè?
28: Oh,
30: ja.
28: Zielig. Oké. Okay.
5: Vee, wie hebben we gehoord in koffer 5?
9: Ik ga voor Roxy Dekker.
5: Roxy Dekker? Is het de stem van Roxy Dekker?
6: Het antwoord is... fout.
9: Jammer.
5: Ik dacht heel even, ik hoorde die muntjes. Ja. Ik denk, die gaat gewoon vallen.
28: Die gaan vallen.
5: Vee, geen 10.000 euro.
9: Nee, jammer.
5: Maar je krijgt als troostprijs een reiskoffer van de postcode loterij.
28: Ook leuk.
9: Altijd leuk.
5: Ja. Moet je maar even kijken naar wie die dan gaat. Naar je man, naar de vriend van je man. Of dat je hem lekker zelf houdt. Maar hij is voor jullie in elk geval.
9: Dankjewel.
5: Veel plezier ermee, een mooi weekend.
9: Hetzelfde.
5: Heb jij nou wel een idee wie het zou kunnen zijn, die stem in koffer 5, voor 10.000 euro? Je kan je aanmelden via de app of de site van 538. En daar staan ook al de foutgegeven antwoorden.
6: De 538 Stemmenjacht.
28: Succes.

0: van Teddy Swears bij 58. Het is 11 minuten voor 9 uur. Gisteren rond dit tijdstip hadden we het even over namen van bekende mensen. Of in ieder geval eigenlijk dubbelgangers qua namen. En of er in ons team dan ook mensen zijn die dezelfde naam
1: hebben. Wat was de aanleiding ook alweer? Was iets een nieuwsbericht of zo, toch?
0: Ik weet niet eens meer wat de aanleiding was.
2: Ja, in ieder geval ging het over de echte namen, zeg maar.
0: Ja, de echte namen. Rick heeft natuurlijk eigenlijk een Richard.
1: Ja, dit is een piraat.
0: Vanuit zijn piratentijd heet hij...
2: Piraat. Piraat van de Nederlandse radio.
0: Rick Romein. Maar de echte naam is Richard Blokpoel. En wij waren benieuwd, van, nou, is er een Florentien van der Meulen... of Niels van Baarle of Tim Tijn... Of een Richard Blokpoel in Nederland. Nou, het leuke is, we hebben Richard Blokpoel...
2: Die hebben we opgespoord.
1: Is er een Richard Blokpoel?
0: Is er een Richard Blokpoel? Hij hangt nu aan de telefoon.
3: Ja, dat is zeker.
0: Ja. Hallo, Richard Blokpoel.
3: Hallo.
0: Nou, ja, leuk. Maar jullie kennen elkaar niet.
2: Nee?
3: Nee, we kennen elkaar niet. Nee, alleen van de radio.
0: Ja, maar heb jij wel eens dat je je voorstelt dat mensen zeggen... jij bent toch van de radio?
2: Nee, joh.
3: Nou, dat ook weer niet. Maar ik hoor wel vaker dat er inderdaad nog een Richard Blokpoel bestaat.
0: Ja, nou ja, hij zit hier in de studio.
1: Wat mogen we vragen hoe oud de Richard Blokpoel aan de telefoon is?
2: Ja.
3: 42.
1: 42.
2: Dat is wel een stuk jonger dan ik ben, ja.
0: Ja, dat is wel een heel stuk jonger.
1: Maar dat is over het algemeen.
0: Ja, ja, ja. Dat zijn ook mensen die we aan de telefoon krijgen.
4: Had je kind kunnen zijn, Rick?
2: Ja, had gekund, ja.
0: Ja, wat leuk. Maar jullie zijn geen familie van elkaar ook, dus...
2: Nou, niet dat ik weet.
3: Nee, nee. Volgens mij niet, nee.
0: Nee. Maar het bestaat dus, Rick.
2: Wat grappig.
0: Richard Blokpoel. En we hebben hem aan de telefoon. Dus ik weet niet of er nog dingen zijn die je wil vragen aan je naamgenoot.
2: Ja, heb je veel geld? En kan ik hier in testament?
3: Nou, ik denk niet zoveel als jij.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Want ik heb wat gespaard.
1: Waar woon jij?
2: Ja.
3: Ik woon in Soeberg. Dat ligt in Zeeland.
1: Oh, oké.
4: Oh. Nou, misschien hebben jullie wel gezamenlijke familieleden.
1: Ik moet zeggen, Den Haag, Zeeland in die
2: hoek. Dat is in principe niet heel erg ver.
0: En de naam Blokpoel hoor je niet zo vaak,
2: nee,
0: toch?
2: Nee. Nee.

0: Nee, nee. Maar noem eens een, noem eens wat familieleden van jou.
1: Ja,
2: ja, mijn vader heet Rudy.
0: Nee, dat zegt
2: me. En mijn opa heet Adrie en die komen eigenlijk uit Den Haag.
3: Nou,
0: ja, hier. Dan moet een lintje zijn.
3: Dit is een 1-op-1 match, man.
0: Adrie Blanton.
2: Ja, maar we hebben laatst een familiedag gehad.
3: Ja. Ja.
2: Maar misschien ben je bijvoorbeeld een dubbel op de lijst gekomen met mij. En dan wil je eraf geschrapt hebben. Dat weet ik
0: ja.
2: Eigenlijk.
0: Ja.
3: Maar ja, jouw ouders, Rick, zijn ook echt Haagenezen, of niet?
0: Ja, Koos en Corrie.
3: Nou, dat zijn echt
0: de diehard
3: hardcore Haagenezen.
0: Hardcore Haags, ja.
3: Wat grappig, ja, dan moet dat toch ergens.
4: Ja, dat is een bloedband.
5: Ja, dat zal haast wel. Maar,
2: nou, dan worden wij het zoeken dan.
5: Ja. Leuk dat je even wilde reageren, Richard Bopoel.
3: Maar stel jij ook wel eens voor je als Rick Robijn.
0: Had gekund, ja.
2: Misschien moet ik dat te gaan doen.
3: Ja. Wat grappig, zeg.
5: Nou, we gaan toch nog even kijken of er niet inderdaad of er een familielinkje is. Maar fijn dat je even wilde reageren. En jij hebt dus een naamdubbelganger, Rick.
0: Fantastisch.
5: Ja, toch grappig. Overigens was de aanleiding wat het over de Bouza gisteren.
3: Oh, dat was natuurlijk, die hadden met een andere naam.
5: Die mochten er niet meer rechtszaak mocht niet meer Bouza genoemd worden, maar de Bouza.
3: De Bouza. Nou ja, weet je wel, er is dus een dubbelganger
0: maar
3: van
0: Rick. Maar moet je dan voortaan de Blokpoel heet?
5: Prima idee, Rick. Dat doen we. Een ochtendje met straks nog verderop.

0: Vesta en Fateless New Religion. Dit is 538 met zometeen dus een nieuwe ronde stemmenjacht. We spelen inmiddels voor 10.000 euro. Hoe lekker. Gaan zo meteen dus naar die stem luisteren. En Peter Heerschop in het vervolg van de ochtendshow.
1: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
2: In de UEFA Nations League.
1: Dit weekend winnen bij 538.
2: Is volgende week zondag in het stadion.
1: Tijdens Nederland-Servië.
2: Alle info 538.nl.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Bijhouden. Regelen. Vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Tikke tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
25: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 259 euro netto bijtelling.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. David van Wiel is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wiel had het rapport daarover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. En dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Dat zocht RTL uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. En het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. En het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijs heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, dat zegt een consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je dan meestal wel langs de snelweg. Op andere plekken is de brandstof wat goedkoper. Gaan we naar het weer. In het hele land schijnt de zon vandaag met hier en daar een wolkje. Het kan vanmiddag 20 tot lokaal zelfs 24 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar je ze tegenkomt.
6: Begin op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen. 45 minuten vertraging. Dan de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hendrik Ido Ambacht. 23 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. 34 minuten.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
8: Het is weer laat.
9: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: 538. De 538 Stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 5.

Het is ook wel heel bijzonder als de mensen naar je toe komen en je een schouderklopje geven en zeggen: Niels, dit is echt wereldklasse. Ja, dan kun je jezelf ook wel even knijpen.

0: een goed liedje blijft het, hè? Van Suzanne
1: en Freek. Ik vind het de beste.
0: Ja, ja. Ja, misschien wel, ja.
1: Je hebt er niks aan, maar goed, het is persoonlijk.
2: Nou ja, dat, Blauwe Dag vind ik ook mooi.
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Goud, en leuk om te melden dat over precies een week, dus volgende week vrijdag, zijn zij hier bij ons te gast in de ochtendshow.
2: Oh, wat leuk.
0: Komen ze langs, Suzanne en Freek. Met,
1: het is al een snippet gedeeld.
0: Nieuw
1: op de online kanalen.
2: Ja, en, socials.
1: Ja, je hoorde eigenlijk bij Suzanne en Freek altijd hit.
0: Weet ja, je, eigenlijk wel vrij...
1: Bij Sporting denk ik, nou, zou het wel, zou het niet. Maar bij Suzanne en Freek weet je, hit.
0: Ja, dan hoor je onmiddellijk dat het wel eens een plaats zou kunnen zijn die we nog lang en veel gaan draaien. Maar volgende week vrijdag dus, weet dat ze dan hier te gast zijn. Kunnen we een stukje laten horen van Suzanne en Freek?
2: Dit is van de snip.
0: Oh, dat gaat van alles door elkaar heen.
1: Oh, er zit, oh, ik weet wat er in de koffer zit. Ja, dit was een hint. Dit was een hint.
0: Nee, dat was geen hint.
1: Ja.
0: Ja, dit werk hebben we nog niet gehoord. Dus we weten nog niet hoe die heet. Maar tururum, tururum.
2: Dat is die tekst.
1: Dit is de neurie. Ik denk dat het een refreintje is. Dat zijn super slimme dingen altijd, joh.
0: Ja, dat zit altijd goed op elkaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou, dan mag je de tudududu nog één keer horen?
0: Ja, dan moet ik wel even kijken naar de productie.
1: Jij dan... wil raden wie de tudududu noemt.
2: Ja, nee, even kijken.
0: Alles weer opnieuw opgestart worden.
1: God weer.
0: Even geduld nog, Rick. Was speciaal voor jou.
1: Teruggespoeld.
0: Ja, op speciaal verzoek.
1: Zielaag.
0: Nog.
1: Oh nee, wacht even.
2: Iets met jij en ik. Jij en ik.
0: Oh, jij bent de titel nu aan het raden?
2: Ja, tuurlijk.
0: Jij en ik, denk je?
2: Ja.
0: Dat die gaat heten?
2: Ja.
0: Jij en ik. Nou ja, volgende week weten we het. Maar dit is wat er tot nu toe bekend is als het gaat om de nieuwe muziek van Suzanne en Freek. Nogmaals, volgende

0: This Love, 58 in Rolke Show. Weten we inmiddels al wie er naar het Songfestival gaat? Is er al, wordt er in Hilversum al een klein beetje gelekt? Worden er al namen besproken?
1: Ja, Douwe Bob die heeft gisteren gezegd, ik ga niet. Oh. Onder deze omstandigheden hoef je mij niet te bellen.
0: Oké. Dus daar kan een streep.
1: Die vindt allemaal geneuzeld, dus die strepen we af. Degene die straks gaat, dat wordt er één in de kader van, niemand wil dat, dus ga jij.
0: Ja.
1: Zo voelt het een beetje.
2: En je krijgt een bak gezeik, dat wil je echt niet weten.
0: Ja, is dat zo, denk je?
1: Nou ja, je krijgt straks natuurlijk zeker bij de persconferenties van, Davina, please tell us, your country, allemaal dat soort gelul. Ja, dat gaat helemaal niet over de muziek dan.
0: Want Davina Michel wordt natuurlijk veel genoemd. Ik hoor Ilse de Lange wordt...
1: Kon niet, toch?
2: Nee, die kon niet.
0: Oké, en Waylon wordt ook genoemd. Dat
2: ik zou iets van AI sturen. Gewoon een pop. En gewoon iets met AI erachter.
0: Ik denk dat het niet mag.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik niet. Er moet wel mensen werken.
3: Wie zouden jullie willen?
0: Ja, misschien toch Joost Klein nog een keer die kant op.
3: Ja, tweede kans.
1: Ja, ik denk dat dat nooit meer zo'n verrassing wordt als dat het was. Nee. Dat was toen natuurlijk echt bizar. Maar ja, wie zou je erheen moeten sturen? Joh, ik heb geen idee. Je weet ook niet, moet je er nou een hele serieuze band als een Kensington of een Direct heen sturen? Of moet je juist het hele volk zoals een Justin de Wild of Rutger van Barneveld erheen?
0: Oh, dat is wel leuk.
3: Emma Heesters.
2: Ja, vind ik ook goed.
3: Je hebt ook een goede stem.
0: Rutger van Barneveld, dat zou. Ja. Dat is wel leuk.
1: Dat je gewoon zoiets ernaartoe stuurt. Kost ook niet te veel geld.
2: Nee, 5.000.
1: En mocht het lukken, dan heb je mazzel. Ja. Wordt het niks, dan is het ook niet dat je denkt,
2: het was niks, het wordt niks.
0: Nou, maar gewoon nog, jullie hebben niet, ik bedoel, Rick heeft nog wel eens dat hij iemand in de regio als spreekt.
1: Nee, jullie muziekcommissie.
2: Nee, ik heb toevallig iemand die zit een beetje bij het vuur, zeg maar.
0: Ja.
2: Ik zou het even vragen of hij wat weet.
0: Oh, doe jij even vragen, ja. Dan krijgen we wellicht straks nog een antwoord.
2: Hoi, John.

0: Morris, that just might. 5:05, zometeen hier in het vervolgende ochtendshow. Natuurlijk Peter Heerschop. We gaan even bellen met Peter. En stemmenjacht. Oh, leuk. Voor 10.000 euro een nieuwe ronde.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
7: in harmonie.
6: Zoals,
7: ik heb je kat opgesloten.
8: In de wasmachine.
7: Of, ik heb water gemorst.
8: Over je laptop.
6: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
8: een duet.
6: Oh ja.
8: Ik ben ook zwanger.
6: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
12: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
17: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
17: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
20: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: doneren?
1: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Ja, goedemorgen, 538.

0: Het begint op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug. 17 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 16 minuten. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. 19 minuten.
1: 1 minuut over 9:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Drimmelen, in West-Brabant, is een schipper tegen de pijler van een brug gevaren. Dat meldt de regionale omroep. Er ontstond een lek en daardoor liep er water in de boot. Hulpdiensten die hebben de schipper veilig van boord gehaald. Ziekenhuizen dan. Die hebben vorig jaar bijna 300 patiënten en bezoekers op een zwarte lijst gezet vanwege agressief gedrag. Dat aantal neemt dit jaar alleen maar verder toe. Dat blijkt uit een rondgang van de RTL. En de adviesprijs voor benzine tikt weer een nieuw record aan. Door de spanningen in het Midden-Oosten betaal je langs de snelweg €2,72 voor een liter. En dat was voor het uitbreken van de oorlog bijna een halve euro minder.
1: Mon. De 538 Stemmenjacht. Maar eens even kijken of wij iemand tegemoet kunnen komen in deze dure tijd. Thijs uit Winschoten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Er ligt hier €10.000 op jou te wachten.
5: Zo.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, oh, je zegt het wel.
4: Ik hoop dat ik het goed heb.
1: Ja, nee, dit bijna zo van, joh, val me er niet meer lastig. Maar, ja.
4: Oh nee, zeker niet.
1: Oh, gelukkig. Want jij mag een poging gaan wagen.
5: Oh.
4: Ja.
1: Storen we je trouwens tijdens de werkzaamheden?
4: Nee hoor, ik ben lekker vrij vandaag.
1: Oh, lekker man. Ga je wat leuks doen?
4: Nou, leuks. Ik wou gaan klussen aan het huis.
1: Oh, wat moet er gebeuren?
4: De boeierand van het huis moet even verwerkt worden.
1: Oh ja.
4: Ik had gisteren al wat dingen voorbereid, omdat ik wist dat het mooi weer zou worden.
1: Ja, ja, dat is het voordeel. Schilderweer.
6: Beetje epoxy erin, zegt u.
4: Precies, ja, epoxy ken ik niet hoor. Het is gewoon lekker, lekker voorbereiden en verven.
1: Ja, ja, precies. Maar geen hoogtevrees dus, Thijs?
4: Nou, mijn vriendin zal er niet heel blij mee zijn, want ik sta op een redelijk hoge ladder.
1: Oh.
4: En die waarschuwt me altijd wel dat het geen klusje voor mij is, maar goed, we gaan het weer proberen.
1: Ja, ze heeft niet zoveel vertrouwen in je, begrijp ik, Thijs.
4: Nee, nee. Maar ik wil in haar trouwens, want het is haar idee.
1: Oh. Nou, eens even
6: de
1: kijken.
6: Spotten van
1: ja, met een beetje geluk win je €10.000, dan kun je nog een schilder bellen.
5: Ja.
1: Hoef je zelf
4: te laten niet op. Dat is waar.
1: De stem in deze cover, dat is de volgende. Luister goed.
7: Sier.
1: Wie is dat?
4: Iris van BNB Vol Liefde.
1: Iris van BNB Vol Liefde. En Iris was, ja. Dat was de pottenbakker, toch? Tenminste, die...
4: Ja, ja, klopt.
1: Waarvan...
4: Niet alleen potten, geloof ik.
1: Maar... Nee, maar ze maakte mooie dingen van aardewerk.
3: Prachtig.
1: Ja, prachtig. Ja, prachtig ding. Is zij dat, Iris uit BNB Vol Liefde?
8: Het antwoord is... Fout.
1: Nee.
4: Oei, oei, oei.
1: Ja, dan moet ik toch zelf de ladder op, Thijs.
4: Ja, helaas. Ik zal mijn vriendere baan spreken.
1: Ja, maar doe een beetje voorzichtig, hè?
4: Ja, komt goed.
1: Je krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.
4: Helemaal leuk, dankjewel.
1: Oké dan, hoi. Iris uit BNB Vol Liefde is het niet. Wie is het wel? Laat het even weten via de app van 538 en maak kans op €10.000.
8: De 538 Stemmenjacht.
1: Meld je aan en speel.

0: Nickname van Bon Jovi, terwijl in Nederland vrijwel overal het zonnetje schijnt vanochtend. Maar het was echt een hele koude start van de dag.
1: En er is nachtvorst geweest.
0: Ja, nachtvorst hebben we gehad.
1: Ergens in de hoek van Twente of zo.
2: Het was koud hoor, toen ik instapte.
0: Ja. 0,4 graden.
1: Dat is ook heerlijk, jongens. Ja, we denken allemaal, het wordt koud. Maar het is gewoon herfst, we tikken oktober aan. En laat de blaadje maar vallen, toch?
3: Zeker.
0: Ik moet wel zeggen, die hebben jullie ongetwijfeld ook gezien toen jullie hier naartoe reden. Een prachtige volle maan. Heel groot was die.
1: Klopt, ja.
0: Ja,
2: was vergeten te kijken.
1: Dat zie je altijd ook.
2: Ja, meestal.
1: Waar heb jij dan naar gekeken? Want die hing recht voor je.
2: Nou ja, naar de weg gewoon. En ik kijk vaak, dat is vaak in het voorjaar. Dan heb je zulke mooie zonsopgangen. Ja, nu is het gewoon donker natuurlijk.
0: Jij zit ondertussen wat anders te doen, hè? Jij zit gewoon...
2: Nou, ik zit VI altijd, Vandaag in Sight. Dat staat op bij mij.
0: Dat kijk je in de auto?
2: Nee, dat luister ik.
0: Oh, je luistert. Oh, ja. Ja.
2: En dat gingen we lekker aan toe.
0: Maar koud dus vanochtend, dat was eigenlijk...
2: Ja,
0: heerlijk.
2: Dat was het.
1: Ik vind het ook wel overdag nu lekker warm nog, een zonnetje.
0: Ja.
1: En dit is ideaal terrasjes weer, weet je wel, toch? Gewoon 's middags, einde middag. Lekker, man.
0: Klinkt goed, met het weekend voor de deur. En dat gaat zo meteen helemaal kriebelen, want dan hoor je Peter Heerschop bij ons... en dan weet je dat het echt bijna weekend is. Zo dadelijk, na Post Malone, even bellen met Peter. Enough is enough, is dit.

0: Alone. Enough is enough. En ja, dan is het precies 9:45. En je weet wat dat betekent. Dan gaan wij eventjes bellen met Peter Heerschop.
1: Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hey,
3: Peter. Ja, ja.
0: Ben je bekomen van de wedstrijd?
3: Ja, nou ja, dat ga ik zo nog wel eventjes uitleggen. Okay. Hoe ik er nu in sta. Want er is nogal wat veranderd in het Nederland-Duitsland gevoel.
0: Ja. Ja.
3: Daar ga ik het zo over hebben. Eerst eventjes de week. Ja, ja. Laten we dat doen. Hè. Dan beginnen we bij maandag. Het welzijn van scholieren gaat schrikbarend achteruit. Ach. Dat blijkt uit onderzoek. En dat is altijd goed om erachteraan te zeggen. Ja. Blijkt uit onderzoek. Dat moet je thuis ook doen. Als je ergens gelijk in wil krijgen, moet je altijd erachteraan zeggen. Blijkt uit onderzoek. Ik zeg bijvoorbeeld thuis, schatje, je kunt mij altijd vertrouwen. Dat blijkt ook uit onderzoek. En dan gelooft ze het. Wat was ik? Oh ja, het welzijn van leerlingen uit groep 8 en uit het voortgezet onderwijs gaat schrikbarend achteruit. Zo zijn er steeds meer emotionele problemen. Er zijn ook vaker psychische klachten. Het zijn meer lichamelijke klachten, meer gedragsproblemen. Ze zijn negatiever over de sfeer in de klasse. Er wordt meer gepest. Vooral ook opvallend is de enorme afname van acceptatie van homo's. Maar het rapport noemt ook iets positiefs. Komt-ie?
0: Nou.
3: De jeugd is meer fruit gaan eten. Kijk, en dat scheelt. Oh, papa, mama, ik word op school enorm gepest. Ik voel me heel eenzaam. En ze zeggen allemaal erge dingen over me op social media. En ik kan ook helemaal niet meekomen. Nou, jongen, neem jij maar eens even lekker een peer of een mandarijn. Dan ziet de wereld er een stuk positiever uit. Dinsdag, een veiling van persoonlijke bezittingen van Brigitte Bardot heeft maandag in Parijs bijna €1 miljoen opgebracht. Komt-ie?
0: Nou.
3: De jeugd is meer fruit gaan eten. Kijk, en dat scheelt. Oh, papa, mama, ik word op school enorm gepest. Ik voel me heel eenzaam. En ze zeggen allemaal erge dingen over me op social media. En ik kan ook helemaal niet meekomen. Nou, jongen,

0: Stel, je koopt het badpak van de jonge Brigitte Bardot. En dat wordt voor €1000 gekocht. Door bijvoorbeeld Caroline van der Plas. En die trekt het aan en die loopt erin over het strand van Bloemendaal. Dan zeg ik, nou, die €1000 is gewoon weggegooid geld. Een halsband van de hond van Brigitte Bardot. Die kun je omdoen bij je eigen poedel. Maar het huis ruikt dan nog steeds naar hond. Gitaar van Brigitte Bardot, nooit opgespeeld. Stond bij van een oud vrouwtje geweest, altijd binnengestaan. €12.000, al die spullen van bekende mensen. Hoe verandert het je? Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld een voetbalshirt met de handtekening van Johan Cruijff. Ja. En als ik dat shirt aantrek, dan roep ik opeens dingen als... Ik ben overal tegen, tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Maar dat is logisch. En je moet alleen uitzonderingen maken voor uitzonderingen... want gewone mensen kunnen dat niet aan. Of, ook van Johan, als je van files af wil komen... moet je gewoon allemaal een beetje doorrijden. Kijk, dus het kan wel werken om iets te hebben van iemand die je bewondert. Dan woensdag, in een groot deel van Nederland... zit veel meer PFAS in het drinkwater dan toegestaan. Nou, PFAS wordt onder andere gebruikt voor anti-aanbaklagen in pannen... in regenkleding en in brandblusapparaten. Dus, met 3 glazen kraanwater per dag kun je naar buiten zonder aan te bakken. Het maakt niet uit of het regent. En een beginnend vuurtje kun je zelf uitspugen. Donderdag, er zijn dus opeens wel veel mooie vacatures, hè? Ja, er is een vacature voor Sinterklaas.
1: Ja.
0: Vacature voor de stem van Ernie en Bert.
1: Oh, ja.
0: Vacature om namens Nederland naar het Songfestival te gaan.
1: Ja.
0: Ja, en ik wil 2 van de 3 heel graag.
2: Oh.
0: Ja, ik wil of Sinterklaas of Bert en Ernie. Ja, dat is onmogelijk. Zoals mijn vrouw zei over Sinterklaas. Nou, de leeftijd heb je al. Maar over Bert en Ernie zei ze... Nou, dat zou kunnen, want als ik iets vraag... heb je ook vaak een banaan in je oor. Nou, ik denk niet dat ik naar het Songfestival... Hoewel, als ik als Sinterklaas in een strakke korte broek ga... met een rubberen staf en de stem van Ernie, dan ben ik niet kansloos. Nou, wie kunnen we beter naar het Songfestival sturen? En heb ik weer een paar plannetjes. Ik zeg beste zangers. Ja, welke beste zangers? Gewoon beste zangers. Die zingen en dan wordt het altijd huilen. Dat is toch schitterend? Of we sturen de snollebollekers met een koor van 20.000 oranje supporters. Wat een goed plannetje van je, Peter. Ja, mensen, zo is het. Je kunt voor een goed plan en een mooie wens altijd terecht bij de nieuwe Sinterklaas. Vrijdag, ja, jongens.
1: Ja, dat
0: was gisteravond natuurlijk de avond van Nederland-Duitsland.
2: Ja, wat een pot.
0: Ja, nou, Duitsland waarvan we de laatste jaren zeiden... Nou, weet je wat het is met die Duitsers? Ik heb er eigenlijk niet meer zo'n hekel aan. Nee, mijn opa en oma hadden dat en mijn ouders ook nog wel. Kijk, toen, die spraken nog over die scheidduitsers met die arrogante koppen... die smerige zwalbers en altijd dat maten naaien... en altijd die soeverein arrogante blikken... en die Duitse maniertjes en dat gluiperige altijd scoren in de laatste minuut... en daarna pikken ze je fiets en pakken ze je vrouw... en rijden ze met gestrekte arm naar de Zeeuwse stranden... om daar met z'n allen een kuil te graven. Maar goed, dat is niet meer... Nederland-Duitsland is tegenwoordig een hele gewone wedstrijd. Dus niet meer zoals toen in 1988... met die goal van Van Basten in de 89ste minuut. En daarna met het shirt van Olaf Toon je reet afvegen. En met 10 miljoen mensen daarna de straat op... en met z'n allen zingen Duitsland, Duitsland, alles is voorbij. Nou, dat is dus niet meer. Het is gewoon Nederland-Duitsland, poolwedstrijd, Nations League. Eigenlijk gewoon een vriendschappelijk potje voetbal. En ja, dan maakt de uitslag ook eigenlijk niet meer uit. Ja, 3-2 of 2-3 of 1-0 of 0-2. We zijn het de volgende dag alweer vergeten.
1: Ja.
0: We zijn niet meer elkaars grootste tegenstanders. Ik hoorde mijn vrouw gisteren na de wedstrijd zeggen... Peter, het is ook maar een spelletje. Ik heb niks teruggezegd. Maar goed, ik heb ooit op een veiling wel het shirtje gekocht van Olaf Toon. En daar ga ik nu mee aan de slag. En het weekend trek ik de sportschoenen van Niels aan. Die heb ik ook gekocht op een veiling. En het fijne is, als je zijn schoenen aantrekt... wil je niks liever dan lekker op de bank blijven zitten. Vrienden, tot volgende week.
3: Give it

0: Was ook smulschijf deze plaat van Bakermat Terani. I love life. Volgens mij zijn we helemaal rond, toch jongens?
1: Hè?
0: Ja, gaat snel.
1: Jammer, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Een leuke show vandaag.
0: Ja, maar we doen maandag wel weer. Dus dan spreek je wellicht. Dus goed weekend. Zo met een ontzettend veel plezier met Dennis. En weet dus dat de koffer 5 is geopend. We spelen zo meteen om 10.000 euro in Stemmen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal-gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
7: Oh. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
13: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het.

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5,000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik.
8: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
11: Ik ben Florentien van der Meulen. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanningen in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. En dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang om klanten te verliezen. Aardappels en diepvriespatat uit de supermarkt worden niet veel duurder, ondanks de kleine aardappeloogst dit jaar. Dat heeft een marktbureau berekend. Voor telers is de impact wel groot. Zij legden namelijk maanden geleden al de inkoopprijs met frietfabrieken vast, nog voordat bekend was dat de oogst niet goed zou zijn. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Gaan we naar het weer. In het hele land schijnt de zon vandaag, hier en daar een wolkje. Het kan vanmiddag 20 tot 24 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Ja, Flo, dankjewel. Dan Radio 538 verkeer op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij Beest ben je een kwartier langer onderweg, 10 kilometer langzaam rijden. Oprit is daar dicht. A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug, 18 minuten. En A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Eerder ongeluk daar, 41 minuten. Alma Gent en de Flitsbrigade on tour op de A1 Hengelo, de grens van Duitsland, bij de Lutte 173.1. En ook op de A2 Utrecht Amsterdam bij Baanbrugge, controle bij 40.4. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij Amsterdam 2.4. En de A7 Den Oever Amsterdam bij Abbekerk, ook wel lokaal bekend als Abbechurchy, 41.8. En op de A20 Rotterdam-Gouden bij Rotterdam bij 30.7. Het ministerie van Defensie, de Koningin Beatrix Kazerne, zometeen te gast in de vijf van het bedrijf. Ik zeg, geef acht, Michael Jackson trapt af.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 1, 2, 3 geregeld.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
15: Alle Sikkens verf bestel je bij
14: Alleen vandaag bij Bol, Tref Platinum 140 capsules voor €28,99.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: 538. De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
19: Zielig.
10: Weet jij al wie het is?
9: Speel mee

0: Het land van waar de huurprijzen door het dak heen schieten. Waar jongeren van 30 nog bij hun ouders moeten spitten. Het land van de boodschappen die niet meer te betalen zijn. Samen in de file voor een te dure elektrische trein. Beetje actuele vertaling dan, hè, vanuit 2026 van deze.
1: Radio 538.
2: De vijf van het bedrijf.
0: Ja, welkom. Het ministerie van Defensie. De Koningin Beatrix Kazerne. Den Haag. Jeroen, goedemorgen. Hallo, Jeroen. Jeroen, hoor je mij? Oh, je hoor je heel zacht, heel zacht.
3: Hoor je me nu beter?
0: Ja, nu hoor ik je beter. Oh, je hebt de telefoon weer in de hand. Ja, dat is altijd handig, hè? Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Facilitair medewerker, dat doe je al 3 jaar bij de Koningin Beatrix kazerne.
3: Ja, klopt.
0: En ja, wat voor facilitaire zaken regel jij daar allemaal?
3: Ja, wij doen de legering, dus de kamers op orde maken, bureautjes verplaatsen, televisietje ophangen.
0: Ja.
3: Noem het maar op.
0: Kijk, heel goed. En loop je dan in uniform of in burgerkostuum?
3: Ik loop in een burgerkostuum.
0: Kijk, dat is lekker. Dan hoef je niet alles helemaal ieder knoopje dicht te doen, nee, iedere ochtend.
3: Nee, klopt, inderdaad.
0: En de kisten te poetsen, dat is heel veel werk.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, leuk. En je zit er met 15 collega's?
3: Ja, klopt.
0: En,
3: zeker.
0: Het is de kazerne van de marechaussee. Wordt er dan ook in deze tijden van geopolitieke spanning uitgebreid bij jullie?
3: Ja, dat wordt flink uitgebreid. Echt flink uitgebreid.
0: Ja, ja, want ik las dat Defensie dan landelijk zeg maar ook lasers gaat kopen tegen de drones. Dat voelde als een soort Star Wars toen ik dat las.
3: Mijn favoriete film.
0: Ja, precies. Met Chewbacca aan de laser. Hartstikke leuk. Ja. Hey, Jeroen, wij sturen voor 15 collega's dan taart in. Of moeten we 20 man, wat moeten we regelen?
3: Ja, ik kan er altijd nog een paar aan de kazernecommandant geven. Dus,
0: Een wit voetje halen, een slagroomvoetje bij de kazernecommandant. Hey.
3: Jazeker.
0: Jeroen, wij gaan het regelen. De vrienden van Multifly staan as we speak in de keuken. En die gaan dat voor jullie bakken.
3: Nou, helemaal top, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Taart aangeboden door Multifly. Ik wens je vast een goed weekend daar.
3: Ja, van hetzelfde. Fijne uitzending.
0: En de groeten aan de hele kazerne.
3: Ja, doen we.
0: Later. Hoi.
3: Hoi.

Gewoon doormarcheren met de bloedblaren in je kisten. Dat is wel zeg maar soldier on. En dan ben je een soldaat met hoofdletter S. De helden van Direct. Ja, een beetje uit de plaats waar Jeroen ook vandaan komt. Die we net spraken. Het ministerie van Defensie. Vandaag te gast in onze vijf van het bedrijf. Geef acht voor de koningin Beatrix kazerne. Die trappen vandaag de muziek van de werkdag af. Ja, en hoe toepasselijk is dan Direct met soldier on? Lekker. Ja, is jouw team ook een soort geoliede machine? Doen jullie ook met gemak 30 push-ups binnen 2 minuten? Is het bij jullie op kantoor zowel gezellig als productief? En is de PSU-kast helemaal stofvrij? Deel dan een stukje van jullie energie met de rest van Werk op Nederland. En stuur je playlist door voor de 5 van het bedrijf op 58. Vind ik leuk en gezellig om je te spreken. Wij regelen dan met Multifly de gratis slagroomtaart. Heel simpel, appen even met de 58-app naar de studio. Boek even 5 liedjes in. Zet die in de app en de app 7 namen met de 58-app. Of ga naar 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. En dan trap je de werkdag gezellig af na de ochtendshow met de 5 van het bedrijf. De man met het eeuwige wasbord, Pieter André.

0: van koffer 4.
1: Dan ga ik voor Justin de Wild.
0: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Word jij deze week de volgende winnaar?
0: Druk nu op de knop in de 538-app.
2: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
0: De 538 Stemmenjacht.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: 7,
6: wat een geld!
7: 15.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Oh.
15: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
24: Het is weer laat.
25: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
27: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
28: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
29: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
30: Ja.
29: En nu?
30: Door mijn namen kopen.
29: Voor je bedrijf?
30: Ja.
29: Welk bedrijf?
30: Ja, dat weet ik nog niet.
29: Welke domeinen dan?
0: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of keeskomtkoken.nl.
29: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
0: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
5: Mooi van Ethos.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij

0: Adidas-vlieg bent, dan maar een hele mooie met een heel goed liedje. Wat decennia later nog steeds vier overeind staat. De Radio 50 werkdag voor de vrijdag. Nathalie Broelia, je hoorde Torn. Komt een appje binnen van Wim. Dennis, vandaag lekker met de trekker houtsnipper. Oh, moet ik meteen denken. Even als goed weekend naar alle omhandel zenders in het land, hè. Pas op, de RDI is er ook, hè. De witmuizen met radiocontrole natuurlijk, die de zender meenemen, hè. Ja, niks beters te doen, Wim. Goed, welkom. Radio 538 op de 538 meter. Het is Dennis Ruijer hier op het firmament. Maar goed, we gingen een nieuwe ronde stemmenjacht doen, geloof ik.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ja, ik dwaalde een heel klein beetje af. Weg zat er eens met Radio Piraten. Senna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Aan het werk in een broodjeszaak.
2: Ja, zeker.
0: In Almere City.
2: Ja, nou ja, niet Almere City, jammer genoeg. Maar het is wel een goede club natuurlijk.
0: Nou, wat goed. Hey, en ja, welke broodjes gaan het hardst?
2: Ja, de carpaccio is echt een van de hardlopers. Of ja, de warme broodjes.
0: Ja, een lekker warm broodje. Ja, pulled chicken, dat soort dingen. Pulled pork.
2: Ja, die hebben we niet, maar dat zou wel hardlopen in ieder geval.
0: Ja, nou, hier in de studio liggen twee mandarijnen, een banaan en een vijg. Dus daar moet ik het mee doen.
2: Nou, ook lekker.
0: Ook lekker, hè, gezond. Hé, hey, Senna, ja, we gaan nog even luisteren één keer, want dit is de stem.
3: Zielig.
0: Op het spel, in koffer 5, staat het astronomische bedrag van 10.000 euro in de 538 stemmenjacht. En Senna, wie denk jij dat dit is?
2: Ik denk dat het is Fayenne van der Bos.
0: Ja, de queen van de musical speelde natuurlijk de sterren van de hemel in Frozen onder andere. Doet West End tegenwoordig. De zeer getalenteerde Fayenne van der Bos jury. Is het Fayenne van der Bos?
1: Het antwoord is... fout.
2: Jammer.
0: Ja, wat grappig is, ik hoorde dat fragmentje. Jij roept Fayenne van der Bos. Ik denk, ja, het zou zomaar kunnen.
2: Ja, dat
0: toontje, zeg maar. Ja, dus ik snap hem wel. Ja, ik snap hem wel. Je krijgt de reiskoffer van de postcode loterij. Stuur ik zo snel mogelijk naar je toe.
2: Dat is wel prima, toch?
0: Daar passen wel 20 broodjes carpaccio in.
2: Nou, ik denk wel meer, hoor.
0: Wel meer, waarschijnlijk. Hey, ja, probeer het nog een keer. Ik wens je vast een heel top weekend in ieder geval.
2: Yes, dankjewel.
0: Hoi, mooie dag, hè. Groetjes.
1: De 538 Stemmenjacht. DJ

0: Armin van Buuren, Dream a Little Dream op Radio 538. Het is de vrijdag, richting een spiksplinternieuw weekend. Het wacht alleen nog op je om even het strikje los te maken straks in de middag. En dan huppatee, lekker die vrije dagenzone in. Patrick is ook van de partij.
1: Hey Dennis, met Patrick Bredevatiro van Simeloos BV uit Wochtum. Ja, ik rij vanuit Zandam bij Albert Heijn. Maar ik wil jou toch eventjes langs deze weg en natuurlijk ook al mijn rijdende collega's en de mensen binnen Albert Heijn alvast een goede vrijdag wensen en een heel mooi weekend. Dat het maar net zo mooi mag worden als vandaag.
0: Richting een spiksplinternieuw weekend. Het wacht alleen nog op je om even het strikje los te maken straks in de middag. En dan huppatee, lekker die vrije dagenzone in. Patrick is ook van de partij.
1: Hey Dennis, met Patrick Bredevatiro van Simeloos BV uit Wochtum. Ja,

de loods van de KLM in de hangar wordt gewerkt aan het onderhoud van de vliegtuigen. Ook daarbij verzorgt Radio 58 de soundtrack. Dat is leuk om te weten. Voor de vrijdagmorgen, zometeen in het volgende uur opnieuw een ronde stemmenjacht voor die 10.000 euro in koffer nummer 5. Stella Lefty, Boston, hoor je naar Britney. It's Britney, bitch.

0: Stella Lefty en Boston in maart in de Melkweg. Dat is al helemaal uitverkocht. Jongens, wel even tijd voor een... Even makkie doen, lekker. 11:06. Officiële Dennis Ruijen koffiegong doen we zo meteen eventjes. Want de gong die wordt eventjes... die heeft onderhoud nodig. Grote beurt, nieuwe boutjes, schroefjes, moertjes. 10.000 euro zit er in koffer nummer 5 in de 50 stemmenjacht. Zo meteen een nieuwe ronde. Harry is vandaag aangeschoven met het nieuws.
1: Ja,
0: goedemorgen, Harry. Wat heb je bed dan?
1: Nou, een opmerkelijke aanhouding in het Westland.
0: Dat en meer zometeen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: goede boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
19: met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Een zware explosie in de oude binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat in grote delen van het centrum te horen was. In de omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. 2 vrouwen zijn door de brandweer gered. Aardappels en diepvriespatat uit de supermarkt worden niet veel duurder, ondanks de kleine aardappeloogst dit jaar. Dat heeft een marktbureau berekend. Voor telers is de impact wel groot. Zij legden maanden geleden al de inkoopprijs met frietfabrieken vast, nog voor bekend was dat de oogst niet goed zou zijn. De laatste wedstrijd van sterspeler Lionel Messi voor het Argentijnse elftal is razendsnel uitverkocht. Binnen 2 uur waren de 80.000 kaartjes voor het oefenpotje tegen het Afrikaanse Benin allemaal weg. Messi komt over 2 weken voor het laatst in actie voor de Argentijnen. En een opmerkelijke aanhouding in het Westland onder Den Haag. Agenten zetten een auto aan de kant omdat de bijrijder geen gordel droeg. Maar dat was nog niet alles. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij heeft een boete gekregen voor gevaarlijk rijgedrag. Dan nog het 538 weer. Het is droog en zonnig met hier en daar wat wolken. Vanmiddag wordt het 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
23: Harry, dankjewel. Ben je wel dubbel gestraft, hè? Zit je al in het gips? Ben je gewoon hartstikke gewond? En dan krijg je ook nog een bekeuring.
14: Och, arme man. Radio 58 verkeer dan. De A2 Utrecht-Den Bosch bij de Lingenbrug ben je 32 minuten langer onderweg. A2 Den Bosch-Utrecht, Zaltbommel, auto met pech staat daar, half uurtje. En de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de havens, 16 minuten. Snelheidscontrole, de Accent Giro-brigade. Ze zijn on tour op de A1 Hengelo, grens van Duitsland. De hoogte van de Lutte, 173.1. Op de A1 Naarden-Amsterdam bij Muiden, daar staat oma Gent in de bosjes. Met zijn hoedje met blaadjes bij 13.3. En ook op de A4 Schiedam-Pennis, even rustig met de Max Verstappen-imitatie. De hoogte van Schiedam, 71.8.
20: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
24: Dit is de stem uit koffer 5.
25: Zielig.

Shakira en The Burn Now Boy. Die die op Radio 58. Hop, hop, gas erop. Bijna weekend, Dennis. En dan kunnen we wel een lekker beukertje gebruiken op het dak hier. Groetjes, Xanny en Herman. De XGM in de app. Hartstikke goed. Dankjewel. Die beuker, die heb ik hier voor je klaarstaan. Want het is tijd voor de Dance Smash Classic. Of de Dan Smash Classic, net wat je wil. Ja, de dancewereld werd in de Zero's toch echt flink verwend met een aantal van de meest iconische trance tracks ooit gemaakt. Hè. En één daarvan kronen we vandaag dan tot Dance Smash Classic bij 538. Ja, dit is een track die een beetje voelt als wind in je haren, avondzonnetje op je kop, scheuren over een lege snelweg. Menig motorrijder zal dat meteen herkennen aan een heerlijk ritje op het stalen rossen. Al mag ik wel hopen dat je een helm draagt, hè, natuurlijk. Maar geen toevallige vergelijking, want we hebben deze hit te danken aan Motorcycle. En dat is de dance act van het Amerikaanse DJ-duo Gabriel & Weston. Wat wel weer een geestig verhaal is, ik had in de Zero's ergens een studioruimte gehuurd. Onder het Maaiveld, onder NAP, op de Brouwersgracht in Amsterdam. En Gabriel & Weston, daar deelde ik de ruimte mee. Die ruimte was eigenlijk, de hoofdhuurder was Tom Holkenborg van Junkie XL. En Gabriel & Weston, Josh Gabriel en Dave Weston huurden daar een stukje. Maar die hadden dan een zangeres, die je ook hoort op deze plaat. Maar die zaten de hele dag aan de wierook. Maar dat was een ruimte zonder ventilatie. Dan kwam ik daar binnen en dan stonk het weer naar de wierook. Ik denk, die gasten hebben weer een liedje gemaakt. Ja, en in één geval was het liedje wat je nu gaat horen. Want dat was het jaar 2004. Een wereldwijde dance hit voor Motorcycle. As the Rush Comes.

0: 538. Wij rammen hem gewoon even door. Wij verlengen de zomer met Katrina and the Waves. And walking on sunshine. Het is vrijdagmorgen. Ik heb aan heel veel mensen al de koffiegong beloofd. En wat je belooft moet je inlossen, zei mijn vader ooit vroeger. Een driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's. Voor alle dakdekkers, hardewerkers, kraammachinisten, ploegers, landknippers, landbouwhelden, kantoorklerken en de medische sector. Moet gewoon niet vergeten, mensen in de zorg natuurlijk. Van harte welkom, iedereen welkom. Dit is de Club Zonder Deurbeleid. En wij hebben onze yogameester weer even uitgenodigd, Valentijn. Hij doet natuurlijk vaak een cryptische omschrijving van de volgende 538-hit. Ja, Valentijn, kom er maar in.
1: Een heilig oratorium over twee zielsverwanten die na een lange kosmische scheiding herenigen in de verlichte tempel van de cocktailbar.
0: De verlichte tempel, mooi.
1: Gedreven door het sacrale pinkbelofte-ritueel.
0: Pinkbelofte.
1: Bezweren zij de universele frequenties.
0: Ja.
1: Met de belofte elkaar nooit meer los te laten.
0: Romantisch.
1: Met het haren vasthouden boven de toiletpot. Als een zuiverend reinigingsritueel.
0: Reinigingsritueel.
1: Is dit de ultieme astrale handleiding?
0: Ik weet het niet.
1: Voor wie leert dat onvoorwaardelijke vriendschap het allerhoogste chakra vervult.
0: Mooi. Alleen die combinatie van het reinigingsritueel boven de toiletpot en sacraal, die had ik nog even niet, maar het was de cryptische omschrijving van de splinternieuwe Davina Michel. En dat is een goede plaat. Pinky Swear.

0: Davina Michel, splinternieuw. En wat is hij goed? Pinky Swear. Dit zou in Amerika in de hitlijsten kunnen, deze. Echt on-Nederlands fantastisch gedaan. Ja, Alexander stuurt een mooie foto vanuit zijn hijskraan. Goed weekend, oude Zendpiraat. Ja, Alexander, jij ook, man. Dennis, geen koffie is geen inzet. Wij waren al aan het wachten op de koffiegong tot wij gingen beginnen met werken. Ja, ja, net op tijd die koffiegong. Lekker hoor, appt Michael. Patrick, vergeet de schilders niet. Nee, die zijn ook zeer belangrijk. Mensen vragen wel eens, Dennis, waarom vind je dit werk zo leuk? Nou, omdat we allemaal tegelijk bezig zijn met iets anders. Dat is fantastisch. Zo is er bijvoorbeeld iemand bezig met de tijd van de stemmenjacht. Dennis, ik weet die stem van koffer 5. 10.000 euro, 100%. Manouk, dan moet je even aanmelden via de 538-app natuurlijk voor de stemmenjacht. Zometeen spelen we een nieuwe ronde voor 10.000 euro.
1: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Tuurlijk voor alleen vandaag bij Bol. Treft Platinum 140 capsules voor €28,99.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
6: Belisol.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
7: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
11: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
12: In harmonie.
11: Zoals,
12: ik heb je kat opgesloten.
11: In de wasmachine.
12: Of, ik heb water gemorst.
11: Over je laptop. Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
11: Oh ja.
12: Twix,
11: alles klinkt beter in harmonie.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Kapot gereden?
6: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de 538 werkdag.
21: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: 538. Dennis Ruijer.
0: Ja, goedemorgen.
24: Hi Dennis, ouwe pik.
0: Nou, ouwe pik. Het is Dua Lipa, die is heel jong. Radio 538. Dance the night.

0: beetje als een ordinaire versiertruc, hè? Ja, ik vind je leuk, maar mijn lichaam is niet klaar voor je. Ga maar op de bank liggen met een dekentje. Ik geef een kusje op je voorhoofd. En ondertussen deze zomer. Maar wat een plaat, hè? My body is ready.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Het spannendste spel van de Nederlandse radio. Met koffer nummer 5 in het spel. In die koffer zit het bedrag van 10.000 euro. Kan voor jou zijn als je meespeelt met de 50 Stemmenjacht. Een nieuwe moedige kandidaat. Danielle, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Danielle uit het altijd gezellige Haarlem.
2: Klopt, ja.
0: Ja, zie ik nou in mijn kristallenbol dat jij gewoon in de gym zit op dit moment?
2: Ja, klopt. Ik zit helemaal klaar. Daar zit ik ervoor.
0: Ja, want ja, het is benendag vandaag in de sportschool.
2: Ja. Heel belangrijk tegenwoordig.
0: Ja, die benen, dat is toch wat. Dat moet wat tillen.
2: Benen en heb je de billen, hè?
0: Sarcopenie en zo, hè? Je moet met alles rekening houden tegenwoordig.
2: Klopt, ja.
0: Ja. Hey, en ga je dan zeg maar door tot het heel erg brandt en dan nog een extra setje? Of zeg je nou, dan ga ik weer een theetje drinken?
2: Nou, dat ligt een beetje aan mijn bui, hoor. Maar ik probeer wel, omdat ik weet dat het beter is, wel door te gaan. Maar het ligt aan mijn bui.
0: Ja, snap ik. Ik heb ook wel eens een afhaakmoment. Ja, dat hoort er gewoon bij. Is menselijk.
2: Ja.
0: Hey Danielle, ja, luister even nog één keer goed mee, want dit is je opgave.
3: Zier.
0: Ja, een heel kort fragment. En dat fragment is 10.000 euro waard, als je het goed weet te raden. Wie zoeken wij?
2: Ik denk dat het Marijn Kuipers is.
0: De kerstverse ex van Dave Roefink ook, volgens mij vlogster natuurlijk. Ja, online personality. Ja, jury is het Marijn Kuipers.
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, oh, jammer, helaas.
0: Ik hoorde al die geluidjes van munten. Ik denk, dit is goed. Maar die jury die heeft allemaal van... Ja, dan word je op het verkeerde been gezet. Helaas. Het is niet Marijn Kuipers. Je krijgt wel een reiskoffer van de postcode loterij.
2: Oké, nou hartstikke lief. Dank jullie wel.
0: Ja, dus als je die benen goed traint, kun je er heel veel instoppen en veel meenemen op vakantie.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, Danielle, een mooi weekend, hè?
2: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, groetjes.
2: Fijne dag, doei.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Voor iedereen in de coffeeshop, Loenies is hier.

Ja, het is Indian Summer op je radio bij Grossier in de Zomerhit vandaag. Ook deze Juanes La Camisa Negra. Stel je voor, je vader ontwerpt diamanten voor Beyoncé en Jay-Z en heeft zelfs een gele diamant naar jou vernoemd, de Shanna Star. Dan weet je, je leven wordt rock'n'roll en showbiz. Geldt voor deze Shanna Spyro. Wordt ook wel de tweede Adele genoemd al. Waanzinnige stem en een nieuwe single. Dit is Great Expectation, nu op 538.

0: zal maar zo wakker worden op zondagmorgen dat dit je vriendin is. En die zingt je dan wakker met zo'n liedje als dit. Shanna Spyro op 58. Nou, dan zou ik zelf de croissantjes wel bakken, zeg maar dat. Lindo zometeen. Ook weer een nieuwe ronde stemmenjacht. Die 10.000 euro. De favorite van Bent heeft hij meegenomen. Harry heeft het nieuws. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, Max kan weer lachen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Even 30 jaar op sabbatical?
1: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: 538 Nieuws.
28: 12 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Harry van der Heijden. De man die op nieuwjaarsdag lukraak twee Syrische jongens doodschoot in een park in Amsterdam-West zegt dat experts van het Pieter Baan Centrum een ontoerekeningsvatbaar vinden. Dat heeft hij aan zijn advocaat verteld. Het officiële rapport is nog niet klaar. De man had psychische problemen. Hij zou in het park in paniek zijn geraakt toen een YouTuber een grap met hem uithaalde. Na de overstromingen in Nepal van een maand geleden heeft het Rode Kruis ruim 2,5 miljoen euro ingezameld op Giro 6868. Het geld gaat naar eten, water en hulppakketten. Zeker nu het winter wordt in de bergen van Nepal zijn die hulppakketten hard nodig. Duizenden mensen zitten nog zonder huis. De 10 demonstranten die gisteren zijn aangehouden bij een AZC-protest in Kesteren bij Tiel worden vandaag al verhoord. Een van hen is minderjarig, hij mocht thuis slapen, de rest zat al vast. Ze hadden vuurwerk bij zich en luisterden niet naar bevelen van de politie. In Kesteren zou een opvang moeten komen voor asielzoekers. Vorige week werd er ook al tegen gedemonstreerd, toen in Opheusden. En een lekkere start van de dag voor Max Verstappen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de derde vrije training was hij het snelst. Het ging niet helemaal van een leien dakje. Hij schoot een keer rechtdoor bij een bocht, maar kon zijn wagen op de baan houden. Vanmiddag om 2 uur is de kwalificatie en de race is morgen, want zondag is een landelijke herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Dan nog het weer. Het is droog en zonnig met hier en daar wat sluierwolken. Vanmiddag is het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
30: Okido, even kijken op de weg. Het is aardig druk al. Best wel wat omleiding ook de werkzaamheden. Zo zie je al wat extra drukte op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij Waardenburg 20 minuten. Andere kant op Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 34. Komt natuurlijk tot de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum. Dan de A12 Utrecht-Arnhem van Waterberg 19 extra. A12 bij Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Oude Rijn 20+. En de A16 daar Rotterdam voor Dordrecht Centrum een uur extra. Ik kan even niet zien waar dat op komt. Maar toch lastig zo'n uur. Dan de A50 Os-Hapeldoorn van Waterberg 17. A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug 20. A59 tussen Dussen en Hoijpolder. Knooppunt Hoijpolder richting de Breda-Eistad 19 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen voor Wiegen. Half uur dan ongeluk. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Neerbos en Ewijk. Ook daar een ongeluk 14+. Dan de controles. A1 naar Amsterdam 13.6. A2 Utrecht-Amsterdam 40.4. A7 Drachten-Groningen 168.0. A12 Arnhem-Duitsland 140.4. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. A28 Amersfoort-Zwolle 60.2. En de A50 Apeldoorn-Zwolle 213.1.
31: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
32: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: 538. De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 5.

gezicht. En de hits van 538 die lanceren je succesvol richting je micropensioen. Ook wel bekend als weekend. Met vanaf 2 uur de officiële aftrap van het weekend door Evers & Co. Het raden van de stemming, cover 5 van de stemmenjacht, is eigenlijk het enige ook dat tussen jou en 10.000 euro staat. Geef je op via de app als je mee wilt spelen. En nu, een lekkere classic van Phil Collins. Something happened on the

Cat-Eye and Animal bij 538. Heb je gisteren gekeken naar het Nederlands elftal? Ik vond het echt een heel goede wedstrijd. Nederland-Duitsland, je hebt het misschien gemist, maar 1-1 werd het prachtige goal trouwens van die Gakpo op aangeven van Bommel. Dat deed hij toch wel mooi. Kaartjes voor de volgende.

0: natuurlijk bij 5 jaar zometeen een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Ja, het is weer een moeilijke hoor. Het is weer een moeilijke waafgoed voor 10.000 euro. Heb je die stem al gehoord of niet? Heb je die stem al gehoord? Koffer 5. Je hoort hem over een minuut of 10 hier nog eventjes bij een nieuwe ronde van de stemmenjacht. En Tiësto komt er ook aan.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Blijf ik voor Justin de Wild.
1: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Alle verf super voordelig.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon 1 factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
0: binnen 1 minuut.
1: Meer muziek.
0: Tijdens de 538 werkdag.
2: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: 538 Lindo Duval.
3: Even een fijne chanson van Temper City. Dit is Self Aware.

0: Siesto. Is het niet Tiesto? Volgens mij is het Spaans voor plantenpot, toch, Siesto?
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Kijk, toch een stuk minder stoer dan we weten, de DJ Plantenpot. Hey Daan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij rijdt in de vrachtwagen richting het weekend.
2: Ja, nou, het duurt nog even, hè.
0: Ja, moet je nog? Hoe lang moet je nog?
2: Ja, als de planner zegt, kunnen naar huis, dan kunnen we naar huis. Oh. Dus ja, dat weet er nooit.
0: Ja, dat is ook zo. Wat heb je voor plannen voor dit weekend? Wat ga je doen?
2: Lekker in de zon zitten.
0: Heerlijk. Ik denk dat het ook prachtig weer wordt, inderdaad. Goed idee.
2: Dat is wel. Dus ja, een biertje erbij.
0: Zo is het. Daan, we gaan proberen om je ook nog even 10.000 euro te laten winnen in de stemmenjacht. Koffer 5 is inmiddels open. We gaan nu even luisteren naar de stem van koffer 5. Daar gaat het.
3: Zielig.
0: Nou Daan, heb jij enig idee wie dit zou kunnen zijn?
2: Ja, nou, dat is al de eerste keer dat ik hem goed uitspreek vandaag, als het goed is. Oh. Dylan Jesselgus.
0: Dylan Jesselgus, ja, we weten wie je bedoelt, van de VVD natuurlijk. Is dit Dylan Jesselgus? Daar gaan we.
1: Het antwoord is... fout.
0: Non-dieu.
2: Ja, non-dieu. Ja, nou ga ik iemand op zijn hoofd slaan, hè.
0: Oh, vertel eens, hoe zit dat dan?
2: Nou, we zijn er al de hele dag in discussie over. En ik doe normaal eigenlijk niet mee, want normaal luister ik Radio Ster en alles heel erg. Maar,
0: oh ja, dat kan.
2: Ja. Dus hij zegt, ja, ik weet zeker, ik had vanmorgen een ingeving en ik weet zeker dat hij het is.
0: Ja.
2: Dus ik zeg, nou, dan zullen we met z'n allen aanmelden en dan delen we het geld.
0: Ja.
2: Dus,
0: nu wordt helemaal niks gedeeld. Helaas. Ja, ik snap het. Is, ja.
2: Hey.
0: Twee dingen.
2: We hadden plannen om waterscooter te kopen, maar ja.
0: Met een toeter, ja, ik snap het. Nee, dat gaat nu even niet door. Nee. Twee dingen. Eén, je krijgt wel als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Kijk.
0: Die sturen we even naar je toe. En als je dan toch weekend gaat vieren, zoek ook even in Noordzee op. Dat is misschien nog leuker dan Sterrenel.
2: Wil de redding niet kopen voor mij, die reiskoffer van 5 tientjes.
0: Wat zeg je?
2: Wil de redding niet kopen, die reiskoffer van 5 tientjes.
0: Ja.
2: Een
0: reiskoffer. Ja, dan hebben we een handelaar hier. Fijn weekend dan!
2: Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
0: Wat gebeurt er hier, joh? Wil jij de volgende kandidaat zijn? Opgeven als kandidaat doe je via de 538 app.

moment om jouw subwoofer even voor te stellen aan de nieuwe dancepanel is hier. Wie de nieuwe 50 dance met scoort, dat hoor je nu. En hij komt van trance-tovenaar Armin van Buuren, die voor zijn nieuwste release inspiratie haalde uit een Zero's snare classic van de Red Hot Chili Peppers. De melodie van hun By The Way heeft hij gebruikt als basis voor Take Me Home. En Take Me Home van Armin van Buuren hoor je komende week extra vaak, want het is de gloednieuwe

0: Mede Mosselaar, Fleming en Meteor. Niet nodig natuurlijk bij 58. Zo met een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Wat wordt de nieuwe favorite, hoor je ook. En we gaan richting Evers & Co. En natuurlijk het nieuws met Harry. Wat heb je daarin?
1: Zierkzee mag weer.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid?

0: kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
4: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
5: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
4: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
3: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
20: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Oh, bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
22: gigaveel.
18: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Harry van der Heijden. Een dag na de asielrellen bij het dorpshuis in Kesteren in de Betuwe is de gemeente verbijsterd dat er zoveel mensen waren en dat het nodig was om de ME in te zetten. Dat gebeurde toen er vuurwerk werd afgestoken. 10 verdachten werden aangehouden. Vorige week ging het ook mis, toen bij het gemeentehuis in Opheusden. Oekraïne mag zelf Amerikaanse Patriot-raketten gaan maken. Volgens president Zelensky heeft hij definitief toestemming gekregen van president Trump van Amerika. Oekraïne wilde al langer zelf raketten maken omdat ze hard nodig zijn in de oorlog met Rusland. Toch kan het volgens experts nog zeker 2 jaar duren voordat de eerste raket af is. Volkswagen roept wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug. Er is een probleem met de stuurinrichting, waardoor die mogelijk niet meer goed kan werken. Het gaat om modellen die gemaakt zijn tussen 2013 en 2024. Om welke modellen het gaat is niet bekend. Ook niet of er in Nederland auto's naar de garage moeten. En Joshua Zirkzee keert na 2 jaar terug bij het Nederlands elftal. Hij is door bondscoach Xavi opgeroepen als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Morgen gaat Oranje naar Belgrado. Daar spelen ze zondag tegen Servië. Dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Het 20 tot 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en in het noorden kan er een klein beetje regen vallen. En dan wordt het zo'n 21 graden. En dat was het nieuws bij Radio 538.
22: Wat wilt u zeggen, meneer?
24: Xavi Hernandez.
22: Ja,
24: Xavi like chocolate.
22: Ja, dat zei hij toch ook? Dat zei hij toch ook?
2: Ja, dat zei ik. Ja, dat zei ook. Ja, precies, ja. Even kijken naar de weg. Het is aardig druk aan het worden. Dit zijn ze langer dan een kwartier. De A2 Utrecht en Bos voor Beest, 26 minuten. En verderop voor Waardenburg nog eens een half uur. Dan Den Bosch-Utrecht, 30 minuten voor Zaltbommel. Ook daar nog een ongeluk gebeurd. En veel omrijders natuurlijk, omdat de Merwedebrug bij Gorkum het hele weekend dicht is voor al het verkeer. Dan de A4, daarna Rotterdam voor Schipluiden, 20. A4 Antwerpen-Dinteloord voor knooppunt Sabina, 31. A12 richting Duitsland voor 7 à 15 minuten. A15 Gorkum-Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht, 18. A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, 20 minuten. Laatste lange vertraging op de A50. Arnhem-Os voor Bankhoef, 22. Controles A2 Den Bosch-Utrecht bij 104.8. A7 Drachten-Groningen, 168.0. A13 Rijswijk-Rotterdam, 6.7. A28 Hogeveen-Assen, 168.9. En de A67 België-Eindhoven, 6.1.
25: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Ik wil net zo goed worden als Van Dijk en Frenkie.
27: Mijn heldin is Lieke Martens.
28: En ik wil trainen op hetzelfde veld als Vivianne Miedema.
29: Wil jij net zo goed worden als jouw oranje helden? Kom dan in de mei, zomer of herfstvakantie naar de KNVB voetbalkampen op de campus in Zijl.
26: Meld je nu aan via knvbvoetbalkampen.nl.
29: Powered by KPN.
30: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijk

groenpaarse klankkast met voetjes. Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All natuurlijk bij 50. De Evers & Co. Countdown Clock staat op minder dan een uur. In een lange polonaise richting het weekend met vanmiddag singer-songwriter Blanks op bezoek. En ook Edcilia Romley. En zelfs de Edwin Evers Band komen langs om jouw weekend een goede kickstart te geven. Adela, zometeen. Ain't in LA. Nieuw bij 50. Lucas en Steve ook. En nu J-Lo, that is waiting for tonight.

538. Nu twee collega's die ik nooit uit elkaar hou, Lucas en Steve. Ik weet nooit wie wie is. Dus als ik ze tegenkom met z'n tweeën, zeg ik altijd, hey, Lucas en Steve. Tegen die andere ook, hey, Lucas en Steve. Gaat eigenlijk altijd wel goed. Behalve als ik er eentje tegenkom. Hey, Lucas of Steve. Dan begint het op te vallen. Ja. It is all I know bij 538.

0: kijk, die twee hou ik dan wel uit elkaar. Ah, die ene heeft veel grotere ogen dan de andere. Toch? Dat ga je wel zien, ja zeker. Zometeen nieuwe ronde van de 5 jaar stemmenjacht ook. Martin Garrix en Ed Sheeran, hoor je zo hier.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
6: in harmonie.
5: Zoals,
6: ik heb je kat opgesloten.
7: In de wasmachine.
6: Of, ik heb water gemorst.
7: Over je laptop.
5: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538 en een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a what? And give you a what?
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
7: een duet.
5: Oh ja.
7: Alles klinkt beter in harmonie.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Alleen vandaag bij Bol Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
18: Echt lekker.
17: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Binnen 1 minuut
21: meer muziek
20: tijdens de 538 werkdag.
21: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: 538. Lindo Duval.
23: Die is toch ook wel goed gelukt, hè? Die Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Yes, yes. Van Pink. We weten wel, de buurvrouw van Ringfinger.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: De Stemmenjacht. Met Robin. Goedemiddag, Robin.
2: Goedemiddag.
0: Je werkt als loodgieter en servicemonteur. Heb je dan wel het weekend vrij nu? Straks?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oh ja, want je moet natuurlijk af en toe ook even stand-by, denk ik.
2: Nou, wij hebben dan geen weekenddienst. Dat hebben wij niet, gelukkig niet.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat je niet 's ochtends om 5:30 uit bed wordt gebeld voor een lekkere kraan of zo.
2: Ja, precies zoiets.
0: Ja. Ja. We gaan proberen jou €10.000 rijker te maken als jij kan raden wie de stem is van koffer 5. En we gaan nu nog één keer luisteren naar de stem. Daar gaat ie.
3: Zielig.
0: Kort maar krachtig.
2: Jazeker.
0: Spannend moment, Robin. Wie denk jij dat dit is?
2: Ik denk Gwen van Poorten.
0: Gwen van Poorten? Van de presentatrice van de televisie. Is het Gwen van Poorten?
1: Het antwoord is... fout.
0: Nee. Jammer. Ook niet. Ja. Jammer, Robin.
2: Zeker.
0: Je krijgt als dank voor het meespelen de reiskoffer van de Postcode Loterij.
2: Is ook mooi.
0: Jazeker. En ik wens je een heel goed weekend vast.
2: Van hetzelfde, man. Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Daar zal er niks anders op zitten dat jij het gaat raden. Of zo meteen als jij denkt, ja maar hallo zeg, ik weet toch wie dat is. Meld jezelf aan via de 538-app. Wie weet word je zo gebeld door Edwin Evers over een uurtje in Evers & Co. En ga je een volgende poging doen voor de stemmenjacht van koffer 5, die dus €10.000 waard is. En nu, natuurlijk, Oasis.

0: script. Superheroes.
1: 538. Favorite.
0: Het is part voor Evers. Vanmiddag naast de Edwin Evers bent ook de gast. Edcilia Romley. Rafael van der Vaart komt langs. En Blanks is er ook bij. En tijd om je oren even voor te stellen aan de nieuwe 538 Evers. Favorite. 538 Evers. Dat was om twee uur. De 538 Favorite. Vanmorgen vroeg lanceerde popprinses Taylor Swift 4 nieuwe tracks. En één nummer, het nummer wat je gaat horen, het is echt heel goed geheim gebleven. Maar in aanloop naar deze release liet ze de afgelopen dagen wel wat hints achter. Ze paste de Instagram-bio aan en de website kreeg een faceliftje. En die nieuwste, een van de nieuwste tracks van Taylor, die heet Patient Zero. En is dus samen met nog 3 andere tracks een bonus toevoeging aan haar laatste album, Life of a Showgirl. Patient Zero van Taylor Swift hoor je de komende week extra vaak hier bij 538. Want het is de nieuwe
1: 538.
2: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Favorite.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm-hmm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware.

0: Malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Nee!

0: Oh.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: 538 Nieuws.
8: 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Harry van der Heijden. De Groningse nachtopvang voor asielzoekers die niet kunnen slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is weer helemaal vol geweest. Vannacht sliepen er 100 mensen in Warfum. In Zuidwolde, in Drenthe, hadden ze vannacht maar 7 bedden over. En ook gisteren paste het allemaal maar net. Het grootste vliegveld van Milaan is sinds vandaag officieel vernoemd naar oud-premier Berlusconi. Het linkse bestuur van de Italiaanse stad heeft het nog geprobeerd tegen te houden vanwege alle schandalen die aan Berlusconi kleefden. Maar de rechtse regering heeft de Berlusconi-luchthaven in Milaan er toch doorheen weten te drukken. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. En het blijft maar druk op de wegen in het midden van het land en dat komt door de afsluiting van de A27. Daar wordt gewerkt aan de Merwedebrug. Wie via andere wegen de grote rivieren over wil steken, komt in files van soms wel een uur terecht. De ANWB denkt dat dit nog wel uren gaat duren, want de avondspits moet straks nog gaan beginnen. Dan nog het weer, droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Dan is het 21 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
10: Dan de files, Kobus.
11: Ja, 54 stuks in totaal. En de drie met de meeste vertraging komen we eigenlijk vooral tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. Daar is de oprit afgesloten, half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel, ruim een half uur. En vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel een vertraging van ruim 40 minuten.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
17: 538 Stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 5.
18: Zielig.
16: Weet jij al wie het is?

0: daar zeg ik hallo Harry.
1: Ja,
0: blijf maar even zitten Harry.
1: Ja, ik blijf wel gewoon zitten.
0: Hallo Kobus.
2: Hallo,
0: goedemiddag. Ja, Henk is ziek. Ja. Heeft een griepje te pakken. En nou zou Celine komen, maar die staat in een van die files ook. Dat is heel veel, want we hebben vanmiddag ook hier het huisorkest. En er staan ook een paar mensen van in de file.
1: Ondanks de hoge benzineprijzen nog steeds mensen in de file.
0: Gewoon, gewoon doorgereden natuurlijk.
1: Ja, ja, blijkbaar.
0: Dus,
3: Zelf maar spelen dan?
0: Wat zeg je?
3: Gaan we dan zelf spelen?
0: Nou, ik weet niet welk instrument jij beheerst, maar...
3: De triangel.
0: De triangel, ja, die ligt er altijd nog wel ergens, hè. Ja. Daar komen mensen altijd op uit, hè, als je zegt. Altijd, ja, nee, de triangel. Ja, ik overval je met, maar heb jij ook een woord van de afgelopen week, Harry, of niet?
3: Ja, eigenlijk wel. Afscheid.
0: Afscheid?
3: Ja. En dat heeft vooral te maken met Lionel Messi.
0: Ja.
3: Die neemt dus binnenkort afscheid als international. Ja. En vandaag werden de kaartjes verkocht voor hem.
0: Oh, en wat is
3: de wedstrijd?
0: Ja.
3: Totaal uitverkocht, binnen 2 uur.
0: Ja, hè.
1: Zo.
0: Hij wel, maar die Ronaldo die gaat geloof ik nog door. Die is ook weer opgeroepen voor Portugal, toch? Hij speelt gewoon mee, toch?
1: Ja.
0: En Messi die zegt het is klaar.
3: Die zegt het is klaar, ik ben er helemaal klaar mee. En zeker toen hij zag wat het zou opleveren, die laatste wedstrijd. Ja. Wat helemaal ziet.
0: Nou, als je dat bij hem bijschrijft, ziet hij het niet eens, hoor. Messi. Maar wat een fenomeen inderdaad.
1: Ja, zo, absoluut.
0: En jij, Kobus?
1: Ark.
0: Ark? Oh, de Ark van Noach.
1: De Ark van Noach. Je weet al die boot waar die man met al die dieren en zo op zat.
0: Ja, ik zit niet helemaal in dat verhaal, maar goed.
1: Nou, sinds 19... Ze hebben altijd al gedacht dat die ark dat die lag op de berg Ararat in zuidoost van Turkije. Omdat sinds 1940 was daar een aardbeving. En toen is het een en ander naar boven gekomen. Nou, je ziet eigenlijk de vorm van de ark. En ze hebben de afmetingen gecheckt. Die kloppen met de afmetingen zoals het in de Bijbel staat.
0: Dat had nog de bouwtekeningen ervan.
1: Maar nu zijn ze dus aan het boren in die ark. Want ze hebben daar lege ruimtes ontdekt.
0: In de ark?
1: Ja, dus ze laten nu met een camera gaan ze eigenlijk dat steen in. Want het is allemaal versteend natuurlijk. En dan kunnen ze straks in die ark kijken. Alle dieren zijn dood overigens.
0: Oh, dat is...
1: Ze hebben wel allemaal lege ruimtes gevonden.
0: Oh.
1: Dus de kans dat de ark boven water komt, is aanwezig.
0: Wat grappig, ja. En dit heb je gelezen of was dat op National Geographic? Was dat National Geographic?
1: Dat is National Geographic.
0: Want dan zie je dat ook anders. Dat is ook altijd gaaf en anders.
3: Ja, geweldig.
0: Dan zie je van die boten, weet je, en dan laten ze zo in één keer die zee wegstromen en dan zie je die boot dan
1: weer. Ja, mooi is dat, hè?
0: De Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, klopt.
0: Dat is mogelijk, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Oké, nou, goed nieuws.
1: Jouw woord?
0: Ik heb deze week... Mijn woord is manosfeer.
3: Manosfeer?
0: Ik heb namelijk voor deze week voor de eerste keer die documentaire gezien van Louis Theroux.
1: Ja, oh ja, ja.
0: Inside the Manosfeer.
1: Ja.
0: En... Jeetje, mina man, hé.
1: Maar vertel, wat zie je dan?
0: Ja, nou, ik dacht, ik wil een avondje lachen.
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk springen de tranen in je ogen. Maar het is ook weer op een of andere manier zo komisch dat... Nou ja, ik trok meteen ook een linkje met wat deze week ook in het nieuws was... dat bij jongeren, zeg maar, de homo-acceptatie afneemt.
1: Ja, de afgelopen 4 jaar.
0: En daar zullen natuurlijk veel oorzaken voor zijn, of meerdere. Maar ik vond er hier wel één, hoor, dat ik dacht... Kijk, maar die gastjes die dat doen, die influencers... die er allemaal hun verhaal vertellen en hoe je succesvol en rijk kan worden... en dat vrouwen daar vooral geen bijdrage aan moeten leveren... die zijn in zekere zin nog slim omdat ze heel veel mensen aan zich kunnen binden.
1: Ja, maar blijkbaar is er dus ook vraag naar.
0: Nou, ik weet niet of er vraag naar is, maar ze hebben ontzettend veel volgers. Miljoenen hebben ze. En die zie je ook af en toe in die documentaire.
1: Ja.
0: En daar waar je bij die gasten nog kan denken... nou, die zijn op een bepaalde manier slim... omdat het ze lukt om die mensen aan zich te binden. Maar die volgers... Dom!
1: Ja? Goh, je verwacht het niet.
0: Dom! En toen dacht ik, maar dat is het dus.
1: Ja.
0: Met die homo-acceptatie. Je loopt er zomaar achteraan. Te dom om te scheiden en allemaal dat soort dingen roepen.
1: Ja.
0: Het is domheid.
1: Ik denk niet
0: het is gewoon domheid.
1: Ik denk overigens niet dat dat de enige groep is.
0: Ja, maar dat zei ik ook. Dat zei ik ook. Ja. Er zijn meerdere oorzaken. Maar ik had dit gezien van de week en ik schrok er gewoon van.
1: Ja.
0: Want die gasten vertellen allemaal hoe ze succesvol kunnen worden. En ze rijden allemaal in dikke Ferraris en weet ik wat. Maar van die volgers, geen één.
1: Nee.
0: Het is er geen van allen nog gelukt.
1: Nee.
0: Jongen, wat een... wat een gekkigheid was het in ieder geval. Ja, als je hem nog niet gezien hebt, het is sowieso de moeite waard... om even bevestigd te krijgen, hopelijk, van wat ik net zeg. Misschien ben je het helemaal niet mee eens. Het is ook meer wat ik vind en wat ik gezien heb. En, dus doe ermee wat je wilt, zou ik zeggen.

0: Feels like I'm falling in love. Zo mensen, vrijdagmiddag. Celine is ook gelukkig dat je ook nog even tijd had.
1: Ja, ik dacht ik kom toch nog even langs.
0: Was het al druk? Was het,
1: Ja, nou, het was druk en ik had een kleine die op bed moest worden gelegd. Oh.
0: En jij zegt, mama is vanavond rond 19:30 weer thuis of wat heb je gezegd?
1: Ja, gewoon wat zakjes chips neergezet, een colaatje erbij.
0: Ja, nou goed dat je er bent.
1: Het is prima hoor.
0: Henk is ziek, dus we moesten op het laatste moment jou invliegen. En we zijn heel blij dat je er bent.
1: Ik ben ook heel blij dat ik er ben.
0: Gaat het goed met je?
1: Ja hoor, nu weer wel.
0: Was het even stressen?
1: Het was even spannend in de file bij Schiphol. Ik dacht, nou, gaat het toch wel heel laat worden.
0: Ja, oké, nou goed, maar je bent er.
1: Het is gelukt.
0: Relax.
1: Ja hoor.
0: Neem een bakkie.
1: Ook dat, ga ik zeker doen.
0: Komt het allemaal dik in orde. We hebben een volle show vandaag, dames en heren. Even kijken, Blanks gaat zo meteen spelen. Komt met zijn nieuwe single. En zoals net al even gezegd, het Evers & Co. Huisorkest is hier vandaag. Die gaan spelen met Edcilia.
2: Leuk.
0: Edcilia heeft een nieuwe single. En ze zit ook 180 jaar in het vak.
2: Ja, klopt.
0: Dus dat gaat hier vandaag ook een beetje, gaan we het ook een beetje over hebben. 14 november viert haar jubileum. 30-jarig jubileum is het in het AFAS. Dus ze doen ook even wat klassiekertjes.
2: Oh, leuk.
0: Hier vandaag. Ja. Straks ook de finale. Rafal van de Vaart is te gast.
2: Die komt ook zingen.
0: Hij komt, ik hoop het niet. maar ja, je weet het niet.
2: Je weet het
0: zal misschien wel leuk zijn. Hij is niet het zangetje van vanmiddag, want die komt na 4 uur ook. Maar nee, Rafal is de toernooidirecteur van het Rotterdam Premier Padel toernooi wat eraan komt.
2: Oh ja, natuurlijk. Aankomend weekend.
0: Dat was volgens mij vorig jaar ook. Ja. Toen waren hier Ronald de Boer en John van Lottem.
2: John van Lottem, ja.
0: Ja, ik geloof dat John ook meekomt. Dus we gaan het straks hebben onder andere over dat toernooi. Maar natuurlijk ook even over de wedstrijd van gisteren. Van het Nederlandse elftal onder Sabi.
2: Ja.
0: Dus gisteravond tegen Duitsland natuurlijk. Nou, zoals gezegd, het zangetje. We hebben de weekendquiz. Die komt er zometeen aan. Kans op de originele Evers & Co. borrelplank. En we zijn natuurlijk volop bezig met de stemmenjacht. €10.000 zit er in de koffer. Ik zei net al, ja,

0: hoor je dat nog? Een saxolo. Oeh, lachen met Janice. I love your smile. 6:06, goedemiddag. We zijn aan het eind van week 39 gekomen. Dit is Evers & Co. We gaan richting het weekend. Met muziek onderweg van Daft Punk. Ook Dua Lipa komt er zo meteen aan. En we doen natuurlijk zometeen de Weekend Quiz. En Celine is er met het belangrijkste nieuws.
1: Na het kraken van koffer 4.
2: Dan kijk ik voor Justin de Wild.
1: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
3: Word jij deze week de volgende winnaar?
1: Druk nu op de knop in de 538-app.
3: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: De 538 Stemmenjacht.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: Giga veel.
11: ...gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Verfwinkel.nl.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
0: Die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
0: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
6: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
0: Goedemiddag, dit is 538. Vanmiddag is het droog en zonnig bij 20 tot 24 graden. Morgen wisselen bewolkt, in het noorden kan wat regen vallen. En dat wordt 21 graden, dan de files, Kobus.
22: Ja, 50 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. Daar is de oprit afgesloten, daardoor bijna 40 minuten vertraging. Diezelfde A2 de andere kant op voor Zaltbommel, bijna 50. En de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel, een vertraging van bijna 40 minuten.
0: Het is 2:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Celine Huismans, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in en die zou kunnen afbreken. En dat kan uiteraard voor gevaarlijke situaties zorgen. En dan de Groningse nachtopvang voor asielzoekers die niet kunnen slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is weer helemaal vol geweest. Vannacht sliepen er 100 mensen in Warfum. En dan een dag na de 1-1 tegen Duitsland bereidt Oranje zich alweer voor op de volgende interland. Zondag is die tegen Servië. Bij de training vandaag kwamen alleen de invallers en de reservespelers het veld.
0: Juist, ja. Ja, we gaan straks nog even napraten. Ook met Rafael, die natuurlijk komt voor het padeltoernooi. Waar die, hij is toernooidirecteur, is die, hè?
24: Ja, bijzonder, hoor.
0: Pip, pip, pip.
23: Ja, ja, ja. Wist hij dat hij padelde?
0: Ja, heel veel voetballers padellen.
23: Oh.
0: Dus ik weet ook niet of hij echt padelt of dat hij meer toeschouwer. Nou goed, dat horen we zo meteen wel. Maar, en we gaan natuurlijk even over de wedstrijd van gisteravond. Ja, dan zal hier nog wat andere dingen van afgelopen week.
23: Nou, er is weer een hoop gebeurd. Ik weet niet of jullie je Hives-account al hebben afgestoft.
0: Nee, ik weet niet eens of ik dat nog... Ik heb het wel gehad, maar ik weet...
24: Ja, maar je kan een nieuw account aanvragen.
0: Oh, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Is het nog exact hetzelfde? Hebben jullie het al bekeken?
23: Ja. En? Ziet er gewoon met de banaantjes en zo kun je weer zetten.
0: Met de banaantjes?
23: Ja,
0: oh, jee.
23: De dansende banaantjes, toch?
0: Oh, oké. Okay.
23: Ja, heel veel mensen hebben dat gedaan. 250.000 mensen hebben zich al aangemeld voor een profiel. Iedereen is klaar met al die social media, behalve Hives dus. Heeft tot een grote wachtlijst geleid.
0: Oh.
23: En ja, toen Hives populair was, toen hadden ze zo'n 10 miljoen gebruikers. Dus we hebben nog een kleine weg te gaan.
0: Oh ja, oké. Okay. Maar wat is het nieuw aan deze Hives? Is dat...
24: Ze doen dit gewoon heel slim.
23: Nou, ja.
24: Want nou, ze hebben het destijds gekocht, weet je nog, voor 44 miljoen in 2010. Nou, maar toen kwam Facebook opzetten.
0: Even vergeten, sorry.
24: Toen kwam Facebook opzetten. Dus toen we hadden het geen kans van slagen, hebben ze in de ijskast gezet. En nu, vanuit Europa zijn er nu allemaal plannen om ervoor te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van de Amerikaanse big tech.
0: Ja.
24: Dus er komen nu allemaal subsidiepotjes vrij. En nu denkt Hives, hey, wacht even. Geen algoritme, binnen Europa georganiseerd. En nou hebben we Hives weer.
0: Oh. Ja, maar dat van die algoritmes, dat schijnt wel een dingetje te zijn.
23: Dat is nieuw, dat inderdaad. Ja. Het nieuwe Hives werkt niet met algoritmes.
0: Niet algoritmes.
23: Dat is heerlijk ontspannen, denk ik.
0: Nou, we gaan het meemaken.
23: Ja, de IKEA Super komt eraan. Ik weet niet of jullie het gehoord hadden. Kleine winkeltjes kan je wel een balletje halen of een hotdog. Maar je kan er niet op de matrassen gaan liggen.
0: Oh, dat is, ja, oké. Okay.
23: Gewoon wat kleiner. Die grote winkels zijn 40 tot zo'n 30 tot 40.000 vierkante meter.
0: Nou, dan moet je echt een snipperdag nemen als je daar naartoe gaat.
23: Snap je?
0: Met het risico dat je de weg kwijtraakt, zeg maar. Nou, dan ben je helemaal in de aap gelogeerd.
23: En deze, daar loop je zo lekker doorheen.
0: Heerlijk.
23: Waar ze komen en wanneer, dat weten we nog niet. Ergens volgend jaar in elk geval.
0: Oké. Okay.
23: Dan een leuke middag voor de oudjes in een Vlaams verzorgingstehuis. Ja. Ze hadden er zelf voor gestemd. Het was geen bingo-middag. Ze hadden strippers besteld.
0: Oh. Strippers?
23: Ja, zowel een man als een vrouw.
0: Ja.
23: Ik heb het filmpje gezien, zag er leuk uit.
0: Oh, dat was ook wel meteen te zien weer meteen. Maar,
23: ja, ik vond het wel mooi dat ze er zelf voor hadden gestemd. Dus ze hebben echt gevraagd, wat willen jullie op de maandelijkse activiteitenmiddag? Strippers graag. Nou, ze zijn gekomen.
0: En mannelijke en vrouwelijke strippers?
23: Maak hem maar.
0: Wat zeg je?
23: Mannelijke, ze zijn gekomen. Mannelijke en vrouwelijke strippers.
0: Mannelijke en vrouwelijke strippers, oké, heel goed.
23: Ja, ja.
1: Maar dan heb je toch nog een beetje een leuke oude dag.
0: Ja, absoluut,
1: zeg
0: vind
1: maar.
0: Je niet.
1: En, oh, ik krijg een cappuccino, zo, wat heerlijk.
0: Oh.
1: Wat moeten we toch met ons, dank je, jongen. Wat moeten we met ons noodpakket? Dat was deze week ook in het nieuws. Want eerst moest je het nog 3 dagen uitzien te houden. En nou, 8.
0: Oh,
1: heb je thuis wat liggen?
0: Ik heb niks liggen, nee. Maar ja, ik zou zeggen langzamer eten.
1: Niks? Niet eens lucifers?
0: Lucifers, nee. Kaars heb ik wel, maar ja, ik heb verder niet...
24: Radiobatterijen, heb je dat?
0: Radiobatterijen, nee, heb ik denk ook niet. Nee.
1: Heb je dat niet?
0: En jij bent denk ik wel, Kobus, hè? Jij bent wel voorzien, denk ik.
24: Maar wij hebben allemaal boeren om ons heen, dus daar hoef je niet druk te maken. Dat is echt een noodpakket, hè?
1: Oh, dan kan je zo
0: mee. Ik denk dat elke boer een radio zonder batterij heeft.
24: Nou, die heb ik dan toevallig.
0: Oh, zou ik zeggen, ja.
24: Nee, maar ik bedoel, dat is wel echt een noodpakket. En voor de rest...
0: Ja, voor voedsel, ja, zeker.
24: Ja, tuurlijk. Ja, meteen wel, als het er nog zijn.
0: Ja.
1: Dan Wiebe Sjoerdjadi, die heeft deze week een concert afgebroken omdat hij het veel te heet vond daar. In Tilburg was het.
0: Ja, snap het.
1: Was een rammelend klimaatsysteem en de luchtvochtigheid was ook hoog.
0: Ja, ontstemt zijn piano natuurlijk.
1: Precies, zo kan hij niet de kwaliteit leveren die hij van zichzelf verlangt. Dus hij komt weer terug als de temperatuur weer normaal is.
0: Als de klimaatomstandigheden goed zijn. Ja, ja. Dus zelfs Wiebe Sjoerdjadi heeft last van de klimaatverandering. Ja. Nou, nog eentje dan, Celine.
1: Nou, dan gaan we er met een knaller uit. Transparante dildo's en satisfiers zijn vanaf nu niet langer verboden in een aantal vrouwengevangenissen.
0: Oh.
1: Justitie is een proef met seksspeeltjes gestart. De dames moeten ze wel zelf kopen. De proef is gebaseerd uit een onderzoek waaruit blijkt dat het normaliseren van seksualiteit in de gevangenis kan bijdragen aan een veilige en gezondere leefomgeving.
0: Nou, kijk eens aan, zeg.
24: Ja.
0: Maar wat heeft dat transparante daarmee te maken eigenlijk? Wat,
1: geen idee.
0: Nee, ik vroeg me zo. Ik denk, wat doet dat woord er ineens tussen? Maar goed.
1: Transparant.
0: Ja. Dat was hem, dankjewel.

Rivers & Co. 538.

0: My body isn't ready. Mijn body, mijn temple, hoor ik iemand zeggen. Maar dat is een ander verhaal.
1: Was dat ook alweer?
0: Ja, dat was een gigliotuur.
1: Oh ja, tuur.
0: Mijn body, mijn temple. Oké, okay, maar we weten het nu. We hebben nu even, want ik vroeg me net af, waarom, hoe zit dat met die dildozen?
2: Oh, ja.
0: Die dan, wat was ook weer?
1: Transparant.
0: Transparant, ja. Transparant, maar er kwamen allemaal mensen die gingen appen. En stom, dat we daar zelf ook niet over nagedacht hebben. Maar het is natuurlijk om voor het meesmokkelen van dingen.
2: Ja, dan kan je natuurlijk van alles instoppen.
0: Kan je van alles instoppen in een dildo. Ja. Daar past wat in. Beetje afhankelijk natuurlijk, maar in ieder geval.
1: Ja, ja, dildo kan je ook overal instoppen.
0: Dildo, dat is in principe voor bedoeld.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, Mitchell is aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, welkom in dit programma.
4: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, waar bel je vandaan?
4: Apeldoorn.
0: Apeldoorn, oké. Okay, en heb je al weekend?
4: Ja. Nee, nog 20 minuutjes dan heb ik weekend.
0: Oh, wat heerlijk, om 3 uur. En wat doe je van werken, Mitchell?
4: Ik ben accountmanager.
0: Oké, okay, van?
4: Van Banner. Kleinmaterialen, dus boutjes, moertjes, chemieproducten voor de mobility sector.
0: En een boutje, een moertje, een schroefje en een nippeltje. Leuk hoor. Maar goed, ga je nog wat leuks doen dit weekend? Of zeg je van nou, ik laat het wel even op me afkomen?
4: Ik laat het op me afkomen. Ja. Ik denk wat leuke dingen met de kleine en met de vrouw. Maar voor de rest,
0: dat is hartstikke
4: niet echt plannen.
0: Heel goed. Nou, misschien kan ik jou verblijden met 10.000 euro. Daar hoort natuurlijk wel een stem bij. En, sinds wanneer denk jij al te weten wie het is?
4: Sinds vanochtend.
0: Oh, oké, okay, spannend. Zullen we nog even gaan luisteren?
4: Is helemaal goed.
2: Zielig.
0: Ja. Zeg ze nou, zielig?
1: Zielig, was
0: zielig. Oké, okay, ja. Nou, Mitchell, ja, ik hoop dat jouw weekend nog mooier wordt dan die al wordt, als ik het zo hoor. Want 10.000 euro gaat natuurlijk altijd een beetje helpen, laat eerlijk zijn.
4: Mm, zeker.
0: Wie is
4: zeker.
0: Het? Wie is het?
4: Voor mij Suzanne Stortelder.
0: Van Suzanne Freek natuurlijk.
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar de jury.
3: Het antwoord is... fout.
4: Jammer.
0: Het is niet Suzanne van Freek.
4: Helaas.
0: Ja, dat is inderdaad jammer. Dus die 10.000 euro gaat helaas aan jouw neus voorbij. Ik wil jou wel bedanken voor het meespelen. Je krijgt ervoor een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel.
4: Ja, super. Dankjewel.
0: En alsnog een mooi weekend. Maar dat komt wel goed, denk ik.
4: Hetzelfde.
0: Oké, okay, doei doei.
4: Yo,
0: dat was met
3: de 538 Stemmenjacht.

0: mensen, zometeen de weekendquiz. We kunnen een kandidaat gebruiken nu. 0909-3058. Als je een beetje op de hoogte bent van de actualiteit. Prijzen natuurlijk fantastisch. De Evers & Co. borrelplank is hier. De plankje is hier te winnen. En voor elk goed antwoord gegeven €20 aan borrelhapjes bij elkaar opgeteld. Voor €100 aan borrelhapjes kan je wel een weekend doorkomen. Dus 0909-3058. Als je nu mee wil spelen met... Ja hoor, hoogste tijd voor... Aan het eind van week 39.
1: Er gebeurt wat hoor, in zo'n week.
0: Ja, er gebeurt zeker wat. We gaan overigens straks ook nog even terugkijken met de vrienden van de Stamtafel.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat komt er ook aan. Ik zal zo meteen volgende uur even kijken of ze er al zijn. Altijd natuurlijk voor om de kranten even door te nemen.
1: Oh ja, dus,
0: Goed, ik heb inmiddels Claudia aan de telefoon. Hallo Claudia.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Goedemiddag, jongens.
1: Ja,
0: inderdaad.
2: Ja, en, jongen, nou,
0: en,
2: ja.
0: En dame. En dame zit er op dit moment ook bij.
2: Oh, en dame, ja, tuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Sorry, Claudia. Hoor.
3: Nee, maakt niet uit, hoor.
0: Ik hoor net dat het niet uitmaakt. Claudia, waar wil je vandaan?
2: Ja, uit Heinkensand. En daar hebben jullie laatst erg om gelachen, want het ligt vlakbij Sirenderis Kinderen.
0: Oh mijn god, mensen, kinderen zou ik willen zeggen. Nog één keer, hoe heet die plaats? Ik heb de afslag wel eens gezien, zeg ik ook hier weer.
2: Ja, nee, maar ik woon in Heinkensand. En dat is vlakbij Seer Hendricks Kinderen. Daar hebben jullie laatst erg om gelachen.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Seer Hendricks Kinderen.
0: Seer Hendricks Kinderen, ja. Dat was het, ja. Ja, ja, Heinkensand is wat dat betreft wel iets makkelijker. Maar goed, maar het
2: ja,
0: is in het zuiden, toch? Zeeland.
2: Ja, in Zeeland. Ja, ja, okay. In de buurt van Goes.
0: Ja, ja, ja, precies. En wat doe je daar in het dagelijks leven, als ik vragen mag?
2: Ik werk als planner bij een bouwbedrijf in Vlissingen. Dus, maar ik heb nu lekker weekend.
0: Dat is pas goed gepland, zeg ik.
2: Ja, zo is
0: het. Ben je niet. Oké, okay, ben je een beetje op de hoogte van de actualiteit van de afgelopen week?
2: Ja, dat gaat blijken zo meteen. Dus ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook. Nou, Kobus heeft het woord.
1: Ja, je krijgt sowieso de borrelplank natuurlijk, Claudia.
0: Ja, die en, zit er sowieso bij.
2: Dat is mooi. Ja,
1: elk,
2: dat
1: goed
2: is
1: antwoord, mooi. Elk goed antwoord €20. Nou, we gaan naar de afgelopen week. Daar ging het onder andere over het cellentekort in ons land.
0: Ja.
1: In VI hadden ze het er ook over.
4: Krijgen we nou part-time cellen? Dat je zo nu dan in de cel zit, dan mag je weer weg om je werk te gaan doen. En als je tijd hebt, dan kom je weer
5: langs. Ik vind het wel een goed idee.
6: En wat hij eigenlijk wil, is dat het cellentekort wordt opgelost door een paar dingen. Eén daarvan is inderdaad mensen overdag laten werken en dan s'avonds terug naar de cel.
1: Ja. Dus vanuit de cel naar het werk en dan weer terug naar de cel. Wat was het antwoord van René? A. Dat slaat toch helemaal nergens op? B. Lekker joh. Of C. Maar dat hebben de meeste mannen toch al?
2: Ja, dat kan niet anders dan C zijn natuurlijk.
1: We gaan luisteren.
4: Dat hebben de meeste mannen toch al?
0: Ja!
4: Als je nu dan in de cel zit, dan mag je weer weg om je werk te gaan doen. En als je tijd hebt, dan kom je weer
5: langs. Ik vind het wel een goed idee.
6: En wat hij eigenlijk wil, is dat de cel toch wordt opgelost door een paar dingen. Eén daarvan is inderdaad mensen overdag laten werken en dan s'avonds terug naar de cel.
1: Ja. Dus vanuit de...

0: Virgil die reageerde daarop. Luister maar.
1: Nou, met heel veel media heb ik geen probleem met, nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, wat moet ik daar nou mee doen?
2: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken.
0: Wat is de reactie van Virgil? A, nou, dat komt nog wel. B, daar praat ik nu toch mee. Of C, daar heb ik geen zin in.
3: Ja, fantastische antwoord B. Met een dikke duim naar Virgil.
0: Komt-ie.
2: Maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken.
1: Nou, daar praat ik nu toch mee. Toch?
4: Hoppakee, ja, hoor. Ja, heb je gekeken gisteravond, Claudia?
3: Ja.
4: Ja, voor je ervan?
3: Zeker.
4: Ja?
3: Ja, het geeft me gewoon wel vertrouwen. En ik ben van nature niet zo'n zeiker. Dus ik denk, als je daar gewoon positief naar kijkt, is er altijd al wat goeds te vinden.
4: Oh, ik word hier zo vrolijk van.
0: Heerlijk.
4: We gaan door.
0: Vraag 3. Afgelopen week in het nieuws het bericht dat ons drinkwater is vervuild met PFAS. Vooral in Zaandam wordt de norm ruim overschreden. En het nieuws van de dag ging naar Zaandam.
5: Nou, Greenpeace pleit voor een verbod helemaal op PFAS. Hoe kijkt u daarnaar?
6: Moeten we wel zorgen dat we met elkaar niet helemaal doorslaan.
5: Ja, want dan kunt u ook niet meer een ei bakken in een pan met een anti-aanbaklaar.
6: Nou, bijvoorbeeld. Nou, dat is ook precies hetzelfde. Dus,
5: Daar zou u het niet voor willen opgeven.
0: A, ik heb geen zin om mezelf te vergiftigen. B, ik lust geen eieren. Of C, nou, dat ei ga ik sowieso niet opgeven.
3: Ik heb geen idee van, maar ik gok B.
0: Gok B, ik lust geen eieren. Komt-ie.
5: Daar zou u het niet voor willen opgeven.
6: Dat ei ga ik sowieso niet opgeven.
4: Nou goed, we gaan door.
0: Afgelopen week was er natuurlijk de wederopstanding van Hives. En Pim Markering ging de straat op om te vragen wat mensen daarvan vonden.
7: Ja. Mijn huidige vriendin ken ik van Hives. Geen hey buurvrouw, zit je ook op Hives? Want ze was mijn buurvrouw.
4: Ach.
7: Zo is het gekomen. Maar in die zin is het een speciale dag. Nou ja.
8: Kunt u mevrouw verrassen vanavond?
0: A. Ze is overleden. B. We zijn uit elkaar. Of C. Nee, ze moet naar de yoga.
4: Oh mijn god.
3: Ik denk dat ze uit elkaar zijn.
7: Ze moeten naar yoga.
4: Nou, die borrelplank blijft even groot, maar wat erop ligt niet.
3: Ja, dat bedoel ik.
4: Dat bedoel ik. Is dit de laatste ook?
0: Er komt nu de laatste.
4: Oh ja, dat mag ik zeggen. Dat.
0: In Bus ging het gisteravond onder andere over een nieuw Duits datingprogramma. Luister maar even.
9: Jongens, we hebben denk ik het toppunt bereikt met datingformats. Ik weet niet of jullie dit al hebben gezien. Maar in Duitsland is een programma waar het niet draait om kletsen, maar om...
0: Het draait niet om kletsen, maar om A, ketsen. B, intelligentie. Of C, sportiviteit.
4: Intelligentie.
3: Ja, maar gisteren gezien denk ik sportiviteit valt af. Nou, intelligentie doen we maar niet aan, dus het zal wel ketsen wezen.
0: Dan komt ie.
9: Maar in Duitsland is een programma waar het niet draait om kletsen, maar om ketsen.
4: Hey! Het zal wel ketsen wezen.
3: Ja.
4: Ik kan er weinig mensen dat zo mooi zeggen als iemand uit Henkensand. Dat weet ik wel.
3: Ja.
4: Zal wel ketsen wezen. Ja, toch.
3: Ja, okay.
4: Nou, ik mag je feliciteren, Claudia. Je krijgt even een koop borrelplank en eens even kijken. In totaal €60 aan borrelhapjes. Heb ik dat goed?
0: Ja, heel goed.
3: Ja, maar is toch ook niet mis?
4: Is toch niet mis, Claudia. Ik wens jou een goed weekend met alles wat je gaat doen. En ik wil je bedanken voor het meedoen.
3: Nou, en bedankt dat ik mee mocht doen. En jullie ook goed weekend.
4: Dankjewel. En rij voorzichtig. Doei, doei.
3: Joe.
4: Zo, dat was dan mensen. Dat was Claudia.

0: Zaterdag 24 oktober.
1: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.
0: Bent VIP. AMS. Luister komende week vanaf 7 uur 's avonds 538.
1: En ga als VIP
0: naar AMF.
1: Een extra lange nacht met Ako Jack,
0: Marlon Hofstad,
1: Armin van Buren
0: en David Guetta.
1: Alle AMF-info op 538.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Nieuw, de Melanzane Pizza. Van

0: 40 capsules voor 28,99.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: 538 Nieuws.
4: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. Hackers hebben medewerkers en klanten van Flink afgeperst. Volgens de NOS worden gebruikers van de boodschappenbezorger benaderd dat ze moeten betalen of dat anders hun gegevens worden gepubliceerd. Er zou 10 tot 15 euro aan crypto betaald moeten worden. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. En het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van twee vervuilende Tata-fabrieken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter verschijnen voor belediging. Justitie vindt dat ze ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over twee vrouwen. Dat gebeurde bijna 2 jaar terug in een uitzending van hun programma Roddelpraat. En naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet zelfs aanpassen. En ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks 2 personen gezellig samen in een kist liggen. En dan nog het 538 weer. Zon overgoten nazomerweer, 20 tot 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Dan is het 21 graden.
5: En dan de files, Kobus. 54 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Utrecht-Den Bosch voor de Lingenbrug. Daar is de afrit afgesloten, ruim een half uur vertraging. De andere kant op die A2 voor Zaltbommel, 3 kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek, een vertraging van ruim 50 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie. 538.
2: De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5.
3: Zie je.
1: Weet jij al wie het is?
2: Speel mee.

0: heb er wat van gehoord daarna. Wel een leuk liedje dit, hè? I am the one and only. Justin Hawks op 538. Goedemiddag. 9:09 is het alweer. Welkom bij Evers & Co. Aan het eind van week 39 alweer. We gaan richting het weekend. Met straks live hier Etilia. Etilia zit, even kijken, 30 jaar in het vak.
1: Ja.
0: En dat wordt uitgebreid gevierd. Gaan we het straks zelf hebben. Ze gaat veel muziek maken vanmiddag. Klassieketje ook nog doen. En ze heeft een nieuwe single.
1: Leuk.
0: En Blanks is hier zo meteen. Komt ook met zijn nieuwe single. Verder is wel leuk. We gaan zo meteen een nieuw spel doen. Gaat hoe die verder gaat.
1: Oh.
0: Ja, ik zal het zo nog verder uitleggen. Maar er komt zo meteen nog straks. Je hoort een beetje een boodschap. Die heeft iemand ingesproken. Tikkie ongemakkelijk. Dat je denkt.
1: Oh, ja,
0: zo'n boodschap. Dat je van tevoren denkt. Hoe ga ik dit tegen iemand zeggen?
1: Ja.
0: Zo'n boodschap.
1: Ja.
0: Wij hebben op een gegeven moment die opname gestopt. En dan is het aan jou de vraag hoe die verder gaat.
1: Oh, maar heb je dan multiple,
0: raad hoe die verder gaat.
1: Heb je dan multiple choice?
0: Je kent het spel toch?
1: Nou nee, ik heb nog niet gehoord.
0: Wat je hebt multiple choice.
1: Multiple choice, ja, oh, dat is makkelijk.
0: Dus je hebt A,
1: B
0: of C.
1: Mooi.
0: Snap je? Dus dat gaan we doen straks. En dus daar zijn leuke prijzen mee te winnen. Namelijk €538. En een Twix prezenpakket.
1: Oeh.
0: Dus dat doen we zo meteen. Let op, raad hoe die verder gaat. What's in the name? Het is 3:11 geworden. En we kijken terug op week 39, zoals gezegd. Waar ook weer veel gebeurd is. Dat was er weer. Otje Gulsen was, die was nogal in het nieuws.
1: Ja, vanwege haar bruiloft en het optreden van Lil Kleine.
0: Ze hadden Lil Kleine uitgenodigd. Ja, ze wilde eigenlijk André Hazes, maar die kon niet.
1: Nee, klopt. De criminelen komen eerder vrij wegens hun cellentekort.
0: Oh ja, cellentekort in Nederland is ook een gigantisch probleem aan het worden.
1: En drugs in de koffers van KLM-reizigers naar Peru.
0: Is dat wat?
1: Ja.
0: Dat was week 39.

0: OLJ gaat goed met Lil Kleine. Is voor zijn gedrag bezweer. Want net als Lil geeft zij nu vrouwen een keiharde klap in het gezicht. Een crimineel komt eerder vrij.
1: Dat is lekker.
0: Geen ruimte.

0: weet niet wie er nog meer bij staan. Maar het is wel een drukte van belang geweest om dit allemaal op te nemen, heb ik het idee. Zo, mensen, dit is Evers & Co. En het is zover.
1: 538. Raad hoe die werkt.
0: Twee weekenden spelen we dit spel met goede prijs te winnen. €538 en een Twix prijzenpakket. Ja, wat is er aan de hand? Je hoort zo meteen een ongemakkelijke boodschap.
2: Ja.
0: Dat je wel zegt, dat heb je allemaal wel eens toch.
2: Ja,
0: dat je iemand moet denken, dat je toch denkt van oké, hoe ga ik dit, hoe breng ik dit?
2: Ja.
0: Ja. Die boodschap die stopt op een gegeven moment. En dan komt de vraag, raad hoe die verder gaat.
2: Oh.
0: Snap je?
2: Ja, ja, nu heb ik hem.
0: Goed zo. Je krijgt een meer keuze. Antwoord A, B of C is mogelijk. Laat dan even via de app weten wat het wordt worden. Wat jou betreft A, B of C. En dan kom je zo meteen met een beetje mazzel in de uitzending. Zullen we dan maar?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd dus. Hè.
3: Hey schat, ik heb de was gedaan. En ik hoop echt dat je van deze kleur houdt. Want ik heb volgens mij...
0: Nou, oh ja, dat is ook wel herkenbaar, ja.
2: Ik kan er geen chocola van maken nog.
0: Nee. Want ik heb volgens mij... A. Je favoriete trui 2 maten kleiner gewassen.
2: Oh.
0: B. De hele witte was roze gemaakt.
2: Oeh.
0: Of C. Al je kleding binnenste buiten opgehangen. Nou, het was problemen waar iedereen wel eens mee te maken krijgt, zo gezegd. Of jij niet, Celine?
4: Zelden.
0: Wie,
4: maar...
0: wie doet bij jou thuis de was?
4: Ik altijd.
0: Ja, toch?
4: Ja, zeker.
0: Gewoon die traditionele rolverdeling.
4: Ja, 100%. Nou ja, ik zit hier nu wel te werken, natuurlijk.
0: Dus ja, dat is ook zo. Nou, maar dat is mooi, toch, of niet?
4: Ja.
0: Je wil ook wel eens even wat anders, laten we eerlijk zijn.
4: Daarom.
0: Oké, A, je favoriete trui 2 maten kleiner gewassen. B, de hele witte was roze gemaakt. Of C, al je kleding binnenste buiten opgehangen.

0: Blake Westy here. Good to send you a single, Wrecking Ball. Goed liedje zeg, hé. Hey. Wauw. Dit is Evers & Co. We hebben zojuist hier een ongemakkelijke boodschap gehoord. Hè?
1: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Hey, Bianca is aan de lijn. Goedemiddag, Bianca.
2: Hey, goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waar vandaan, Bianca?
2: Stads van Gent.
0: Stads van Gent. Ja. Zo, en heb jij wel eens dat je een ongemakkelijke boodschap aan iemand moet vertellen?
2: Oh ja, vast wel. Maar ik kan er zo gauw even geen bedenken.
0: Maar... Nee, dat zou ik ook niet vragen. Ook, maar wat is jouw, wat is jouw tactiek? Of heb je geen tactiek daarvoor?
2: Nee, daar heb ik geen tactiek voor.
0: Ik heb wel eens gehoord hè, dat als je iemand een vervelende boodschap moet brengen... en je moet dat gesprek aangaan, meteen die boodschap en dan praten.
3: Ja, maar
2: ja,
3: dus,
2: misschien is dat wel het beste, ja.
0: Dat is wel,
2: ja,
0: want dan ben je meteen met de deur in huis.
3: Nou, maar het moment is soms ook wel belangrijk, hè, wanneer je het zegt.
0: Dat zeg ik, meteen zeggen.
2: Misschien wel, ja.
3: Ja, maar misschien is iemand gestrest op dat moment. Dan denk je van, nou, misschien kan ik het beter over een uurtje als het allemaal wat...
0: Nee, en dan gaat het mis.
3: Oh, daar gaat het fout.
0: Meteen, bam, meteen door die zure appel en dan het goed gaan lullen.
3: Oké. Okay. Ik zal het meteen nemen.
0: Ja, oké, okay, maar goed, kijk maar even hoe je het doet, mensen. Bianca, we hebben je zojuist een boodschap laten horen. Ik zal hem nog even één keer laten horen, de opgave.
2: Ja.
0: Daar komt-ie.
4: Hey schat, ik heb de was gedaan. En ik hoop echt dat je van deze kleur houdt. Want ik heb volgens mij...
0: Ja, dat is... Daar hebben mannen en vrouwen volgens mij nog wel eens strijd om wie de was doet. Ik zie Celine hier ja knikken. Mag iemand jouw kleren dat... was of niet? Of
5: zeg nee, nee, nee. Ik heb dat wel echt afgedwongen dat ik dat zelf doe.
0: En hoe doe jij dat dan, Bianca?
2: Dat doe ik zelf.
0: Toch, bij voorkeur.
2: Ja, dat ga ik niet uitbesteden, nee hoor.
0: Dat is toch wel grappig. Wij mannen moeten van alles doen en ook terecht ook natuurlijk, maar als het op de was aankomt, denken vrouwen er ook vaak, blijf van mijn kleding af.
2: Ja, ja precies.
0: Oké,
2: ja.
0: A, je favoriete trui, 2 maten kleine wassen. B, de hele witte was roze gemaakt. Of C, al je kleding binnenste buiten opgehangen. Wat is het antwoord?
2: Ik denk dat het B is, uit
0: de
2: ervaring.
0: Uit de ervaring.
4: Ik hoop echt dat je van deze kleur houdt, want ik heb volgens mij... de hele witte was roze gemaakt.
0: Oh, het goede antwoord.
2: Yes, yes.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: De hele witte was roze gemaakt.
3: Geweldig goed.
0: Ja, het is even, we hebben het geharmoniseerd, zoals dat heet, met de Twix Harmonizer. Dan klinkt het allemaal net wat vriendelijker. Ook deze boodschap, hè. Zo zie je, als je het even harmoniseert, klinkt het net wat leuker. Gefeliciteerd, je wint €538 en een Twix prijzenpakket.
2: Oh, super, dankjewel.
0: Lekker toch? Ja. Heel goed.
2: Ja.
0: De prijs is voor jou. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het meedoen. Ik wens je een mooi weekend.
2: Super, dankjewel. Jullie ook.
0: Hey, nou, dan gaan we goed komen, dankjewel. Oké, okay, heel goed, dankjewel. Doei, doei.
2: Dankjewel, doei, doei.
0: Zo zeg jij. €538 in de pocket.
1: Vrijdagmiddag.
0: Welkom bij de middagshow, mensen.
1: 538.
0: Met zometeen Blanks live hier. En straks ook natuurlijk nog Edcilia is inmiddels binnen. Met het huisorkest gaat zij hier zometeen optreden. En ze doet straks ook om 17:50 de grote finale. En dit is Natasha Bedingfield.

0: Voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Of verzacht jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het.
11: In harmonie.
10: Zoals,
11: ik heb je kat opgesloten.
12: In de wasmachine.
11: Of, ik heb water gemorst.
12: Over je laptop.
10: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een Twix-pakket. Meer info op 538.nl.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
12: een duet.
10: Oh ja.
12: Ik ben ook zwanger.
10: Twix, alles klinkt beter in harmonie.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Goedemiddag, dit is 5 uur 8 vandaag. Zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt in de noordenkant wat regenen bij 21 graden dan. De middagspits, het was erg druk.
21: Ja, is het nog steeds. 61 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging komen we tegen op de A2 Den Bosch. Utrecht voor Zaltbommel, bijna 50 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Alblasserdam, ruim 40 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder, een vertraging van 3 kwartier.
20: 2 minuten over 4:30, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Celine Huismans, goedemiddag.
22: Goedemiddag. Er wordt niet meer gezocht naar bewijsmateriaal in Overasselt. De politie heeft de zoekacties in het Gelderse dorp afgerond. Begin deze maand schoot een groep gewapende mannen daar een beveiliger dood. En hackers hebben klanten en medewerkers van Flink afgeperst. Gebruikers van de boodschappendienst worden benaderd met een ultimatum: 10 à 15 euro aan crypto betalen of je gegevens staan online. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter komen. Justitie vindt dat ze ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over 2 vrouwen.
20: Ach.
22: En die hebben aangifte gedaan. Ja.
20: Oh, oké. Okay, ja. Maar het is 2 jaar geleden alweer.
22: 2 jaar geleden, ja, maar het duurt natuurlijk even voordat zoiets in behandeling wordt genomen en al een zaak. En,
21: En je hebt van minister Van Wil gehoord, er blijven sommige zaken liggen.
20: Ja, er blijven dingen liggen. Ja.
22: Er blijven dingen liggen. Zijn jullie een beetje van de dialecten?
20: Van de dialecten, ja, nou, laat maar horen.
22: Jullie eerst.
20: Of we van de dialecten zijn, ja.
22: Ja.
21: Ik weet geen dialect.
20: Ja, ik ken maar 1 dialect. Dat is het dialect van thuis, zeg maar.
22: Ja, die is mooi. Dat kan ik niet.
20: Nee, dat is beter ook.
22: Nee?
20: Nee, het is niet. Ja.
22: Ik ga hem niet doen?
20: Nee, zeker niet.
22: Ik ken alleen het Haags, maar is dat een dialect? Ja, dat is wel een dialect.
20: Nou, het Haags vind ik niet.
22: Toch een beetje?
20: Nee.
22: Mag ik dat een dialect noemen?
20: Ja, ik vind het bijna. Laat me zeggen, ik vind het een dialect als je het niet kan vertalen.
22: Oh, oké. Okay. Nee. Ja, dan.
20: Oké.
22: Ik kan het wel helemaal in het Haags doen.
20: Maar wat wij zeggen dan over dialect?
22: Nou, deze week is het favoriete dialectwoord gekozen van ons land. En op 3 staat schoppelsplak.
20: Dat ken ik niet. Wat is dat?
22: Limburgs voor vaatdoek.
20: Vaatdoek, hoe heet dat? Schoppelsplak?
22: Schoppelsplak.
20: Schoppelsplak, ja.
22: Schoppelsplak. Op 2, onmeunig.
20: Onmeunig, ja, dat is Twents.
22: Geweldig. En wat denken jullie dat er op 1 staat?
21: Dialectwoord op 1.
20: Broek.
22: Wat is dat dan weer?
20: Nee, weet ik niet. Roep maar
22: broek?
20: Wat. Ja? Nee, ik roep maar wat.
22: Nee, roep maar wat.
20: Nee, broek is gewoon broek, maar daar is een dialectisch woord voor natuurlijk.
22: Is gewoon dat is gewoon broek. Nee, houdoe uit Brabant.
21: Ach, natuurlijk.
22: Ja, houdoe. Het is zo populair omdat het natuurlijk exclusief Brabants is, maar iedereen kent het en vindt het leuk en daarom staat het op 1.
20: Maar dit is ook volgens mij 1 die buiten Brabant wel gebruikt wordt, toch?
22: Ja, daarom.
20: Houdoe. Ja, dus
22: die heeft gewonnen. Veel gedoe deze week tussen de gemeente Maastricht en de zoon van André Rieu, Pierre Rieu.
20: Oh, wat is er aan de hand?
22: Die heeft een hotel aan het Vrijthof en die vindt het leuk om dat met kerst een beetje op te leuken met strikjes en lichtbanen.
20: Ja, maar
22: en dingen.
20: Natuurlijk.
22: Ja, Maastricht vindt het over de top en die vindt dat Rieu junior moet kiezen of de strik of de lichtbanen. Anders zie je niks meer van de architectuur.
20: Ja,
22: dus hij moet kiezen.
20: Klinkt mij een beetje als heb je niet wat anders te doen.
22: Precies.
20: Ja. Maar ik ben er ook niet bij geweest. Dus
21: allemaal viooltjes zou ik doen.
20: Ja, dames en heren. Dat
21: zal ze leren.
20: Dat, zo is het wel. Viooltjes, omdat André Rieu natuurlijk.
21: Oh, van mij. Ja.
22: Hoe laat komt Rafael? Die komt straks, toch?
20: Wat is daarmee dan?
22: Ik kreeg deze week tijdens de opname van een podcast een onverwachte vraag van zijn ex-Sylvie Meis, wanneer die het meest trots was op hun zoon Damian.
20: Oh ja, dat heb ik gezien, dat fragment, ja.
22: Zei, ik ben altijd trots, maar vooral op hoe die met Estefana en zijn zusje omgaat. Alles buiten het voetbal. Voetbal is voor mij bijzaak. Ja, doet nu natuurlijk padel dus.
20: Ja, hij doet nu padel, ja. Maar dat is mooi. Voetbal is nu bijzaak.
22: Ja, voetbal is bijzaak.
20: Ja. Ik ga het straks wel even aan hem vragen hoe dat tijdens zijn carrière was.
22: Ja.
21: Ja, inderdaad, ja.
20: Ja.
22: Heb ik nog een bijzonder buitenlands dierennieuwtje. Iemand heeft zijn racepaard moeten hernoemen. Het dier heette Austrian Painter.
20: Austrian Painter, ja.
22: Maar dat mag niet, want dat is een bijnaam van de Führer online. Die is namelijk geboren in Oostenrijk.
20: Ja.
22: Dat betekent Oostenrijkse schilder.
20: Dat, zover was ik nog.
22: En ja, goed. Maar hij wordt dus zo genoemd omdat hij vroeger eigenlijk kunstambities had. Hij werd afgewezen, Hitler, voor de kunstacademie in Wenen.
20: Stel je voor, als hij wel aangenomen was, dan was er ons misschien heel veel ellende bespaard gebleven.
22: Ja, dat was de schuld van de kunstacademie in Wenen.
20: Hadden we alleen misschien maar lelijke schilderijen gehad, maar dat is overkomelijk, zou ik maar zeggen.
21: Precies, ken je dat verhaal van het hondje van Hitler?
20: Het hondje van Hitler?
21: Nou, in de Eerste Wereldoorlog was Hitler soldaat.
20: Dat was met Hitler, voor het weken word je zetmacht.
21: Nee, maar dat was de loopgravenoorlog. En het verhaal gaat dat Hitler had een hondje.
20: Is dit een beetje, Kobus, trouwens?
21: Nee, dit is niet echt een beetje. Dit is gewoon interessant en bizar, omdat jij net zegt, goh, als iets anders loopt.
20: Ja.
21: Hitler zit met zijn broodje, zit in die loopgraaf. Het hondje zit naast hem. Het hondje pakt dat broodje van hem af en rent weg, waarop Hitler achter dat hondje aanrent. En vervolgens slaat er op de plek waar Hitler zat met dat broodje, slaat er een granaat in.
20: Ja, maar dat zo zul je het altijd zien.
21: Toch bizar?
20: Het is net altijd... Ja, sommigen zijn net op het verkeerde moment op de verkeerde plek of net weg. Zeg maar in dit geval dan.
21: Inderdaad, ja.
22: God, ja. Maar goed, nog even over het paard.
20: Ja, even over het paard, ja.
22: Maar ja, de eigenaar die zegt...
20: Ja.
22: Ik heb hem gewoon vernoemd naar een Oostenrijkse kunstschilder, Gustav Klimt. Dus ik vind het onzin.
20: De man was ervan geen kwaad bewust.
22: Nee.
20: Weet je, ze vechten het maar even uit. En we tillen het even over het weekend heen. Hoe vind je die?
22: Het
20: is ook een zeer gevleugelde uitspraak, zeg maar, om de rest van de week door te komen. En op vrijdag kan dat natuurlijk.

0: Ja, ik dacht, doe ik je met zang. Ja, vorige week draaide ik toch wel per ongeluk de instrumentale versie. Toen, toen duurde het toch wel heel erg lang voordat ze begon te zingen, zeg maar.
1: Maar we hadden wel een mooie versie van Frans Bauer.
0: Ja, Frans Bauer, die deed
1: voor mij.
0: Ja, die deed... Ja, goed. Ella Langley was dit. Heerlijk liedje.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: En de Stemmenjacht gaat door voor 10.000 euro in koffer 5. Ik heb Nathalie aan de telefoon. Hallo, Nathalie.
3: Hallo.
0: Hallo. Waar vandaan?
3: Hey. Tarai.
0: Venray, oké.
3: Okay. Yes.
0: Venray, al weekend?
3: Ik heb al weekend, ja. Ik ben aan het shoppen.
0: Je bent aan het shoppen? Oeh, dat is leuk.
3: Ja.
0: Ben je nou iets specifieks op zoek? Of begin je bij winkel 1 en dan bij winkel 15 weer terug naar winkel 1?
3: Oh. Ik ben maar bij één winkel en dat is alleen maar voor mijn dochter.
0: Oh.
3: De wintercollectie bij elkaar, dus...
0: Oh, de wintercollectie nu al?
3: Ja, ja.
0: Oh, kun je het een beetje vinden of...
3: Ja, zij wel.
0: Ja, ja. En jij loopt er alleen maar achteraan? Nou, nou.
3: Ja, ze heeft een tas al vol, dus.
0: Oh,
3: ja.
0: Hoe oud is je dochter?
3: Je wordt volgende week 8.
0: 8? Oh, ja. En die weet vast al heel goed wat ze wil en wat ze niet wil.
3: Heel goed, ja.
1: Dus volgend jaar is ook al uit de kleren gegroeid.
0: Ja, dat is ook een nadeel, ja, natuurlijk.
3: Dat dus, inderdaad, ja.
0: Om gek van te worden.
3: Nou.
0: Goed, maar misschien dan zou die 10.000 euro natuurlijk wel lekker uitkomen.
3: Zeker.
0: Want dan kan je nog een winkeltje verder gaan ook.
3: Dat dacht ik, ja. Dan gaan we nog even door.
0: Ja, dat snap ik, ja. Oké, okay, Nathalie, zullen we de stem nog even één keer beluisteren?
3: Ja, maar. Okay,
4: zielig.
0: Ja, zielig. Ja, zeker zielig, als je niet weet wie het is. Maar ik denk dat Nathalie het weet, althans, dat zegt ze zelf.
3: Dat hoop ik.
0: Ja, nou, laat ons niet langer in spanning.
3: Ik denk Victoria Koblenko.
0: Victoria Koblenko. Oké, okay. We gaan luisteren. Is het Victoria Koblenko?
2: Het antwoord is... fout.
0: Ach. Hé, verdorie. Het is niet Victoria Koblenko, helaas.
3: Nee, ja, helaas.
0: Het spijt me zeer. Geen 10.000 euro voor jou, dus zometeen winkel uit in huis.
3: Ja, dat. Oké. Okay.
0: Als dank voor het meespelen krijg je nog wel een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Ja.
0: Die komt er zo naar je toe. En ik wens jou wel ook heel veel plezier met het winkelen. Want volgens mij is het ook heel leuk, toch?
3: Jawel, zeker.
0: Oké, okay, hartstikke goed.
3: Heel erg bedankt.
0: Geniet ervan. Dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Hoi, hoi.
0: Dag, Nathalie. Doei, doei. Zo, dames en heren. Ik moet nog even afsluiten.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Ja, tot zover. Maar nu, dames en heren. Bij ons in de show. De eerste live optreden van vandaag. Blanks!
5: Hallo,
0: hallo.
5: Hallo, hallo, gaat het?
0: Ja, heel goed. Nou, wacht even. Ik stel hier de vraag. Hè.
5: Ik ben heel verbaasd. Ja.
0: Ik moet vragen hoe het met jou gaat eigenlijk.
5: Ja, nou, hartstikke goed. Hartstikke leuk dat we terug mogen zijn.
0: Ja, zeker. Nou, het is inderdaad even geleden dat je hier was, toch?
5: Ja, ja. Ik zat vandaag nog te denken, volgens mij een halfjaartje geleden.
0: Oh, een halfjaar. Oh, nou, dan valt het nog wel mee. Hé, hey, leuk. Ja, sorry dat je even moest wachten, want er stond iets eerder gepland. Maar ja, het hele draaiboek loopt uit de hand vanmiddag.
5: Oh, jee,
0: maar,
5: oh, jee.
0: Wat, waar ben je druk mee op dit moment?
5: Veel muziek aan het afmaken. Mijn eigen album is bijna af nu. Dat komt uit in oktober.
0: Ja.
5: Bijna op tour volgende week. Super gaaf. En verder heel veel achter de schermen aan het schrijven en produceren. Dus druk zat.
0: Heb jij heel veel bekende liedjes gedaan waarvan wij niet weten dat jij erachter zit?
5: Nou, de Atlas van Pommelien Thijs.
0: Ja.
5: Nog even blijven van Mo en Douwe Bob.
0: Ja.
5: Laatste twee liedjes van... Laatste song van Rondé heb ik aan meegewerkt. Dus ja, het is druk. Zo. En achter de schermen nog veel meer dingen. Maar dat is nog niet uit. Weet
0: het zijn
5: je.
0: Geen lullige liedjes, maar het zijn allemaal goede liedjes ook. Schrijf jij alleen veel of doe je ook veel in combinatie met mensen?
5: Verschilt heel erg, maar combinatie vind ik juist heel leuk. Omdat je dan toch tot andere dingen komt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
5: Dus ja, dus genieten gewoon.
0: En jouw nieuwe album, wanneer komt dat ongeveer? Want je zei net oktober?
5: Ja, 23 oktober.
0: Oh, dat is al vrij snel.
5: Dus ja, een maandje nog.
0: Ja. En dan bedoel jij, want je doet veel in je eentje toch ook? Ik bedoel, je schrijft met anderen misschien om liedjes, maar voor jezelf doe je veel alleen toch?
5: Ja, veel alleen, maar voor dit album heb ik ook echt wel veel met andere mensen geschreven. Ook veel in Nashville. Ik ben vorig jaar 2 keer een maand naar Nashville geweest.
0: Wat is dat toch met het Nashville? Ja, dat iedereen dan het gehoord. Leg dat nou nog eens even uit.
5: Ben je daar ook wel eens geweest of niet?
0: Ik wilde er nog steeds naartoe, maar ik ben nog steeds niet geweest.
5: Dikke aanrader. De muzikanten in Amerika komen daar gewoon allemaal naar elkaar toe. Dus iedereen op straat speelt of gitaar of piano of zingt op een absurd hoog niveau.
0: Ja.
5: En het gaat daar echt om de craft van de songwriting. Echt het ambacht. Dus hoe je precies de lyrics moet vormgeven zodat het verhaal binnenkomt en dat in het refrein bij de laatste zin dat je denkt, oh ja, dit komt nu helemaal hard binnen, weet je wel.
0: En heb je echt het idee dat je daar betere liedjes schrijft dan hier?
5: Wel heel veel leer, laat ik het zo zeggen. Soms dan, want ja, je moet ook natuurlijk iemand leren kennen. Het is soms best spannend om met een nieuw iemand te schrijven. Dus soms dan gaat het in één keer heel goed. Maar soms dan schrijf je ook iets en denk je van, nou, het liedje was misschien niet vet, maar deze ideeën die ik nu vandaag geleerd heb, daar ga ik thuis, als ik thuis ben, weer mee verder, weet je wel?
0: Ja, ja, precies. Oké. Hey, en je gaat optreden ook. Komt een tour aan?
5: Ja, volgende week beginnen we 1 oktober in Eindhoven. Maar we gaan naar Eindhoven, Haarlem, Utrecht, Den Haag en Nijmegen. Dus ja, lekker op pad door heel Nederland.
0: Ga Blanks zien, dames en heren, in het land. En je hebt een nieuwe single.
5: Zeker. En deze komt toevallig uit Nashville dus.
0: Oh, deze heb je in Nashville geschreven. Had je dit al af? Of had je iets toen je naar Nashville toe ging? Of had je een idee? Of had je een titel? Of een tekst? Of een thema? Of weet ik van wat?
5: Ik had helemaal niks.
0: Lekker. Heerlijk.
5: Dus heerlijk. Ik kwam de studio binnen en de producer met wie we zaten, Evan, die had een soort akkoordenloopje gemaakt. En die zette dat aan. En ik dacht, wow, dit is vet. En toen bedachten we, want er waren nog twee anderen bij. Stephanie en Luma. En we brachten dat concept eigenlijk, wat het heet Wait Till My Kingdom Comes. Ja. En het gaat over, wat nou als alles lukt? Wat als ik de koning ben? Wat zou ik dan doen?
0: Oké.
5: En toen ging het eigenlijk heel snel met die akkoorden erbij. Hoppa.
0: Nou, dan laten we maar gaan luisteren dan. Hoppa, wat zeg je daarvan? Wait till my kingdom comes. Dames en heren, live in Evenzeko. Hier is Blanks.

0: Kingdom Come, nieuwe single. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel.
0: Succes met de tour en het album komt in oktober van Blanks. Dus ga dat maar snel checken. Kom snel terug, dankjewel. Hè.
1: Yes, dankjewel.
0: Dit is Even Zeko, straks live hier. Cecilia die met het huisorkest gaat spelen. En ik ga vast even naar beneden om te kijken of onze vriend... Goedemiddag. Van
2: ja.
0: Stamtal.
2: Ja.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, ik dacht, ik check even of jullie er al zijn. Maar jullie zijn nog even de krant aan het doornemen. Die gaan we zo meteen
2: doen. We zo meteen. Vast even de kranten door.
0: Nou, daar kom ik straks
2: veel
0: op terug.
2: Over het voetbal.
0: Ja, veel op voetbal gisteren.
4: Nou, kijk, het Engelse elftal heeft het goed gedaan gisteren tegen Duitsland.
0: Nou,
4: het
0: Nederlands elftal, Johan. Je vergist.
4: Nou ja, Robin Roofs. Denzel Dumfries, Jeremy Frimpong, Kenneth Taylor, Brian Bobby,
0: Bobby.
4: Somerville. Ja, klinkt mij toch vrij Engels.
0: Ja, klinkt echt maar.
5: Dan zie je toch, toen Joey Veerman erin kwam, dat met een extra Volendammer mevrouw wordt toch 1-1.
3: Ik lees hier net dat Hives is ook weer helemaal terug.
0: Ja, dat doen we straks even.
1: Hives, heerlijk. Heerlijke site.
0: Ja, goed.
1: Dan kon je toch ook krabbelen en zo.
0: Ja, krabbelen.
2: Ik kijk persoonlijk altijd liever op de site Wives.
1: Wives?
0: Harry.
2: Kun je ook lekker bij krabbelen.
0: Nou, Harry, alsjeblieft.
1: Dat ken ik niet. Ik wou
2: trouwens nog even van de gelegenheid gebruik maken om Femke Broeders te feliciteren. Ik lees je net.
1: Wie?
0: Femke Broeders.
2: Femke Broeders, ja.
1: Femke Broeders.
2: Ja, ze heet Femke Bol.
0: Femke Bol, ja, die
2: is getrouwd.
0: Ja,
2: ze heet nu Femke Broeders Bol.
0: Broeders Bol, ja, precies.
1: Ze is getrouwd met meneer Broeders.
2: Met meneer Broeders.
0: Ja, precies.
3: Nou, dan is maar geluk dat ze niet is getrouwd met meneer Krenten.
6: Ja, of met meneer Studie.
0: Jongens, alsjeblieft.
5: Ja, of met meneer Krullen.
0: Mevrouw Keizer, is dat nou...
5: Krullenbol.
0: Ja, dat snap ik, maar dat is toch niet...
2: Of meneer Olie.
0: Ja, Harry Olie. Nou, prima. Ik spreek jullie...
2: Oliebol.
0: Ja, dat snap ik. Ik spreek jullie straks even.
6: Misschien nog een liedertje aan zijn. Ja. Dit is nog wel even.
0: Tot zo.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun...

droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.
5: Nieuw! De pepperoni di papa pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York staalbodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesem staalbodem. New York pizza.
4: Score nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
13: Tweede, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevonden. En

0: Dus, riemen vast. We vertrekken morgenavond vanaf 9 uur met 538 Dance Department.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Ga je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: 538 Nieuws, 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. Het kabinet heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Er staan andere plannen in voor de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. En er zijn twee mannen opgepakt die zouden hebben ingebroken in een brandweerkazerne in Moordrecht. Eind juli werd daar een krachtig stuk gereedschap gestolen. Dit jaar werd er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Of deze twee mannen daarvoor verantwoordelijk zijn, wordt nog onderzocht. En het kabinet laat een onderzoek doen naar de misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon. Hij doneerde privé naast de donaties die hij deed via klinieken. De man was al jaren in beeld bij meerdere instanties. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij zette tijdens de trainingen nog snelle tijden neer, maar bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole en daarachter komt Charles Leclerc. En dan nog het 538 weer. Zonovergoten nazomerweer, 20 tot 24 graden. Dit weekend meer bewolking, maar het blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar. En volgende week wordt het dan nog warmer, met dinsdag en woensdag maxima boven de 25 graden.
9: Lekker.
10: Komen ze dan de files?
11: Ja, druk. 74 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg 40 minuten. De A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht, 3 kwartier vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder ook een vertraging van 3 kwartier.
10: Zometeen de officiële aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Het zangertje staat al klaar.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
13: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
15: Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
18: Boost yourself.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: 538. De 538 stemmenjacht.
20: Dit is de stem uit koffer 5.
22: Sier.
20: Weet jij al wie het is?
21: Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
20: Druk op de knop in de 538-app.

0: Milan Kirstein.
1: Hallo.
0: Hallo Milan.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, welkom.
1: Ja, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, dat mag ik hopen. In de kroeg sta jij.
1: Ja, heel gezellig mensen.
0: Ja, echt de beste plek eigenlijk om op vrijdag. Gezellig. Milan, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Callenshoog.
0: Callenshoog, wat leuk. En treed je veel op?
1: Ja, heel de maand.
0: Heel de maand?
1: Ja, ja. Okay. Ja.
0: En doe je nog iets anders of alleen doe je fulltime zanger?
1: Zolang ik kan, doe ik altijd fulltime zingen. Maar ik voetbal hiernaast ook nog. Heb ook nog vrienden, de kroeg in, noem het allemaal maar op.
0: Ja,
1: ik ben jong, dus dat mag altijd.
0: Het laatste is ook belangrijk, hè?
1: Ja,
0: nou goed, dan ben je nu op de goede plek in de kroeg voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Een minuut krijg je.
1: Ja, leuk.
0: Pleuren wij de deur dicht, niks persoonlijks.
1: Zeker weten.
0: Maar de show must go on, je weet hoe het werkt, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: En wat ga je zingen eigenlijk?
1: Eén nacht met jou, mijn nieuwe single.
0: Eén nacht
1: Eindelijk.
0: Met jou. Oh. Is die vandaag uit?
1: Nee, 11 september.
0: Oh, gelukkig. Ik dacht, hij is al een half jaar uit. Dat zal nog veel erger zijn natuurlijk. Ben je zover?
1: Zeker.
0: Dan gaan wij graag luisteren, dames en heren, voor de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Is hier Milan Kirstein, één nacht met jou.

0: I don't wanna be. Zo mensen, goedemiddag. Het is 10 minuten over 4. Welkom bij Evers & Co. Aan het eind van week 39 alweer. Lekker, richting het weekend. Straks Tilia hier. Die viert het 30-jarige jubileum. Vandaag voorproefje. Doet wat classics. Leuk. Ze heeft een nieuwe single ook. Die gaat ze zo meteen doen. En ze is de blinde darm kwijt, hè?
1: Sinds de blinde darm is weg, ja.
0: 3 weken geleden. En als ze zei al van, ik kan niet al te hard uithalen, want dan scheurt de blinde darm open. Dat moet je niet hebben, natuurlijk. Rafael van der Vaart in de house, dames en heren. Groot applaus.
2: Nou ja.
0: Rafael, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom.
2: Dankjewel.
0: Eindelijk.
2: Ja, het is...
0: We hebben jou al zo lang geprobeerd in dit programma te krijgen.
2: Ja, maar nu ben ik er met een goede reden.
0: Ja, de andere reden vond je niet goed genoeg.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet wat voor reden.
0: Nee, we hebben nooit een reden. We vinden gewoon leuk om mensen hier in de show te hebben. Dus, maar wat is de reden nu ook alweer?
2: Ja, padeltoernooi, hè. Ja. Dus Cupra Rotterdam Premier Padel vanaf
0: zondag. Hele mond vol, ja. Cupra Rotterdam Premier padeltoernooi.
2: Ja.
0: Ik wist helemaal niet dat jij zo'n padeller was eigenlijk.
2: Jawel, nee. Bijna alle voetballers, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
2: Ik bedoel, kijk, padel is een beetje ons nieuwe leven geworden. En ik heb eigenlijk weer een beetje van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dus,
0: ja, maar want hoeveel moet ik dat zien dan, qua beroepsmatig?
2: Nou ja, John van Lottem, die is hier ook.
0: Ja, die zit hier ook.
2: Is toernooidirecteur. Ja. En Fatima, Moreiro de Melo en ik zijn ambassadeurs. Dus wij lopen de hele week daar rond met sponsors. Allemaal content opnemen. Met die spelers, speelsters. Ja, dat is eigenlijk een ideale week voor mij. En zelf ook nog een beetje padellen tussendoor. Dus,
0: hoe vaak padel jij normaal gesproken in de week?
2: Nou, ik probeer wel om de dag te spelen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Estefana is natuurlijk nu zwanger. Maar die speelt ook langzaam steeds meer en meer. Dus ik hoop als de kleine er is dat ze dan nog meer gaat spelen. Want nu wordt ze nog vaak boos, weet je wel, dat ik zo vaak weg ben.
0: wat zeg je nou? Ze wordt boos dat?
2: Dat ik vaak weg ben.
0: Oh, dat je vaak weg bent? Ja, precies. Ja. Nee, dat snap ik, ja. Oké, nou, maar dan is het bijna een professionele carrière geworden. Kan je dat nog redden eigenlijk?
2: Wat kan ik redden?
0: Dus kan je nog professioneel padellen worden op jouw leeftijd?
2: Nee. We moeten, weet je, kijk, wij hebben de naam. En dan denkt iedereen dat je hartstikke goed bent. Ik kan gewoon leuk spelen, maar... Als jij van de week komt kijken in Ahoy, dan ga je echt zien hoe goed die gasten zijn. En zeker de top. Vanaf dinsdagavond komen alle toppers. Dan gaat het hoofdtoernooi beginnen. Ja, dat is gewoon echt bizar, weet je, wat voor rallies je daar ziet.
0: Ja, want even, officieel begint het volgens mij zondag al, hè?
2: Ja, er zijn de kwalificaties. En zondag, maandag en dinsdagochtend. Dan kan iedereen ook gratis naar binnen.
0: Okay.
2: En dan vanaf dinsdagavond gaat het hoofdtoernooi beginnen. En woensdag ook wel leuk om te zeggen is dan Dutch Day. Daar gaan echt de Hollandse toppers gaan spelen. Dus daar zijn we ook natuurlijk al heel benieuwd naar.
0: Wie zijn dat? Misschien heel dom, maar ik ken dus geen één Nederlandse padeller.
2: Sten Richter gaat spelen, maar die speelt met volgens mij Olsen. Dat is voor mij een Zweed. Ik moet even kijken. Ja, Zweed. En Joep en Julian, de kroon en prins. De kroonprinsen wel genoemd. Dat zijn op dit moment zijn het sterkste koppel. En het ligt natuurlijk ook een beetje aan de loting. Voor mij, John van Lottem gaat de loting doen. Ik heb het ook een paar keer gedaan. En dan lood je echt... ik kan me herinneren dat ik een keer Augsburger heb geloot voor die Nederlanders. En dat is op dit moment een van de beste ter wereld.
0: Ja.
2: Ja, dan komen ze geen ronde verder. Maar ik heb wel het gevoel dat we steeds een stapje dichterbij komen. Het is nog een lange weg. Maar woensdag vind ik altijd een hele leuke dag, want dan, daar komen de Nederlanders in actie.
0: Ja, ja.
2: Het is echt voor ons gewoon fantastisch.
0: Nou, we praten straks nog even verder over het padel. We moeten het ook nog even over het Nederlands elftal hebben.
2: Zeker.
0: Zullen we dat nu doen of zullen we eerst een plaatje draaien? Mag jij zeggen?
2: Laten we het nu doen.
0: Dan hebben we het gehad, wou je zeggen. Ja. Je hebt gekeken, je stond aan de lijn natuurlijk.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik was echt onder de indruk. In de zin van, je ziet nieuwe trainer, die gasten hadden er weer zin in. En ze waren lekker fanatiek en tegen een heel goed team. Hè. Ik bedoel, Duitsland is echt een topteam. Ook een topcoach nu. Dus ik heb echt genoten van die jongens.
0: Ja. Maar want jij zegt, ze hadden er weer zin in nu. Komt dat dan? Dat komt dan niet alleen door een nieuwe trainer, of wel?
2: Nee, maar ik bedoel, Koeman heeft een fantastische job gedaan. Alleen als een nieuwe coach komt, dan is iedereen weer, moet zich weer opnieuw bewijzen. En dan zie je gewoon dat je gewoon even een stapje harder loopt. Dat is gewoon.
0: En je hebt elkaar ook een tijdje niet gezien natuurlijk. Je begint even weer opnieuw.
2: Dus dan heb je gewoon, ze zijn nu volgens mij 2,5 week bij elkaar. En dan heb je gewoon een leuke tijd met elkaar.
0: Wat een paas, hè?
1: Zo.
0: Niet normaal.
2: Ja, ja. Nee, zelfs voor een niet-voetbalkenner ziet dat hoe moeilijk dit, dit is.
0: Daarom zeg ik het ook. Ja. Voor een niet-voetbalkenner. Nee, maar buitenkantje rechts en dan met zoveel vaart en zo precies op maat. Hoe is het mogelijk in godsnaam?
2: Ja, en dan ook nog eens op tijd invliegen en die bal ook nog eens perfect in het doel schieten. Dat was echt geweldig.
0: Ja. Hou je van muziek eigenlijk?
2: Ja, ik ben niet heel. Niet, ja, ik hou wel van muziek, maar vooral Nederlandstalig.
1: Oh, dat komt goed uit.
0: Van wat dan bijvoorbeeld? Ik vind het altijd wel leuk om even een beetje te draaien wat onze gast leuk vindt.
2: Nou, ik vind Yves Berends vind ik altijd goed.
0: Yves Berends?
2: André Hazen was ik altijd heel erg fan van.
0: Oh ja.
1: Tino Martin.
2: Tino Martin. René Vroge.
1: Frank Van Etten.
2: Ja, nee, het grappige is, Estefana die houdt allemaal van die. In het begin dat we elkaar leren kennen. Ze kwam inderdaad met Frank van Etten.
0: Ja? Oh ja.
2: Stef Eikel noem ik wel. Maar Stef Eikel, die schijnt ook goed te zijn.
0: Ja.
2: Dus het was wel dus heel erg Nederlandstalig.
0: Dat is een beetje jouw ding. Nou, ik vind het leuk. Doe ik deze even.
2: Kijk, lekker.
0: Vind ik toch gewoon een heel goed liedje namelijk. Ja. Tino Martin is hier.

0: Martin Garrix and Ed Sheeran and Repeated. Straks zei Cecilia Romley, die viert een 30-jarig jubileum alweer. Gaat wat klassiekers doen en speelt hier met het huisorkest vandaag. En Raffel van der Vaart is bij ons ambassadeur van... Ik werd mij gevraagd van... Raffel kan er langskomen. Die is directeur van het toernooi, werd er mij gezegd.
1: Ja, dat waren we, maar... Ja, zoals je weet, jij ziet toch ook geen directeur in mij?
0: Totaal niet.
1: Nee,
0: dus ik
1: maar de, John van Lottem is echt directeur en wij zijn mededirecteur. Maar ik vind meer ambassadeur, vind ik lekkerder klinken.
0: Ja, waarom zit John daar zo alleen op die bank? Durft hij niet op de radio? Of zegt hij van, ik ben er vorig jaar al. Kom maar hoor, kom er maar bij. Als je het leuk vindt tenminste. Ja, nee, ja, ik vind hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Hallo John.
2: Hallo Edwin.
0: Zo, leuk dat je er even was. Nee.
2: Heerlijk, zat lekker aan de bitterbal.
0: Ja, wel lekker, hè, die bruine fruit gehad. De hele studio ruikt er ook meteen naar. Jij zei meteen, ik hou er niet van.
1: Ja, dat,
0: is dat nieuw?
1: Dat is, ja, dat is een grapje.
0: Maar, ja, nee, natuurlijk.
1: Ik kan het wel laten staan, maar alleen de geur alleen al, dan vind ik lekker.
0: Ja, heerlijk, hè. Hey, volgens mij heb ik het vorig jaar met jou ook gehad, hoe je leven na de sport is.
2: Ja.
0: Hoe is dat voor jou, Raffel?
1: Ja, dat is heel moeilijk, omdat je natuurlijk, je wordt een beetje, elke dag wordt voor je ingedeeld als voetballer of als topsporter eigenlijk. En dan moet je het in één keer zelf allemaal gaan doen.
0: Ja.
1: Nou ja, dan kom je een paar kilo's aan en je hebt last van je enkels, alles doet pijn en het gaat steeds meer pijn doen. Je denkt, je sport niet meer, dan gaat het wel weg, maar het is juist andersom. En door het padel voel ik me weer fit en ik speel heel veel. Nou, Sean weet het, we hebben wel tegen elkaar gespeeld. Ja, ik kan uren spelen, maar als je me nu vraagt, ga 5 minuten hardlopen.
0: Echt niet?
1: Dan denk ik, na 2 minuten, wat ben ik nou aan het doen?
0: Ja. Ja. Dus, had jij dat ook met die pijntjes en zo altijd?
2: Ja, nou ja, ik ben gestopt doordat ik geblesseerd was. Maar ja, je moet wel gewoon wel blijven sporten. En als je dan een uitdaging vindt in een nieuwe sport, zoals padel. En ik heb eigenlijk precies hetzelfde wat Raffel heeft. Los van dat ik heel graag op de baan sta, heb ik er ook nog een beroep van gemaakt. Door helemaal voor het padel te kiezen.
0: Ja.
2: Ook, buiten de baan. Maar ja, je moet gewoon blijven sporten. En zeker met zoveel schade wat wij hebben opgelopen in onze carrière.
0: Zou je toch zeggen dat topsport eigenlijk niet gezond is voor een mensenlichaam?
2: Nee,
1: zeker niet. En ik bedoel, Estefana die heeft bijvoorbeeld 2 keer kruisbandblessure gehad. Nou, als die opstaat, dan is het echt een oude vrouw. En ze is 9 jaar jonger.
0: Ik hoop niet dat ze luistert.
1: Ja, nee, luistert ze niet.
0: Nou, lekker, dankjewel. Woon je wel in Nederland ondertussen?
1: Ja, we wonen in Huissen.
0: Okay.
1: Dus, in de buurt van Arnhem, daar komt zij vandaan. Dus ik heb het weer voor haar gedaan.
0: Op hoeveel plekken heb je gewoond eigenlijk?
1: Ja, heel veel.
0: Ja?
1: Ik vond het wel lekker in het buitenland.
0: Want?
1: Ja, rust en niet dit soort dingen hoef ik te
0: doen. Vind je dit vervelend?
1: Nee, niet vervelend.
0: Oh, gelukkig.
1: Maar nu kan je niet meer zeggen, nee, ik ben niet in het land.
0: Nee, dat is waar natuurlijk. Nee, maar dat was namelijk wat wij wel steeds kregen namelijk. Wij willen Raffel gaan. Nee, kan niet, hij is niet in het land.
1: Dat is goed excuus altijd.
0: Ja.
1: Dat was ook altijd zo.
0: Nee, dat was ook niet gelogen. Ja. Maar je hebt wel natuurlijk een beetje, volgens mij, je roeping gevonden... ook in het analyseren en praten over voetbal, toch?
1: Nee, zeker. Ik vind het heerlijk om te doen. Ook omdat het gewoon... Ja, weet je kan een beetje jouw idee hoe ik voetbal zie. En ik ben een beetje nog van de oude stempel. Dat je dat nog af en toe even kan melden op televisie. Wedstrijden kijken vind ik nog steeds leuk.
0: Wat bedoel je met de oude stempel?
1: Nou ja, tegenwoordig is het allemaal laptop. Data. En je moet dit, je moet dat. Maar ik denk dat ook heel veel dingen van de oude stempel gewoon nog steeds goed is. Wat je ziet.
0: Ja. Tegenwoordig... Oh, zo op die manier. Ja.
1: Ja, tegenwoordig was iemand met een laptop zegt... Hey, Frenkie de Jong is moe, je moet hem wisselen.
0: Dat zie ik op mijn meter.
1: Dat is de beste speler van het veld, die ga je toch niet wisselen?
0: Oh, zo, ja.
1: Zo, dat soort kleine dingetjes.
0: Ja. Is het anders nu, het voetbal? Ik bedoel, ook met pers. We hebben natuurlijk Virgil van Dijk gezien... die het aan de stok kreeg met Valentijn Driessen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik vond het een heel leuk interview, omdat ik vind normaal voetballers altijd... Ik denk, je hoeft niet te luisteren, want er wordt toch niks gezegd. En ze kunnen ook vaak niks zeggen. Dat hadden we in onze tijd natuurlijk precies hetzelfde. Dus ik vond het een leuk interview. En het enige verschil is dat nu journalisten... die zijn allemaal bekende Nederlanders. Ik bedoel, ik heb het idee dat sommige... Nou, als ze van chocola waren geweest, hadden ze zichzelf opgegeten.
0: En, dat is een mooie. Die schrijf ik even op.
1: Ja, schrijf hem op.
0: Schrijf maar af.
1: Dat is wel zo.
0: Ja.
1: Dat vind ik gewoon... En hij irriteerde zich daaraan. Hè. Dan vind ik, dat mag wel gezegd worden.
0: Ja.
1: Niet te lang doorgaan, want je bent uiteindelijk wel gewoon... de aanvoerder van Liverpool en van de Nederlands elftal. Dus dan moet het ook klaar zijn.
0: Ja. In tennis is dat niet zo, hè?
2: Nee, dat is wat netter. Ja. Maar ik moet zeggen, ja, voetbal is natuurlijk by far de grootste sport. En als het over Nederland zelf toch gaat, dan raakt het ons allemaal. Dus ja, dan is iedereen toch wat meer verbonden dan bij tennis.
0: Wat is het dat die voetballers zo goed kunnen padellen allemaal?
2: Nou, als je het echt over raf gaat, met name, dan is het gewoon spelinzicht, gevoel voor de bal. Dat is wel erg zichtbaar. De allerbeste voetballende padeller is Arjen Robben. Die is echt by far wel de beste. Maar ik denk qua balinzicht en op de baan, en niet omdat hij nu naast me zit, is Raf toch ook wel een groot talent. Inderdaad, fysiek heeft hij nog wat stappen te zetten. Maar qua spelinzicht en qua gevoel doet hij het heel goed.
0: Nou, kan je mooi even in je zak steken, Rafael, zou ik dat maar zeggen.
1: Doe ik ook.
0: We praten zometeen nog even verder over Cupra Rotterdam Premier Padel toernooi. Begint aanstaande zondag. En daarvoor zijn de heren hier, de directeur en de ambassadeur vandaag.
3: Na het kraken van koffer 4.
4: Dan ga ik voor Justin de Wild.
3: Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
5: Word jij deze week de volgende winnaar?
3: Druk nu op de knop in de 538-app.
5: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Potverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
13: Dit weekend bij Otrium. 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design. Met ongekend veel ruimte en comfort. En een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Goedemiddag, dit is 538. 20 tot 24 graden vandaag. Droog en overal zonnig. Vanavond en vannacht komt het flink af. Morgen wisselend bewolkt en een beetje regen. Wordt wel 22 graden. Dan de files.
9: Ja, het is druk. 76 stuks. In totaal de drie met de meeste vertraging vinden we op dit moment op de A4. Antwerpen-Dinteloord voor Bergen-op-Zoom-Zuid staat een auto met pech. Daardoor bijna drie kwartier vertraging. A15 Gorinchem-Ridderkerk voor Papendrecht bijna 50 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Klaverpolder een vertraging van ruim drie kwartier.
8: 4 minuten over half vijf. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Celine Huismans, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Er is vanmiddag iemand neergeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam. Het is onduidelijk hoe het met de slachtoffer gaat. Wel is er een verdachte aangehouden en de politie heeft de omgeving afgezet. De politie is klaar met het zoeken naar sporen in en om het dorp Overhasselt in Gelderland. Er werd eerder deze maand een beveiliger van een drugscrimineel doodgeschoten door een bende gewapende mannen. En het kabinet gaat de komende dagen met de oppositie praten over de begroting, want die is op een paar punten gewijzigd. Zo zijn er dingen veranderd wat betreft de koopkracht en de uitkering.
8: Nou, nu zullen we ze wel zeggen, nee, dat is prima, ja. Perfect zo, perfect. Ja. Of niet?
10: Laten we het hopen, dan is het snel klaar.
8: Andere dingetjes dan van afgelopen week?
10: Zeker, nou ja, gisteravond kreeg Bartina natuurlijk een heel mooi eerbetoon in de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd.
8: Prachtig.
10: Nu lang volledige stilte geweest. En op grote schermen was dan een foto van ze te zien van Bartina en Ronald samen. Alle supporters, maar ook de spelers en staf van beide landen stonden samen stil bij het overlijden van Bartina. En daarna was er een minuut lang een warm applaus als eerbetoon.
8: Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Mooi. En nou ja, goed, ik ben er vorige week natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Maar je zag daarna ook nog hoeveel zij betekend heeft. Want ook bij de wedstrijd van AZ tegen Telstar en nu bij het Nederlandse elftal. Het heeft toch al indruk gemaakt, zeg maar.
9: Vandaag ook een bedankje van Ronald, hè?
8: Ja.
9: Voor iedereen.
8: Geweldig.
11: Maar wat zij ook heel erg goed deed altijd, is dat ze met de spelersvrouwen ging ze altijd dingen doen. En organiseren. En dat was, ze was enorm geliefd.
8: Ja, hè?
11: Een waanzinnig mooi mens.
8: Zeker. Dus.
10: Deze is voor Rafael. Verder werd bekend dat Nike en Drake Padel Manor lanceren. Een ultra-luxe en exclusief event. Grote merken verbinden zich graag aan padel. Het is de ultieme elitesport voor de sterren, wordt er gezegd. En Nike heeft dus samen met Drake een exclusief event georganiseerd op een landgoed. Helemaal afgesloten. Eten wordt verzorgd een paar dagen. R&B-sterren komen ertoe.
8: Rafael denkt, waarom ben ik daar niet?
10: Waarom ben je daar niet?
11: Ik heb altijd voor Nike gespeeld. Ja. Dus, ja.
8: Maar wat is dit? Kennen jullie dit of niet? Was je hier van op de hoogte, John?
12: Ja, dit was het grote wachten. Het grote Nike wat in padel stapt. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de sport.
8: Wat het zeggen, dat moet wel een boost geven, zou je zeggen, toch?
12: Absoluut. Ja, het is natuurlijk onderweg om Olympisch ook te worden. Ja. En ze zien de groei, met name hoeveel records er wereldwijd ook verkocht worden. En ja, het is ook een bepaalde lifestyle. Dus dat is echt iets waar Nike op in wil haken.
8: Ja, maar er wordt hier wel gezegd dat het een elitesport is. Deel jij die mening? Of?
12: Nou, in Amerika is het wel echt een elitesport. Daar wordt het alleen in LA en in Miami en New York gespeeld. En daar betaal je zo'n 300-400 euro per uur per baan. Dus het is daar echt elite. Maar dat is in Europa absoluut niet.
8: Oké. Okay. Nee. Maar krijg je het dan wel bij elkaar?
12: Nou, dat heeft nog wel even nodig in Amerika. Omdat het zo, om het laagdrempelig te krijgen. In Amerika is het laagdrempelige sport is pickleball. Dat is daar het padel eigenlijk van Europa.
8: Pickleball?
12: Pickleball, ja. Dat is een soort mini-tennis-achtig. Er zijn 23 miljoen mensen in Amerika die pickleball spelen.
8: Ik ken het nog nooit al gehoord. Pickleball. Ja.
9: Klinkt wel grappig.
8: Ik klink als een snack. Broodje pickleball.
9: Broodje pickleball met
8: broodje pickleball mayo. Wat?
12: Een soort echt mini-tennis.
8: Mini-tennis?
12: Ja.
8: Oké. Okay.
12: Ja.
8: Nog meer, Rosalien?
10: Ja, een video van Robbie Williams gaat viral. Zijn concert werd gisteren last minute afgelast in Peru, in Lima. Om veiligheidsredenen. Het vond hij zo lullig voor de fans dat hij besloot in zijn trainingspakje naar buiten te lopen en heeft hij a cappella Angels gezongen.
8: Oh.
10: Tussen de huilende fans. Dat is wel leuk.
8: Heel leuk.
10: Ja. En wat denken jullie wat de meest gestolen auto dit jaar is?
2: De Volkswagen Golf.
8: Ja, dacht ik ook.
2: De Polo?
10: Nee.
8: Volkswagen van Audi.
10: Toyota Corolla Cross.
8: Toyota Corolla Cross natuurlijk. Logisch. Wie wil hem niet?
10: Iedereen wil hem blijkbaar. Mocht je hem voor de deur hebben staan, moet je echt even je beveiliging na gaan lopen. Het goede nieuws is wel dat er dit jaar 11% minder auto's zijn gestolen. Maar dan hebben we het toch nog altijd over maar liefst 5000 auto's die ineens weg zijn. Dat is toch heel vervelend.
8: Ja. Okay. Dat was hem.
10: Ja.
8: Tot zover. Zometeen Cilia live. En we gaan natuurlijk nog op jacht naar die ene stem voor 10.000 euro. Wie zit er in koffer?

0: gaan door met de stemmenjacht. In koffer 5 zit 10.000 euro. Aan de telefoon heb ik Dennis Grasmeijer. Hallo Dennis.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Waar vandaan bel je, Dennis?
1: Groningen.
0: Groningen. Alles wel daar?
1: Uitstekend.
0: Oké, al weekend?
1: Ja.
0: Oh, dan ga je lekker op stap in Groningen zeker?
1: Nee.
0: Nee?
1: Start de kinderen ophalen. Oh, een weekendje.
0: Ik hoor het al. Weekendje thuis.
1: Ja.
0: Heel goed.
2: Dennis hebben wel zin in, hè, volgens mij.
0: Dennis hebben zin in, hoor. Ja, ja.
1: Jazeker.
0: Ja, want dat is eigenlijk niet zo gek, want Dennis kan 10.000 euro winnen. Als hij weet welke stem er in koffer 5 zit. Hoe lang weet je het al, Dennis?
1: Ja, sinds gisteren eigenlijk. Denk ik dat ze weten.
0: Ja, oké. Okay. Laten we nog even één keer gaan luisteren naar de stem. Luister goed.
3: Zielig.
0: Dat is een vrij kort fragment, maar...
1: Heel kort.
0: Ja, het is ook voor 10.000 euro niet niks. Jij mag zeggen wie het is.
1: Ik dacht Nicky Plessen.
0: Nicky Plessen. Die hier het woord zielig uitspreekt. We gaan luisteren naar de jury. Is het Nicky Plessen voor 10.000 euro?
4: Het antwoord is... Fout.
0: Ach. Helaas, het is niet Nicky Plessen. Hallo.
1: Jammer.
0: Oh, ik dacht Dennis heb al opgehangen, maar je bent er nog.
1: Nee, nog niet.
0: Heel goed. Dennis, het is niet goed. Je krijgt wel een prijs als dank voor het meespelen. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens jou ook een mooi weekend.
1: Hetzelfde gewenst.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Hey, mooi.
0: Dankjewel, Dennis.
4: De 538 Stemmenjacht.
0: Hoppatee, Dennis. Had jij het gehoord wie het was, of niet?
2: Laat nog één keer luisteren.
0: Ja, nee, dat kan niet. Ik kan het niet. Mogen we toch? Nee, mag niet. Oh, dus ik zet het jury.
2: Oké,
0: okay,
2: nee.
0: Maar je had wel een idee, of niet?
2: Nee, helemaal niet. Ik wist niet eens dat dat bij kwam.
0: Nee, nee, precies. Nee.
2: Zo snel.
0: Ja, ja, ja. Dat gebeurt dat in de studio, hè, de raffel.
2: Ja, het is echt... Wat vakmensen zijn we.
0: Oké, okay, dames en heren. Bij ons in de show vandaag... Wat is er? Waarom lach je? Ja, niet hard lachen, dan knapt die blinde darm er weer uit. En Cilia Wombly! Hey! Hallo!
5: Hallo! Oeh, wat een galm. Hallo! Hallo!
0: En Cilia, wat leuk dat je er bent.
5: Dankjewel.
0: Hoe is het met je? Laat ik dat eerst even beginnen. Want er was een enorme medische toestand met jou aan de hand.
5: Ja, maar ja, hij is eruit, hè. Die blinde darm, dat moest er gewoon uit. Acuut eruit. En ik moet zeggen, ik ben nog niet de oude... Maar het gaat de goede kant op.
0: Ja, ja. Maar dat gebeurde zo. Was een acute blinde darm. Ja, ik hoef niet je hele medische dossier door te nemen. Daar gaat het niet om. Maar... Ja,
5: je moet je voorstellen, ik ging naar de sportschool. Dus ik had mijn sporttas. Ik was in de sportkleding. Ik had mijn eiwittenshake. En ik ga toch met een beetje pijn toch maar even naar de eerste hulp. Want de arts zei tegen mij, de dokter, die zei, ga nou maar. Ja. Ik ben gegaan. En ik ben niet meer naar huis gegaan. Dus ja, ik zat helemaal van, hoezo? Ik moet nog trainen. Ik moet nog dit. En nee hoor, u gaat gelijk onder het mes. En ja, dus ik moest heel veel afzeggen. Wat ik heel erg vond, dat is echt niks voor mij. En ik ben heel ongeduldig en ik ben heel vervelend als ik niks kan. Dus het waren twee helse weken voor mijn familie.
0: Oh mijn god.
5: Nee, maar het was oké, het is oké. En ik ga nu langzaam, ben ik weer een beetje aan het dingen doen. En nou ja, we gaan kijken waar het ons gaat brengen zo meteen. Want die stem heeft nog zijn eigen wil. Alles wil nog niet meewerken, maar ik heb gewoon zin.
0: Ja, voor de mensen die niet kijken, alles wil nog niet meewerken. Etilia wijst hierbij op haar hele lichaam. Ik weet niet wat er precies ermee te maken heeft, maar goed, dat maakt ook niet uit.
5: Ja, je zingt veel vanuit je buik.
0: Ja.
5: Dus, het voelt dus als een slappe toestand.
0: Nou, ander op. Ik heb al weer spijt dat ik het gevraagd heb. Nee hoor. Fijn dat je er bent. En ik hoop dat je snel weer helemaal de oude voelt. Maar je straalt als nooit tevoren, Cilia. Dus
5: ik doe een geel jasje aan. Doe je oog al pijn?
0: Nou, het haalt je wel lekker op. Waar gaan we mee beginnen vandaag?
5: Ja, mijn single.
0: Ja, je hebt een nieuwe single uit.
5: Nee.
0: Oké, dames en heren, laten we dat eerst doen. Hier in de show. Jij was bij mij live in Even Go. Cilia Wombly!

0: Heerlijk, wat een lekker liedje dit.
1: Wat een gekke band. Ik ben zo blij. We hebben blazen, we hebben zangers, we hebben alles. Thank you, Edje. Edwin Evers bent geweldig.
0: Oh, ik ga nog een keer klappen. Ja, zeker wel. Nou, dat mag wel eens een keer gezegd worden inderdaad. Dankjewel, Edje. Lekker liedje, hoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb je even Cheert het geschreven of doen jullie dat samen? Of hoe werkt dat dan bij jullie?
1: Gentle. Dat is echt zo'n gekke, lieve vrouw. Gentle en Cheert, die hebben het geschreven. Maar ja, we hadden zoiets van, we willen iets doen ook voor de mensen, weet je. Je bent zo van het optreden. Ik ga nog steeds mee, mag ik eerlijk zeggen, 30 jaar lang al, iets meer zelfs. En het is ook dankbaar alle mensen, dankzij alle mensen die je volgen, die je supporten. Ook jullie radio, Edwin, jij ook. Je hebt me altijd gesteund als ik weer wat nieuws had. Het is echt voor iedereen en dat wil je gewoon doen, want je bent zo blij. Ik heb alles, zit ik zo te bekijken en ik heb zoveel gedaan. Ik denk, Jesus man, ik was 18 en ik heb niks anders gedaan, alleen maar zingen. En dat komt toch echt door het publiek. En dus ik wilde een liedje wat echt ook voor iedereen was, zeg maar.
0: Zou jij het anders willen volmaken tot 6 uur? Want dan neem ik een snipperuur.
1: Ja, hallo, als je weet.
0: Gezellig dat je er bent, Cecilia. We gaan straks nog wat klassiekers doen ook. Want die heb je ook gemaakt in die 30 jaar natuurlijk. Cecilia Romley vandaag bij ons. En we praten zometeen ook verder met Rafael van der Vaart en John van Lottem over het padeltoernooi dat eraan komt vanaf aanstaande zondag. En we moeten nog even terugkijken op de afgelopen week. Dat doen we zometeen met de Stamtafel. Komt eraan.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Is volgende week zondag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Servië.
3: Alle info 538.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak,

0: besloten app en startpunt vinden.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: 538 Nieuws.
19: 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. De Amsterdamse politie is met veel man uitgerukt naar de NDSM-kade, waar een schietpartij heeft plaatsgevonden. Iemand is daar neergeschoten, onbekend is hoe het met hem gaat. Volgens de Telegraaf gaat het om een medewerker van gevangenis Zaanstad. En het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. En een automobilist in het Westland is bekeurd omdat hij met beide benen in het gips achter het stuur zat. De man werd aangehouden omdat zijn bijrijder geen gordel had. Daarna viel op dat de bestuurder beide benen tot aan zijn knieën in het gips had zitten. De man kreeg daarom een boete voor het veroorzaken van gevaar op de weg. En dan nog het 538-weer. Zonovergoten nazomerweer bij 24 graden. Dit weekend wat meer bewolking. Blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Volgende week wordt het nog warmer met dinsdag en woensdag maxima boven de 25 graden.
21: En dan een drukke middagspits vandaag. Kun je wel zeggen, 77 stuks in totaal. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. 3 kwartier. De A15 Gorkum-Ridderkerk voor Papendrecht ook 3 kwartier. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Hogerheide. Een vertraging van ruim 50 minuten.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
29: 538. De 538 stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 5.
31: Zielig.
30: Weet jij al wie het is?
29: Speel mee.

0: Tom Jones op 538. En Sex Bomb. Zo, goedemiddag. Laatste uur van Evers en Co. Aan het eind van week 39, mensen. Zo. We hebben hier vandaag Raffel van der Vaart en John van Lottem namens het Cupra Rotterdam Premier Padel toernooi dat zondag begint. We gaan er zo natuurlijk nog over verder praten. Heb je ook verstand van voetbal, John, of niet? Oh, sorry. Hier,
1: net zoveel als de rest van alle Nederlanders.
0: Wat zeg je zo in je hoofd?
1: Net zoveel als de rest van alle Nederlanders.
0: Ja, ja, ja, dat is wel eens irritant, hè? Ja. Maar, hoe heb jij dat ervaren eigenlijk? Want als je voetballer bent, je krijgt dat hele godganse land over je heen. Zeker als je het Nederlands elftal speelt.
2: Ja, ja, dat is, nou, het is meer moeilijk voor je omgeving. Dus ouders.
0: Oh ja, dat is natuurlijk. Daar staat iedereen natuurlijk niet bij stil.
2: Nee, daar staat niemand bij stil. Maar daar zie je echt dat die lijden. Weet je, ik heb wel eens EK, WK gezegd, dan speel je gewoon slecht zelf. Ja, dan krijg je natuurlijk alles over je heen. En dan moet je spelen en dit, bla bla bla. Ja, dan gaan je ouders er echt familie aan onderdoor bijna. Weet je, dat is best wel. Dus dat is ook denk ik wat Van Dijk beschermde op het moment dat hij zei van ja, luister, nu is genoeg geweest.
0: Ja.
2: En dat is ook, het zijn mensen gewoon. Het maakt niet uit of je voor Liverpool speelt of Real Madrid.
0: Hou je daar zelf rekening mee als je in je commentaar op een wedstrijd, zeg maar. Dat, want ja, dan denk ik wel eens van ja, je hebt zelf daar ook gestaan. Je weet hoe het is om die kritiek over je heen te krijgen. Het hoort er waarschijnlijk ook gewoon bij. Maar hou je er rekening mee of niet?
2: Nee, helemaal niet. Het hoort er gewoon bij. En je zegt gewoon of iemand goed of slecht is. Je zegt niet dat iemand
0: een lul is.
2: Een lul is of
0: nee,
2: zo.
0: Dat is ook natuurlijk zo.
2: Dus in principe gaat het gewoon over de prestatie. En wij analyseren vandaag. Hè, en morgen kan het weer helemaal anders zijn. En dan kun je wel eens ongelijk hebben over een speler. Ja, dat hoort er allemaal bij. En ook in dit werk krijg je ook mensen die vinden het ene vinden het leuk. En de andere hoort liever weer een ander. Dus dat maakt ook.
0: In welk land is het ergst eigenlijk?
2: Nou, dat is het grappige, dat wij denken dat we in Nederland heel erg zijn, maar het is overal heel erg. Ik bedoel, de Spanjaarden, dat was vreselijk.
0: Hoe was het daar? Want die zijn ook nogal.
2: Dat was heel
0: erg. Wat is het ergste wat er ooit over jou geschreven? Of dat je dacht van, jeetje, dat over mij?
2: Wat ik apart vond, ik maakte een keer een hat-trick in Bernabeu. Nou, dat is natuurlijk een natte droom voor iedereen.
0: Ja.
2: En ik mocht het doen. En zelfs na de hat-trick verloor ik een bal en toen gingen ze nog fluiten. Toen dacht ik, jeetje, Mina, zeg, het is hier wel, wel heel erg.
3: Je had van de week ook een goede opmerking ten aanzien van de nieuwe Nederlandse bondscoach, Xavi. Jij zei, hij moet gewoon helemaal geen Nederlands leren. Nee. Want dan kan hij lekker zijn eigen. Dan hoeft hij zich ook niks aan te trekken van alles wat er geschreven wordt en zo.
2: Nee, maar dat is echt zo. Als je naar het buitenland komt, krijg je gewoon minder mee. En het is niet je eigen land, dus het is sowieso minder erg.
0: Ja.
2: Oh. Dus ik zou hem gewoon adviseren, gewoon lekker. Ik vind zijn Engels trouwens veel beter als verwacht en wat veel mensen zeggen. Dus nee, gewoon het volkslied hoeft hij ook niet te leren.
3: Wat nee.
2: Dus prima.
0: Ah, het volkslied met dit toch wel heren.
3: Ah, waarom?
2: Nee, joh.
0: Nee? Toch op?
2: Nee. Die spelers zingen dat niet mee, waarom zou hij het meezingen?
0: Heb jij het al meegezongen of niet?
2: Ja, maar een beetje.
0: Ken je de complete nog of niet? Alle 26?
2: Ja, ik heb het 109 keer gezongen, maar.
0: Maar is het een ding of zeg je, ja, is het totaal onbelangrijk?
2: Nou, kijk, ik vind bijvoorbeeld als je echt een heel goed volkslied hebt, zoals Italië bijvoorbeeld, en die passie erachter, ja, dan kippenvel. Ik zag een moment, we speelden EK 2008 tegen Italië en ik stond naast Kleine Snijder en Italiaans volkslied begint en de enige wat die tegen hem zei, zo, we staan al 1-0 achter. Het werd gewoon 3-0, maar.
0: Ja, serieus?
3: Ja, dat was een mooie wedstrijd.
2: Ja, kippenvel kreeg ik ervan. Echt fantastisch, ja. Ja.
0: Je hebt wel veel dingen beleefd, hè, met Wesley?
2: Heel veel dingen.
0: Mensen, ik kan me nog wel ergens een anekdote herinneren dat jullie gingen stappen voor een wedstrijd en dat jij dacht dat je op de bank zat.
2: Ja, dat was.
0: Hoe zat dat ook alweer?
2: Ik weet niet. Dat was bij Madrid.
0: Bij Real Madrid. Ja. Jullie gingen de avond voor de wedstrijd stappen.
2: Nou, we speelden op zaterdag 10 uur. Dat waren late wedstrijden, maar je mocht wel thuis slapen op vrijdag. En hij zei, ja, kom, we gaan even een drankje doen daar. Eentje. Ik zei, ja, ik ben alleen. Dus ik zei, ja, kom maar aan. Ik zei, maar ja, je staat basis morgen. Weet je. Ik zit op de bank, dus dat maakt niet uit. En daarna doorgehaald tot 7 uur. En hij raakt na 10 minuten geblesseerd.
0: Nee.
2: Want dat is de eerste keer dat ik op de bank zat dat ik dacht, oh, niet mijn naam, niet mijn naam. En ja hoor, na 10 minuten, Rafa, lopen.
0: Wie was de trainer?
2: Ben Schuster.
0: En, Bernd Schuster.
2: Ja, toen moest ik, heb ik 80 minuten bij Getafe meegedaan. 2-0 verloren.
0: Met Getafe meegedaan?
2: Ja, daarna nooit meer gedaan.
0: Met een kater?
2: Nou, kater, maar ik voelde me niet lekker. Nee.
0: Hoorde ik jou nou zeggen, 7 uur 's ochtends thuiskomen?
2: Ja, dat waren wel de tijden in Spanje.
0: Zo. Meen je niet, joh.
2: Ja,
0: Maar gebeurde dat vaker? Of, ja, ik bedoel, het zal niet elke week gebeurd zijn. Maar gebeurde dit gewoon wel eens?
2: Ja, dit gebeurde wel eens. Maar dat is natuurlijk niet waar je trots op bent. Omdat je gewoon... Het
0: zijn wel goede verhalen.
2: Ja, die kunnen we nu vertellen. Het is niet zo dat we helemaal geen prof waren. We deden er wel heel veel voor. Maar ja, je liet hem wel eens lopen.
0: Je liet hem wel eens lopen. Ja. Dat vind ik ook een mooie uitdrukking. Maar dat was waarschijnlijk in de tijd dat nog niet iedereen met zijn telefoontje in de kroeg stond te zwaaien. En jullie aan het filmen was.
2: Nee,
0: maar dat kan natuurlijk bijna tegenwoordig niet meer.
2: Nee, nu helemaal niet meer.
0: Nee, dat bedoel ik.
2: Nee. Maar goed, het was een... hij zei ook... Wesley is heel grappig. Ja, het is gewoon een huisfeestje.
0: Een huisfeestje.
2: Huisfeest, ja.
0: Kan gebeuren.
2: Dat kan ook laat worden.
0: Ja. Nederlands elftal moet door. Ga jij mee naar Servië of moet jij in de studio blijven?
2: Nee, wij doen alles vanuit de studio in Hilversum.
0: Oh, dat is ook...
2: Helaas.
0: Dat is niet meer, meereizen.
2: Nee, meereizen, dat zit er niet meer in.
0: Nee. En hij moet nog een spits oproepen. Of gaat nog iemand oproepen, neem ik aan, toch? Is dat al bekend?
2: Sirikzee.
0: Oh, dat was...
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er zelf ook niet op gekomen was. Want hij speelde helemaal niet bij Manchester United.
0: Ja, dag Weghorst.
2: Ja, dat was de logische geweest. Maar volgens mij... Ik denk dat Van Nistelrooy misschien een hand in heeft gehad. Want ja, het lijkt me toch niet dat Xavi denkt... Nou, nu moet Sirikzee komen. Want hij heeft bijna niet gespeeld.
0: Nee. Ah. En even nog, want die VAR gisteravond, was dat een Duitser of wat was dat?
2: Nou, dat was toch een schande.
0: Ja.
2: Ja, dan mag je niks meer. Hè?
0: Maar waarom heb je dan een VAR, vraag ik af, als je het dan nog niet ziet? Wat is...
2: Nou ja, kijk, weet je, dit met een VAR is zo, kijk, de scheidsrechter beslist doelpunt.
0: Ja.
2: En dan zie je te kijken als VAR, denk je, dat gebeurt echt, het is geen grote fout, als het al een fout was. Dus dan moet je vanaf blijven. En dat was een beetje het gekke natuurlijk.
3: Klopt, vond het wel terecht. Tuurlijk, ja, de bondscoach.
1: Maar had wel verwacht dat hij een soort van objectief zou zijn.
2: Jawel, maar als jij een keeper in je 5 meter, je mag hem toch wel een beetje aanraken. Dus,
0: ja, dat is ook zo. Ik vond het wel mooi om te zien, Nado, hoe die trainers en ook Klopp zich mengden. Ook onder de spelers van het Nederlands. Ze kennen elkaar natuurlijk allemaal vrij goed.
2: Ja, maar hij is heel erg knuffelig, zeg maar.
0: Knuffelig?
2: Ja, ik ben ook een knuffelaar, maar hij maakt het wel heel bont.
0: Ja, precies, ja.
2: Ik ben zelf, ja.
0: Je hebt wel zo je voorkeur, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nee, hij hoeft mij niet vast te houden.
0: Goed, we praten zo nog verder over het padellen natuurlijk. Want uiteindelijk zijn jullie daarvoor. Dus er komen mooie dingen aan komende week. Maar we hebben natuurlijk hoog bezoek vandaag hier in de show. Al is ze niet meer helemaal compleet, maar ze is er toch. Maar nu hou ik erover op. Edcilia! Ja, ja. 30 jaar in het vak, Edcilia.
4: Ja.
0: En er komt de grote jubileumshow aan, hè?
4: Ja, 14 november in AFAS in Amsterdam.
0: Oh, lekker.
4: En het gaat echt goed. Ze moeten nu echt rijen erbij zetten. Het is echt leuk, want iedereen gaat zitten. Oh nee, ik mag niet veel praten, hè, van jou.
0: Jawel, je mag zoveel praten als je wil.
4: Nou, iedereen, het is seated, dus iedereen kan ook lekker zitten. En ik heb ook een soort van, ik breng het theater een beetje in de AFAS. Maar er zijn nu al wat rijen toegevoegd, omdat het allemaal best wel vol raakt. Dus ik vind het superleuk dat het goed gaat. Maar mensen moeten snel zijn. 14 november, AFAS, Amsterdam.
0: 14 november, AFAS, Amsterdam. Oké. Okay, goed.
4: En het wordt een feestje en ik heb leuke gasten. Wil je horen?
0: Ja, wil ik horen.
4: Okay. Nou, ik heb in ieder geval mijn vriendinnen, mijn sissa's, moet ik zeggen. Birgit en Treintje komen langs.
0: Ja.
4: Replay komt gezellig.
0: Ja.
4: We doen, we hebben een gekke single ooit opgenomen. Dus die gaan we heerlijk voor de mensen brengen.
0: Ja.
4: En wij hebben de oude meiden. Ik heb Opsporing Verzocht gebeld. En ik heb Dignity gevonden. Mijn lieve vriendinnen waar ik vroeger eigenlijk mee begonnen was.
0: Wat zeg je nou? Ik heb Opsporing Verzocht gebeld.
4: In die zin, ik heb ze gezocht en ze zijn er.
0: Dus
4: het is heel lang geleden. Toen ik 15 was, zat ik in een meidengroep, R&B groep, Dignity.
0: Oké.
4: Okay. Ja, dat wist jij niet?
0: Nee.
4: Nou, dat weet je nu.
0: Ja.
4: En wat zo tof is, is dat ik met die meiden weer onze hit ga zingen. Talk to Me, dat was echt een gekke nummer. Nu nog in de clubs wordt het gedraaid. Echt zo'n gekke R&B check.
0: 14 november, dames en heren, in de AFAS live staat...
4: Dit is een hit, hè? Afronden.
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik wil even... Want we gaan een klassieker doen, toch nu?
4: Jazeker.
0: En hoe kijk je überhaupt eigenlijk even... Want er is natuurlijk weer van alles over het Songfestival aan. Ik wil je niet tot allerlei ingewikkelde uitspraken dwingen of wat dan ook. Maar we gaan nu weer toch.
4: Ja, dat was ook een verrassing voor mij.
0: Ja.
4: Ja, ik vind het een hele ingewikkelde situatie.
0: Ja, dat is het
4: eigenlijk
0: ook.
4: Zou ik zeggen, weet je wat, als gewoon überhaupt het hele Songfestival even gewoon een jaar helemaal weg zou zijn. En dan alles oplossen en met elkaar. En dan hopelijk misschien weer terug dat misschien beter was geweest. De sfeer is gewoon niet meer.
0: Weet je,
4: zoals
0: dat
4: het
0: was. Dit heb ik nog niemand horen roepen eigenlijk. Van we stopten gewoon even helemaal een jaar mee. En dan gaan even opnieuw refresh.
4: Even resetten. Want ja, de artiest, het is gewoon voor de artiest niet meer leuk.
0: Nee, want nu is ook wie moet er nu gaan? Wie wil er nu nog?
4: dat is gewoon heel lastig. En er wordt overal wat over gezegd. Dus ik zou zeggen, als iedereen weet dat er gewoon wereldcrisis is, ja, kap er dan gewoon mee. Het is een mooi festival. En als je gewoon allemaal eventjes dat niet doet, dan geen ramp als we het eventjes overslaan, dacht ik.
0: Ja, zo is het ook.
4: Wie ben ik?
0: Nou, jij bent Etile Romli en die gaat nu helemaal in aarde zingen, als ik me niet vergis.
4: Klopt.
0: Dames en heren, live en even zijn co. Hier is Etilia!

0: En daarom sta je er al 30 jaar. En Syria! Heerlijk! Ah, lekker. Oh. Wat een goed liedje blijft dit toch ook.
1: Maar Edje, hier staan gewoon nog twee andere Songfestival-deelnemers. Ja, ja, dat is ook... Marleen in het koortje,
0: ja,
1: geweldig.
0: Ja, dat is toch niet te geloven hier allemaal, ja, mensen. Wat een team hier bij Mekander. Oké, straks doen we nog afsluiten hier met Edcilia bij ons vandaag. Ja, we gaan eerst even naar beneden, naar de kroeg waar de stamtafel is opgesteld. En waar we eens even terug gaan kijken op de afgelopen week, als het goed is. Goedemiddag.
2: Hallo?
0: Ja. Ja, ja. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Mensen, goedemiddag. Wat een week was dit dan weer.
3: Nou,
0: verdorie.
3: Zeg dat wel. Ja. Belangrijke zaken zijn natuurlijk deze
4: gaan
3: week.
4: Gaan we het hebben over het Songfestival?
0: Nou, daar hebben we het
4: over. We gaan weer.
1: Ja, nou,
4: we gaan
1: dan denk ik wel een keer weer tijd voor een zanger uit Volendam.
0: Nou, mevrouw Keizer.
5: Over de Achterhoek.
0: Ja, jongens.
3: Ik zei belangrijke zaken.
0: Ja, dat neem
4: ik vind nogal belangrijk.
0: Ja, dat is de vraag. Wie gaat er naar het Songfestival? We hadden het er net even.
4: Oh, ja.
0: Yeah. Oh, nee, Tienhand. Als je Tienhand.
4: Oké. Okay.
0: Tienhand.
4: Nou,
3: ik al mijn huis.
4: Ja, nee, ik hoor dat er iemand gezocht wordt voor het Songfestival.
0: Ja, maar dat is niks. Ik bel jou nog.
4: Ik ben available.
0: Ja, maar ik bel jou nog wel even, Tienhand, erover. Dat past, even nu niet. Doen we even
4: give
0: andere
4: me
0: keer.
4: A call, okay?
0: Ik bel je even. Oké, dankjewel.
4: Maar ik heb dus een ander country number.
0: Je hebt een country number?
4: Ja, nee, het country number is, is dus niet meer...
0: Je hebt geen country number. Wat?
4: Nee, ik heb een ander country number.
0: Ja, je hebt een country number gemaakt voor het Songfestival.
4: Nee, ik heb geen country number.
0: Ja, wat bedoel je nou eigenlijk?
4: Het is een andere... Ik live in Engeland.
0: Ja.
4: Dus ik heb andere... het is plus 44.
0: Ja, nee, het landennummer bedoel jij. Dat is
4: landennummer.
0: Ja, precies.
4: Plus 44.
0: Kijk, ik dacht je een country nummer gemaakt had.
4: Oh, no. Ik heb geen country nummer.
0: Nee, oké, dan is dat duidelijk.
4: Give me a call, oké?
0: Ik bel je even.
3: Zo'n vreselijke hekel aan country muziek.
0: Maak dat uit.
5: Ik lees hier net over René Vroeger. Dat is ook een verhaal, hè?
0: Ja,
6: dat is zeker een verhaal.
7: Ik begreep dus dat ze op zoek zijn naar een nieuwe topper.
0: Ja, dat is...
1: Nou, misschien nog een Volendamme erbij.
0: Mevrouw Keizer.
3: Alsof we al niet genoeg problemen hebben in Nederland, dan nu nog dit complexe vraagstuk erbij. Wie wordt de nieuwe topper?
0: Nou ja, dat is wel een ding. Wie wordt de nieuwe topper?
4: Oh, ja.
0: Nee, Tienhand, niet nog
4: een... Are you ready for loving me?
0: Nee, Tienhand, dit is niet... Dat is niet...
4: Begrijp... Er is een functie voor topper.
1: Dit is geen Volendammer.
0: Dit is geen Volendammer. Het is niet jouw ding, denk ik.
4: Ja, maar ik kan wel helpen hier, want ik help natuurlijk graag colleagues.
0: Ja, dat weet ik, maar...
4: Hij
0: is toch niet jouw genre?
4: Ja, dat ligt mij goed.
0: Nou, kijk, ik weet het niet.
4: Oh, this is a moment. Oh, yeah. This is a day.
5: Is een zanger.
7: Ja, hij is van Kané.
0: Ja. Oh, nee, van Kane.
4: Sweet surrender.
0: Kane. Dina, stop maar even. Nee, het moet meer uptempo. Het is meer feest. Ja. Dat is niks voor jou.
4: Dat heb ik ook. Wacht even.
0: Nee, dit doe je alsjeblieft niet.
4: Oh yeah.
0: Alsjeblieft,
4: just
0: Dina.
4: Just say hello.
0: Dina, doe dat niet.
4: Oh, just say hello.
0: Dit kan toch niet, mensen. Dit is toch niet te geloven, dit allemaal. Het is ook meer feest. Het is meer Nederlandstalig.
4: Nederlandstalig. Kijk, om de toppers wat meer internationale allure te geven.
5: Oh, ik vind helemaal niks.
0: Voor mij hoeft het ook niet.
4: Yeah. Everything can make a man so happy.
5: Nou, ik weet het niet.
4: A singing blackbird, the smell of the sea.
1: Oh. Ja, geur van de zee ken ik wel.
0: Ja, mevrouw Keizer.
4: Everything can make a man so happy.
5: Ik hoor persoonlijk liever Benny Jolie.
4: Sun is shining.
0: De zon die doorbrengt.
4: A fresh cup of tea.
0: Nou, daar ben ik nog helemaal klaar met. Fresh cup of tea.
4: Ik ga liever wijnen.
3: Jongens. Nou, ik hoor persoonlijk nog liever onweer.
0: Ja, ik ook. Waar we ermee op
7: jongens,
0: denk?
7: Je moet naar huis.
0: Heel goed,
6: ja,
0: Harry.
6: Het is mooi.
3: Gelukkig.
7: Ja. Oh, ik heb een vermoeiende avond.
0: Oh.
7: Ja, vanwege de hoge stroomprijs.
1: Ja.
7: Is mijn vrouw weer overgestapt van vibrator op echtgenoot.
0: Op echtgenoot. Nou.
7: Ja, dus ik moet zelf weer aan de bak.
0: Nou,

0: Michael Jackson, Remember the Time. Zometeen om 6 uur, 5 over 6 om precies te zijn. Nieuws van de dag met Thomas van Groningen. Thomas.
1: Hi Edwin.
0: We hebben de trap afgerend, hè?
1: Ja.
0: Doe rustig aan.
1: Ik moet meer sporten. We hebben de voorzitter van Ondernemend Nederland te gast, Erik Sinks. En die komt met eigenlijk een beetje een taaie boodschap. Die zegt, alle transportbedrijven zo'n beetje liggen op apengapen.
0: Oh.
1: En die zegt, dat is echt een probleem. Komt onder andere door die enorm hoge brandstofprijs. Maar er is gewoon geen geld meer te verdienen. Dus ja, al die vrachtwagenchauffeurs dan straks misschien op straat.
0: Hé, hey, zo.
1: Dat is geen leuk verhaal. Nee. Hij gaat zo meteen echt even de noodkluk luiden. Hij zegt, er moet echt iets gebeuren in Politiek Den Haag. Want nou, we merken het allemaal aan de pomp. Maar hij zegt, ja, dat gaat echt mis. Er zijn al behoorlijk wat failliet gegaan de afgelopen periode. En hij zegt, ja, er staan er nog best wel meer op stapel die wel eens om kunnen vallen.
0: Oh, en door de hoge dieselprijs onder andere.
1: Onder andere,
0: en dan
1: ja.
0: Dan gaat er ergens een brug dicht, dan moet je 300 kilometer omrijden.
1: Ja, dat helpt ook niet, nee.
0: Dat helpt ook niet, nee.
1: Ik heb zelf ook 2 uur erover gedaan vandaag hier naartoe. Daar ben ik helemaal niet vrolijk van. We hebben het ook
0: rij je ook in de vrachtwagen?
1: Nee, een Audi'tje. Oh, best wel mee. Met een tankpas, dus dat scheelt weer. Maar goed. We hebben ook Alexander Bakker, dat is onze EU-correspondent. Die heeft best wel een geinig verhaal over Oostenrijk. Weet je, daar hebben ze in een regering zitten. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar alsof de PvdA, het CDA en D66 een coalitie vormen. Gewoon in het midden.
0: Ja, ja.
1: Maar die hebben allerlei regels die we in Nederland misschien ook zouden willen. Althans, veel rechtse partijen zouden willen. Veel rechtsere partijen. Strenger op migratie, maar bijvoorbeeld ook. En daarom is een minister uit dat land nu in Nederland om een reclame voor te maken, een hoofddoekverbod op de middelbare school.
0: Oh.
1: Nou, gaan we over praten straks. Hoe het kan dat een middencoalitie daar ons komt vertellen, hey, jullie zouden je huiswerk mee te moeten doen.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat allemaal. Om 5 over 6 in Nieuws van de Dag.
0: Wij gaan graag kijken.
1: We hebben ook leuke dingen hoor, Songfestival en dat soort dingen, maar goed, dat
0: geeft gelukkig niet zoveel discussie, zo'n Songfestival. Dan moet je diezelfde trappen weer omhoog, Thomas.
1: Ja, nou. De lift is stuk.
0: Ja, ook dat ook nog. Is goed voor je, dankjewel.
1: Dankjewel, tot zo.
0: Doei, tot zo.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
10: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
9: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
10: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
9: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
11: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Stel, je hebt iets op te biechten aan een ander. Overzag jij het slechte nieuws? Tip van 538. Zeg het
15: in harmonie.
14: Zoals,
15: ik heb je kat opgesloten.
16: In de wasmachine.
15: Of,
16: ik heb water gemorst.
17: Over je laptop.
14: Dit weekend hoor je bij 538 de meest bizarre slechtnieuwsgesprekken. Verpakt in harmonie. Speel mee met Raad hoe die verder gaat. Weet jij de afloop goed te raden? Dan win je €538. En een fixpakket. Meer info op 538.nl.
17: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
18: Belisol.
19: Wil je jouw vriend vertellen dat je een ander hebt? En dat die ander zijn broer is? Vertel het met de Twix Harmonizer-app. Die maakt van jouw solo spraakbericht
20: een duet.
19: Oh ja.
20: Ik ben ook zwanger.
19: Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
21: Alle Sigma Verf bestel je bij...
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
23: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
25: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
26: Ja.
25: En nu?
26: Domeinnamen kopen.
25: Voor je bedrijf?
26: Ja.
25: Welk bedrijf?
26: Ja, dat weet ik nog niet.
25: Welke domeinen dan?
26: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
25: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
26: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
27: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.
2: Goedemiddag, dit is 15.8. Het weer voor vandaag. Het is, nou, de dag is van vandaag eigenlijk al een beetje voorbij. Morgen wisselvallig, met af en toe een bui. En de temperatuur morgen tussen de 17 en 22 graden. Dan de files.
3: Ja, het is nog steeds druk. 63 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2. Utrecht Den Bosch voor Beest. Daar is de oprit afgesloten. Daardoor ruim een half uur vertraging. Diezelfde A2 Sint-Michels-Gestel richting knooppunt Empel. Voor Empel op de hoofdrijbaan een vertraging van bijna een uur. En de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Alblasser. Dan een vertraging van bijna 40 minuten.
2: 6 minuten over half 6, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Celine Huismans.
4: Goedemiddag. De persoon die vanmiddag werd doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis Zaanstad. De dader is opgepakt en de politie heeft het gebied afgesloten voor onderzoek. En hackers hebben toegeslagen bij boodschappenbezorger Flink en zetten nu klanten onder druk om te betalen. Als ze niet 10 tot 15 euro aan crypto betalen, worden hun gegevens online gezet. En Dubai heeft een Nederlander van 31 uitgeleverd die verdacht wordt van oplichting via een gokplatform. Het zou gaan om ruim 35 miljoen euro. Investeerders werpen beloofd dat ze hun inzet snel terug zouden krijgen, maar dat gebeurde nooit.
2: Niet gelukt.
4: Niet gelukt.
2: Oké, dan nog wat andere dingetjes, Celine.
4: Ja, nou weet ik dat jij graag series kijkt, maar ik wist eigenlijk niet of jij Knokken of gezien had.
2: Knokken of heb ik niet gezien.
4: Heb je niet gezien?
2: Nee.
4: Oh, dat vond ik wel leuk. Maar nou ja, goed.
2: En wat is het nieuws?
4: Laat maar. Nee. De opnames voor de officiële bioscoopfilm zijn officieel gestart deze week. Woensdag zijn ze begonnen, niet alleen in België, maar ook in Frankrijk en Thailand. De bekende acteurs zitten erbij en de film verschijnt in 2027 ook op Netflix.
2: Ik zag wel wat mensen knikken hier. John zat ook te knikken.
4: Ja, die keek wel.
2: Ja. Heb jij hem gezien?
4: Godzijdank.
5: Ja. Met vrouw. Ja, samen
4: leuk,
5: op de bank.
4: Ja. Ja,
2: heel leuk. Goeie serie.
4: Heel goed.
5: Jawel.
4: Ja.
5: Okay. Zeker.
2: Jawel, nou dat klinkt me dan niet. Jawel. Ja.
5: Leuk.
2: Oké, ja. Goed. Leuk.
4: Ja, ik vond hem leuk, maar het duurde een beetje lang. Weet je, ken je dat? Dat je denkt, nou.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens.
4: En dan moet je nog zo. Ja, precies. En over film gesproken. Vandaag is in Utrecht het Nederlands Filmfestival gestart. Nederlands films doen het de laatste jaren heel goed. Ook op internationale festivals winnen ze veel. Maar er is veel concurrentie met het buitenland. Dat komt omdat daar veel meer budget is.
2: Juist.
4: En dan baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op een praktijkcursus. Dat wil staatssecretaris Silvio Erkes gaan regelen. Om welke honden en rassen het dan gaat, dat weet hij nog niet. Gaat hij eerst even naar kijken. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen die cursus wel doet, wil hij ook dierenartsen gaan gebruiken. En verder dat de straffen hoger worden bij een bijtincident als de cursus niet is gevolgd.
2: Juist. Oh.
4: Veel haat voor Nick Schilder dan de laatste tijd online. Dat komt door zijn hoogblonde koep.
2: Daar krijg je haat van?
4: Ja.
2: Om een blonde koep?
4: Hij heeft heel veel haatreacties gehad.
2: Nou, dan gaat het echt te goed met het land.
4: Ja.
2: Als je je daar druk om kan maken, zeg
4: nou, dat zegt hij dus ook. Hij zegt, ik kan het wel hebben, ik heb veel eelt op mijn ziel. Maar de reacties online lijken met de jaren wel grimmiger te worden. Hij leest wel alles, zegt hij.
2: Oh, daar word je uiteindelijk ook niet vrolijk van. Want nee. Je kan natuurlijk 100 goede reacties krijgen. 1 die heeft een commentaar en dan onthoud je die.
4: Ja, maar als je iets leuks vindt, ga je het natuurlijk ook niet opschrijven, tenminste.
3: Het is ook te verwachten, hè, dat een schilder zijn haar verder. Hey.
2: Ja, zeker. Nou. Maar wel heel aan, hoor. Zeker. Maar jeetje mina, dat mensen daar haat om sturen. Ik snap het helemaal niet. Ja, we hebben het er aan het begin van de show al over gehad. Er is zoveel domheid.
4: Ja. Helaas wel.
2: Maar goed.
4: Gelukkig hebben wij wijn in de studio. In Italië zijn dieven er vandoor gegaan met 3000 flessen hele dure Barolo-wijn.
2: Vol?
4: Barolo. Oh, ik ruik ook wijn nu. Ging je mijn kant op ademen?
3: Ja, dat was ik.
4: Oh. ze hebben de wijn meegejat. Dat was wel creatief. In busjes van het wijnhuis zelf. 3 uur lang hebben ze erover gedaan om die dingen te stelen. Het gaat om flessen van 4 wijngaarden. Totale waarde 100.000 euro's. Via een open raampje zijn ze naar binnen geklommen. Alles meegenomen. En sindsdien zitten ze lekker aan de wijn. Want ze zijn spoorloos.
3: Geen wijnvelden of wegen te bekennen.
2: Nou, dat zeg ik. We moeten het nog even over het padel hebben.
4: Ja.
2: Want er komt een padeltoernooi aan. Aanstaande zondag begint het. Nou, het officiële toernooi dinsdag, hè, geloof ik.
5: Ja, klopt.
2: Zo zat het. Maar jij zei net tegen mij van, ja, hier komt echt de absolute wereldtop. Gewoon die je kan vergelijken met de grote tennissers.
5: Ja, dit is echt de crème de la crème. Het is een mannentoernooi en een damestoernooi. Dus dat is een mooie gecombineerd. En ja, de top van de wereld komt. Van de nummer 1 tot de nummer 16 van de wereld. Ze zijn er allemaal bij.
2: Hoeveel mensen komen er op het toernooi? Want
5: het is een schema van 32 koppels. Dus,
2: ja, nee, ik bedoel publiek eigenlijk. Hoeveel mensen, hoeveel publiek trekt dat?
5: We verwachten tussen de 40.000 en de 50.000 bezoekers in Ahoy. Ja, inmiddels is padel groot geworden.
2: Ja, goed,
5: bijna een miljoen spelers in Nederland. Dus waar we vorig jaar, toen we hier ook stonden, nog 550.000 actieve spelers zijn. Nu bijna een miljoen.
2: Dus oh, dat gaat heel snel.
5: Dat gaat heel snel.
2: In welk land is het nou het grootst?
5: Spanje.
2: Spanje is de...
5: Spanje is echt bij far de nummer 1 van de wereld. Ja.
2: En komen die toppers daar ook allemaal? Ja, die komen daar ook allemaal.
5: Spanje en Zuid-Amerika en dan met name Argentinië. Dat zijn de twee beste landen.
2: Ja. Even kijken, zaterdag is de Legends game. En daar speelt Rafael gaat ook spelen daar, toch?
5: Ja, dat is echt een legend, hè?
6: Anders gaat het geen legend.
2: Nee, dat snap ik natuurlijk. Ja, dat is, en weet jij al met wie je gaat spelen?
6: Nee, eigenlijk niet, nee.
2: Nee, maar dat weet John namelijk.
5: Ja.
6: Met wie?
5: Ja. Wie denk je? Met wie wil je?
6: Nou ja, het zal wel weer een matige speler zijn.
5: Ik weet niet of hij dat heel blij mee gaat worden, maar ik kan het hier wel aankondigen als je wil.
2: Ja, ja, zeker. Wat
5: dacht je van onze grote vriend Ronald de Boer?
6: Oh.
2: Oh, ik hoor geen enthousiasme. Ik hoor geen enthousiasme.
6: Nee, Ronald is fantastisch.
5: Ja, ik moet je wel happen tegen kritiek. Ja,
6: Ronald is altijd elke bal is ik.
2: Ja, oh ja, is dat zo?
6: En als je moe wordt, is het denk ik jij.
2: Ja, ja. Voor jou. Nou, dat vechten jullie zelf maar even uit. Maar jij gaat dus spelen met Ronald de Boer.
6: Ja, leuk.
2: Nou, John zei het net toen jij even naar het toilet was. Ik zei, nou, dan moeten we toch wel even aan hem gaan mededelen zometeen. Ja. Maar is dit een goede... Zijn jullie een goed koppeltje?
6: We zijn een goed koppeltje. Ik kan graag met Ronald spelen, dus superleuk.
2: Nou, goed. Zondag begint het Cupra Rotterdam Premier padeltoernooi. We zijn bijna klaar. Komt nog één klein dingetje zo. Daar heb ik jullie hulp nog even bij nodig als je het niet erg vindt.
6: Gezellig.
2: Ja, lichte twijfel, maar het komt allemaal goed. En Atilia gaat zo meteen spelen nog.

0: Half Hour's halfway gone.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Stemmenjacht gaat door voor 10.000 euro in koffer 5. Caroline Vermeer is aan de telefoon. Hallo Caroline.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Waar vandaan?
2: Uit Schravenzanden.
0: Wie zegt u? Oh, Schravenzanden.
2: Yes.
0: Ja, heel goed. Ja, 10.000 euro ligt hier.
2: Ja.
0: Dat zou wel lekker zijn zo vlak voor het weekend, toch?
2: Zeker, nou.
0: Heb je er een goede bestemming voor, eventueel?
2: Nou, dat denk ik wel, ja. Mijn kinderen willen graag op vakantie en ik wil graag een schoonmaakster.
0: Nou, dan kom je naar een lijn, denk ik, met 10.000 euro. Als je kinderen niet al, als ze niet al te ver op vakantie gaan, althans.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, oké. Okay. Zullen we de stem nog even een keer laten horen?
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay.
3: Zielig.
0: Zo kort, zo weinig. Voor 10.000 euro, Caroline Vermeer, wie is dit?
2: Ik denk Linda de Mol.
0: Linda de Mol, oké.
2: Ja.
0: Nou, laat me horen, jury. Is het Linda de Mol voor 10.000 euro?

0: het is ook niet Linda de Mol.
1: Potverdorie.
2: Jammer, joh.
0: Nou, kan je wel zeggen. Ja, nou moet je toch zelf schoonmaken. Dat is ook vervelend.
2: Ik ga gelijk beginnen.
0: Oh, nee, nee, nee. Als dan krijg je wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dankjewel voor het meedoen. En ik wens jou een mooi weekend, hè.
2: Hetzelfde.
0: Dag, Caroline. Doei. Doei.
3: Zo. De 538 Stemmenjacht.
0: Ah, jammer dit. Het is weer niet goed. Jij hebt het idee, hè, wie het is, Rafael?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nu wel aan het luisteren, maar ja. Het zal toch niet?
0: Ja, ja. Estefana, denk je dat Estefana is?
4: Ja, zo schreeuwt ze wel af en toe namens.
0: Je sluit het niet helemaal uit, zeg maar.
4: Nee. Oh.
0: Nou goed, dames en heren, we zijn bijna door de show heen. We krijgen zo meteen nog Edcilia, maar we gaan natuurlijk afsluiten met ons legendarische spel. Ten einde deze show te beëindigen, zeg maar.
5: Ken uw klassiekers.
0: Zeker, richting de klok van 6.
5: Ken uw klassiekers.
0: Ja, nu wordt jullie kennis even op de proef gesteld, jongens.
5: Ken uw klassiekers. Ja. Ken uw klassiekers.
0: Ja, Edcilia kent het spel, denk ik al. Want die heeft het al 100 keer met ons gespeeld. Maar die is nog, die staat nog de salsa te dansen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... pas nou op, Edcilia. Doe nou voorzichtig. Niet de bol weer afijn. Kobus, leg je het vuil even uit.
6: Ja, heel makkelijk. We hebben allemaal Nederlandstalige klassiekers. En ik stel een vraag over die klassieker. En het antwoord op die vraag zit eigenlijk altijd in dat nummer.
0: Dat is heel makkelijk.
6: Ja, het is heel makkelijk. Je mag gewoon roepen en er is valt niks te winnen.
0: Rafael denkt, oh, ik zal zo blij zijn als ik weer bij dat televisieprogramma van Dingetje zit.
4: Ja. Kunnen we het over voetbal hebben?
0: Ja, ik dacht,
6: kunnen we het over voetbal hebben?
0: Oké, okay, Edcilia, Rafael en iedereen John, let op. Iedereen mag meedoen. De hele band mag meedoen. Wij mogen meedoen. Celine mag ook meedoen. Oh. Luister goed.
6: Vandaag, nou, Celine zei het al, begint in Utrecht. Het filmfestival, dus misschien wel leuk om iets te doen met Toontje Lager. In het nummer Net als in de film,
0: kennen zij toch niet?
6: Tikt zij hem op zijn schouders en vraagt ze iets. Maar wat vraagt ze?
7: Piep. Ga je vanavond met buiten?
0: Ja, dat is hem. 100%.
8: Echt?
0: Ja. Jezus.
9: Je tikt op mijn schouders en je
0: voelt
9: me. Ga je vanavond
0: met
9: buiten?
0: Ja. Ja. Heel goed, Ferry.
4: Jaartal is dit nummer.
0: Ja, dit is van 1863.
6: Nee, jaren 80.
0: Jaren 80, ja, maar het was Raffel.
6: Ja. Raffel is vooral voor dat volksrepertoire, hè? Raff, toch?
4: Ja, maar nu durf ik niet zoveel.
6: Het kleine café aan de haven, dat ken je toch wel?
4: Ja, dat ken ik.
6: Dat klein... Nou, wat hangt er aan de muur daar in dat kleine café aan de haven?
4: Weet ik veel.
0: Maar ja, dat maakt helemaal niks uit wat er aan die muur hangt. Daar kijkt hij niet naar. Wat hangt er aan de muur?
6: Wat hangt er op de muur in dat kleine café aan de haven? Ja, de Raffel zou het moeten weten. Huh? Een anker. We gaan luisteren.
9: De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur.
0: En dat zijn het nou, je weet. Een voetbalclub hangt aan de muur, natuurlijk.
4: Stom.
6: Ja, helpen. Nou, we gaan naar het nummer van Frank van Etten. Je liet de naam al even vallen, favoriete van Estefana, zei je. Het nummer Huisje op Wielen. In dat nummer zingt hij dat hij een paar centen kan verdienen met zijn stem. Maar waar nog meer mee?
0: Dit is niet echt. Je hebt allemaal lullige spelletjes op de radio, maar dit is wel echt.
6: Dit gaat
0: veel verder.
6: Veel verder dan de slimste.
0: Echt een heel moeilijk spel.
6: We gaan luisteren.
9: Maar ik

0: soms ook met mijn stem.
1: Handel
0: ja, had ik ook niet geweten deze hoor.
2: Nou, dan noemen we deze even. Die moet Edcilia weten. Edcil, wat is er voor jou bewezen in het nummer Hemel en Aarde?
3: Helemaal een aarde weg. Het is voor mij bewezen dat het lot bestaat.

0: gelukkig.
1: Gewoon error.
0: Ja, dat snap ik.
2: Vuile huigelaar van René de Haan.
0: Oh, ik dacht, wat zeg je nou?
2: We gaan naar het nummer Vuile huigelaar.
0: Maxine kent hij.
2: In dat nummer weigert hij iets terug te geven. Maar wat?
1: Vuile huigelaar. Hoe gaat het dan?
0: Pak jij je koffers maar.
2: En vergeet niet...
1: De sleutels en de auto en de wasmachine. Nou ja,

0: dacht gewoon aan alles wat ik terug wil als iemand weggaat. Dus ik dacht, ah! Oh, is er een prijs?
1: Nee, je kan niks winnen. Dit gaat erom dat het 6 uur wordt.
2: We gaan naar het nummer Jong en Dom van Tino Martin. In dat nummer zingt hij dat hij 's morgens iets niet meer weet. Maar wat?
0: Ja, wat hij gisteravond heeft gedaan.

0: Nog eens.
1: André Hazes, La Mama. Ken je dat nummer, Rafael?
2: Ja, ik ken het, maar het antwoord weet ik nu al.
1: Dan gaan we die niet doen. Nee, dan doen we deze van Gerard Joling en Bonnie Sinclair.
0: Oh nummer, ja, dat is ook een knaller.
1: Morgen wordt alles anders.
0: Ja.
1: Maar wat doen we met gisteren?
3: Vergeten we.

0: Jij bent weer goed. Je hebt weer niks gewonnen. Ook, dat maakt ook niet uit, maar je had het wel goed. Wat een spel, hè, dit.
1: Wat
0: hè?
1: Leuk!
2: Dit is... Rafael, denk wanneer kan ik naar huis?
0: Ik denk, wanneer kan ik weer naar Rondo, in godsnaam.
3: Ja, nee, ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik heb echt een hele leuke vrijdagmiddag. Ik vind dat ik ben nog nooit hier geweest, maar...
2: Kom je volgende week weer?
0: Je vindt het toch...
3: Ja, ik vind het leuker dan televisie, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, kom je nu pas achter. Ja. Hij vindt het leuker dan televisie. Ja. Ik vond het heel leuk dat je er was, Rafael. En je bent zeker voor de volgende keer weer welkom. Wacht niet tot het volgende toernooi is, want dat duurt nog weer een jaar. Want dan zien, John, dan zien we John sowieso ook weer in elkaar, toch?
4: Ik hoop het, ja.
0: Ik wens jullie veel plezier en succes met het toernooi vanaf.
4: Super bedankt.
0: En nogmaals, leuk dat jullie er waren. Ja, we gaan afsluiten, Cilia. Ben je ook zover?
1: Ja, maar dit liedje is wel heel leuk, hoor, wat we nu gaan doen.
0: Wacht even, er komt een aankondiging.
1: Ja, je moet speciaal voor alle mensen die weer die liefdesliedjes gaan draaien.
0: Wacht nou even.
1: Oh, oh.
0: Ik zit midden in mijn jingle.
1: Oh shit, sorry.
0: Ja,

0: klassieker aan het eind.
1: We moeten de jeugd stimuleren voor die liefdesliedjes. Niet meer appen, maar gewoon weer liefdesbrieven schrijven. Oh. Echt, dat gaat om all the love. En daarom dit liedje die ik zo gezellig vind. Gimme, gimme, gimme, keep playing those love songs.
0: Oh, dat is lekker zeg. Gimme, gimme, Ed Celia Rumbly live in Davis & Co.

0: Dankjewel, Atilia.
1: You're welcome.
0: Tot snel, Atilia Rombie. En we zijn de volgende week weer. Goed weekend.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik.
4: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkom. Weet wat te doen.
13: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Nee!
16: 538 Nieuws.
17: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De man die vanmiddag werd doodgeschoten op een Voltterras in Amsterdam-Noord... was een medewerking van de gevangenis in Zaanstad. De schutter is inmiddels opgepakt en de omgeving is afgezet voor onderzoek. Hackers hebben medewerkers en klanten van flitsbezorger flink afgeperst. Volgens de NOS worden zelfs individuele klanten bedreigd. Die moeten dan 10 tot 15 euro aan crypto betalen, anders worden hun gegevens gepubliceerd. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen heeft opgelicht. Hij beloofde allemaal investeerders dat ze hun ingezette geld snel terug zouden krijgen, maar dat gebeurde nooit. En Manchester City heeft jarenlang de financiële regels overtreden van de Engelse Premier League. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en die zijn bijna allemaal bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet de club titels inleveren. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vanavond. Morgen is het bewolkt en wat frisser dan vandaag. 17 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Meer dan 47 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest. 39 minuten. Oprit is daar dicht. En op de A2 tussen Eindhoven en Utrecht bij Empel. 34 minuten. A15 tussen Gorkum en Ridderkerk bij Papendrecht. 54. En de flitsers die vind je in de Flitsmeister-app.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
20: Is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
21: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
23: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 5.
24: Zie je.
22: Weet jij al wie het is?
23: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Druk op de knop in de 538-app.
18: Toch geen doel, man. Bas en Dylan. Ik heb echt geen idee. Ik kan er echt geen chocola van maken.
25: Hé, maar kijk eens even. Ja, ja, ja. Radio 538. We gaan beginnen.
18: Yes, het is 6:07. Je weekend is officieel begonnen. Je bent bij Radio 538, waar Chris Deluxe het weekend voor je gaat aftrappen. En we hebben hoog bezoek vanavond. Nick Schilders in thuis.
26: Zeker weten, je maakt ook nog kans op tickets voor Nederland, Servië. En 538 euro gaat er vanavond ook nog uit. Los van de tickets, dus echt dubbele winkans vanavond.
18: Zo is het. Chris, hoe is het, jongen?
27: Ja, slinger die discolampen maar van staan, want ik heb er weer zin in. Oh,

0: de energie die we zoeken.
1: Even kijken. Hartelijk, party,
2: kijk, daar heb je op de radio niks aan. Maar dan, ja, dan voelen wij in ieder geval dat we in een club staan. Dan komt het ook een beetje over.
1: Als je meekijkt via TV 538 natuurlijk. Het recept voor Chris Deluxe is eigenlijk zoals elke week hetzelfde. Je kan je verzoekjes indienen via de app van 538. En Chris mixt het dan voor je aan elkaar. Het mag echt alles zijn. Hè, van Henk Wijngaard tot Ramstein. Het maakt eigenlijk niet uit. En de eerste komt van Steve.
3: Hey Chris, een hele goede avond weer. Zou ik voor jou in de mix Jason Derulo met Make Love Not War mogen horen? Dankjewel alvast. Yo!
4: De 538 Weekend Mix. Chris Deluxe.

0: Vrijdagavond 538. Chris en Lux die mixt hier de start van je weekend aan elkaar. En jij bepaalt wat hij draait. Je hoorde net Gwen Stefani en ook Jason Derulo, Love Not War.
1: Nick Schilder is vanavond de gast. Je maakt kans op tickets voor Nederland-Servië. En ook nog kans op €538. Dus het is een potpourri van een show vanavond.
2: Dennis hier. Ik heb een verzoekje. Zouden jullie Snow Informer willen draaien? Dank je.
0: Oh, komt helemaal goed, jongen.

0: 538, dat is de vrijdagavondshow. Je hoort Chris Deluxe. En mocht je je afvragen, is dat dan live? Ja, dat is live. Als je nu een verzoekje aanvraagt via de 538-app... of een verzoekje doet, wat je wil... dan kan hij het er live in mixen. Dus doe het met een spraakmemo. En nou, hij is ook niet live beschikbaar in zijn eigen app. De Chris Deluxe-app voor elk huisfeestje. Of als je gewoon even geen zin hebt in gehouden, dan zet je die aan.
1: Ja, en Spotify is altijd kloot, want die kunnen geen playlist maken. En Chris kan het wel.
0: Dus dat Chris is super, kan dat ja, ook, hoor.
1: Absoluut. Vanavond grote show. Nick Schilder is de gast. Kans op kaarten voor Nederland, Servië en ook nog €538 gaat eruit. En het volgende verzoekje komt van Lucas.
2: Chris, het is hoog tijd voor Benny Benassi met Satisfaction.
0: Dat vind ik helemaal geen slecht.
1: Is die aangevraagd door Russo?
0: Oh, zo klonk het.
1: Hoe is dat dan?
2: Chris, het is hoog tijd voor Benny Benassi met Satisfaction.
1: 100%.
0: Nee, helemaal niet. Dat is maar goed, het maakt niet uit. Satisfaction vind ik een heel goed idee. Geven we door aan Chris. Dankjewel, Lucas.

0: 538.
1: Chris de Leurs!
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Goh, altijd lekker als iemand nog eventjes Blur met Song 2 aanvraagt. Om het eventjes in te wrijven dat ik al dagenlang aan het wachten ben op een code voor Oasis in de Arena. Om tickets nou te mogen kopen.
2: Ja, nee, er zat net iemand zat het je aan te bieden. Maar dan dacht ja, dat zou dan maar weer een scammer kunnen zijn.
1: Ja, precies.
3: Maar ja, dan moest je met tikkies betalen. Dat zou ik ook niet doen.
1: Nee, dus heeft een familielid, mijn vader, die heeft een code.
2: Echt? Krijgen. Ja, een code.
1: Dus ik mag morgen om 7:30 sta ik in de rij.
2: Oh, ja. Oh, wat ziek.
3: Oh, nou, dan moet je hem nog wel in de rij.
1: Ja, ik mag nu met die code mag ik een kaart kopen.
3: Hey, maar het is nog niet zeker dat je hem hebt.
1: Nee.
3: Wat lukt, een waanzin.
2: Als het lukt, Chris, zou jij dan volgende week misschien even ergens even een Oasis plaatje drinken.
4: Ik kan het net voorstellen. Ja. Laten we het gewoon doen.
1: En even iets anders dan Wonderwall. We mogen nog wat anders draaien van 538. Dus dat is top.
2: Wat wil je dan?
1: Oh, Sally can wait. Maakt me niet uit. Alles is goed. Gewoon even een keertje wat anders.
3: Geen anderen dus.
1: Chris, dankjewel jongen.
4: Tot de volgende.
1: Joe. Het is de vrijdagavondshow Bas en Dylan. En zometeen heb je het nieuws van Eva.
3: Ja, online gaat het los over een bizar duur brood. Ik ga straks zeggen hoeveel die kost.
1: Oh,
3: maar ik zeg
1: ik.
3: Nu vast. Het is meer dan 10 euro.
1: Ja.
2: Voor een brood?
1: En het is meer dan 20 zelfs.
3: Ja, dat kan ik ook nog eens verklappen. Verder niks zeggen, anders is het geen verrassing meer.
2: Is dit weer zo'n ding van Monica Geuze?
1: Nee,
3: die staat er buiten.
5: Na het kraken van koffer 4.
6: Dan ga ik voor Justin de Wild.
5: Oh. Open de koffer 5 met 10.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
7: Word jij deze week de volgende winnaar?
5: Druk nu op de knop in de 538-app.
7: En speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: De 538 Stemmenjacht.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 15.000. Wat verdikken we.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Alleen vandaag bij Bol Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
24: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: grote app en start met vinden.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: De vrijdagavond van 538. Bas en
3: Dylan. Morgen wat frisser. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te weten over het weer. Dan willen we graag naar het nieuws van Eva.
4: Ja, $60 voor één brood.
5: Oh.
4: Dat is dus €53, hè. Dat is natuurlijk helemaal van de zotte. Maar in New York staan mensen er gewoon echt voor in de rij. Er is daar namelijk een nieuw café geopend, heet Rye. En dat verkoopt Oostenrijks zuurdesem roggebrood. Nou, daar hangt kennelijk nogal een prijskaart aan. De bakkers zeggen, ja, die hoge prijs is omdat het deeg heel lang moet staan voor optimale smaakontwikkeling. Online gaan mensen er helemaal los over, maar intussen staan er nog steeds mensen voor in de rij. En toen heeft een voedingsdeskundige toch eens gekeken naar dat brood van, ja, is dat dan toch heel bijzonder? Want dat lange fermenteren, ja, oké, dat zal dan wel, maar zitten er dan ook bijzondere dingen in? Zegt ze, nou, dat is echt niet waar. Het zijn broden die je hier in Nederland voor €4,50 kunt kopen. Wat voor Nederland al niet het allergoedkoopste brood is. Ja,
3: ik zag dus van de week, ik wist niet dat het over New York zou gaan, maar in Amsterdam,
4: ja, hebben ze ook een dure.
3: Noordermarkt staat er gewoon een biologisch bruin emmerbrood. €22.
6: Nou, dat is €22.
3: €22. En ik zat een interview met AT5 te kijken. Gingen ze mensen op de markt vragen, wat vindt u ervan? En op een gegeven moment zei iemand, ja, ik kan geen huis kopen. Maar €22 voor een brood gaat er wel af. En toen dacht ik, ja, zolang je brood blijft kopen met je domme kop van €22. Ja, dan snap ik dat je geen huis kunt kopen.
4: Maar er was ook iemand, dat vond ik eigenlijk dan nog wel verdrietiger, die zei, ja, dan koop ik het en dan snij ik gewoon hele dunne sneetjes eraf. Dus ja, dan gaat het wel.
3: Denk
4: ik,
3: ja, op,
4: je moet ook gewoon je voeding binnenkrijgen.
6: Ja, het slaat helemaal nergens op. Ga eens naar de Action en je mandje voor €22 vullen. Zeg maar, waarmee loop je naar buiten?
4: Geen brood in ieder geval. Nou ja, dat verkopen ze niet.
3: Dat niet, maar ik denk dat je je mandje bij de Action helemaal niet kan vullen voor €22.
6: Nou, dat kan wel, maar
3: dat kan niet.
6: Nee, dan heb je
3: een winkelwagen nodig.
6: Ja, dat is
3: maar, ja, nee, dit is niet te vol. Dat kan niet met het mandje, denk ik.
6: Ik vind het ook interessant. Monika Geuze, die heeft het allemaal over, over eieren die ze eet.
3: Ah, die Marigold-eieren.
6: Ja, precies. En dat zijn eieren van €1,50 de stuk.
3: Ja, we hebben knettergek.
6: Ja, totaal.
3: Mensen zijn gewoon knettergek.
6: Maar wat kan daar nou anders aan zijn?
4: Ja, kijk, zeg, een brood van €60, daarvan zeg ik, ja, dat is te duur om uit te proberen. Maar naar die eieren word ik dan dus toch wel benieuwd, omdat ik denk, ja, hoe kan een ei anders
6: maar
4: maken?
6: Maar het geeft wel een goed gevoel natuurlijk, hè? Ik bedoel, dat is ook, je koopt een beetje, dat is net als met weet ik veel, een Red Bull. Ja, je kan ook gewoon voor 30 cent een blik energy halen, maar het geeft ook een soort, het geeft je wat meer gevoel van wat, ja, van luxer leven.
3: Zeg maar, ik ga nu wat zeggen en na de tegeldrukkers van het land kunnen alvast de tegeltjes gaan drukken, maar een ei is een ei.
6: Nee, dat
4: is een ei. Is een ei.
6: Maar dat vind ik niet.
3: Een ei is een ei.
6: Nee, een ei is niet een ei, want ik vind een supermarkt ei, als je dat haalt, en het is gewoon zo'n wit ei, zo'n ei, dan is het gewoon,
3: je oren.
6: En dan heb je een beetje van dat vliezige. Maar ga je naar de markt en haal je daar een ei, dan heb je een mooi ei met een mooie dooier, en dat loopt zo mooi over je ei heen. Dat is echt anders. Dus, maar we kunnen testen, want ik zag, er zijn maar iets van 10 plekken of zo in het land waar ze die eieren verkopen. En letterlijk om de hoek van Radio 538 zit een verkooppunt van die eieren.
3: Ik ga niet €1,50 voor een ei betalen.
6: Oké. Okay.

0: 538, je hoorde David Guetta, Kim Petras. En When We Were Young.
1: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Ja, en ongemakkelijk bericht aan iemand mededelen. Dat is moeilijk, dat is ongemakkelijk. Maar we hebben dit weekend de oplossing. Met een beetje melodie komt alles goed. Dat is gewoon hoe het werkt. Maar dat is toch zo? Als je, gewoon, als je iets moet vertellen tegen iemand.
2: En
0: je,
2: zingen.
0: Ja, ja, en je zingt het.
2: Of melodisch.
0: Je, ja, je maakt het in ieder geval melodisch. Ja. Dan klinkt het allemaal een stuk minder zwaar. Dit hele weekend hoor je van dat soort boodschappen op 538. Als jij raadt hoe dat die boodschap afloopt, dus hoe die verder gaat, dan win je €538 en een Twix prijzenpakket.
2: Ja, en €538 is lekker, maar een Twix prijzenpakket, dat is lekker als je s'avonds op de bank zit.
0: Ja, ja, zeker weten. Ja, zullen we even luisteren?
3: Oma, ik wilde eigenlijk iets aardigs doen. Dus als je gebit straks een beetje naar zeep smaakt, dan weet je in ieder geval hoe dat komt. Ik heb je kunstgebit
0: A. op marktplaats gezet.
2: Oh.
0: B. in de vaatwasser gedaan.
2: Ah.
0: Of C. weggegooid.
2: Ja, dus A. op marktplaats gezet. B. in de vaatwasser gedaan. Of C. weggegooid. Ja, het smaakt een beetje naar zeep. Wat zou het nou zijn?
0: Ja.
2: Kom maar door via de app van 538. Ben je zometeen misschien wel €538 rijker. En een lekker Twix prijzenpakket.
0: Zo is het. Stel ik je even voor aan de nieuwe favorite. Die komt deze week.

0: Shakira en Zoo.
1: 538. Raad hoe die verder gaat.
0: Stel je voor, hè, we gaan eventjes naar het leven van Thomas. Hey, die paste van een weekend op het huis van zijn oma. Nou, bij het opruimen ziet hij het kunstgebit van zijn oma liggen.
2: Nee, joh.
0: Kan, in een glas. En hij besluit, nou ja, dat hij dat eventjes, dat hij dat even grondig gaat schoonmaken.
2: Oh, even met een borsteltje en eventjes, hoe heet dat? Ja, dat is iets.
0: Dat je het even schoonmaakt.
2: Kampersta.
0: En ja, dan heb je wel wat te communiceren met oma en dan zeg je het volgende.
3: Oma, ik wilde eigenlijk iets aardigs doen. Dus als je gebit straks een beetje naar zeep smaakt, dan weet je in ieder geval hoe dat komt. Ik heb je kunstgebit.
0: A. Op marktplaats gezet. B. In de vaatwasser gedaan. Of C. Weggegooid. Het idee is een beetje dat, ja, zeg maar, als je een harde boodschap moet brengen en je harmonized het een beetje. Hè, en je gaat het een beetje, je brengt het als een liedje.
2: Ben je bijna als een liedje,
0: dan
2: ja.
0: Valt het wel mee. Laura?
4: Goedenavond.
0: Ja, hi. Stuur jij veel spraakmemo's naar mensen?
4: Nou, toch wel geregeld, ja. Het is toch wat makkelijker, hè, als je veel onderweg bent om op die manier te doen.
0: Ja, nou ja, dat is absoluut waar. Zeg het maar, wat denk je?
4: Ja, ik denk dus dat hij hem in de vaatwasser heeft gedaan. Antwoord B.
2: Antwoord B. Je maakt daarmee kans op €538 in een Twix prijzenpakket. Laten we luisteren.
3: Oma, als je gebit straks een beetje naar zeep smaakt, ik heb je kunstgebit in de vaatwasser gedaan.
0: Ja! Ja, Laura, gefeliciteerd.
2: Harmonizer. Wat geweldig.
0: Ja, maar dit is toch super.
2: Dit
0: maar
2: je is kan super.
0: Ik zou het ook leuk vinden. Ja. Kijk, we moeten eventjes zelf om salarisverhoging vragen, ja, bij de baas. En dan doen we
2: John.
0: Het even. Ja, halen we het eventjes door de Twix Harmonizer en dan komt het helemaal goed.
2: Salarisverhoging.
0: Dat zou ik wel leuk vinden. Van €1000 erbij per maand.
2: Geweldige tool, joh.
0: Ja, echt super. Gefeliciteerd, je wint €538 en een Twix prijzenpakket.
4: Nou, fantastisch. Wat geweldig.

0: rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

0: 538, je hoorde Last Frequencies en Live It All. Zometeen hoog bezoek in de studio, want in het huis Nick Schilder.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Zweden, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevonden. En geloof

0: Plus. Riemen vast. We vertrekken morgenavond vanaf 9 uur met 538 Dance Department.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
5: Nu bij iWizard.

0: aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Getuigen van de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord zijn met een bus naar het politiebureau gebracht, dat schrijft AT5. Daar mogen ze hun verhaal doen en krijgen ze slachtofferhulp. De doodgeschoten man werkte bij de gevangenis in Zaanstad. Hij en de dader zouden een woordenwisseling hebben gehad. Het kabinet gaat in januari zijn excuses aanbieden aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat die excuses er zouden komen, het was alleen nog niet duidelijk wanneer. Kinderartsen vinden het een goed idee om festivalbezoekers van onder de 18 een blaastest te laten doen. Als daaruit blijkt dat ze gedronken hebben, komen ze er niet meer in. Nu belanden er namelijk veel jongeren met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp. En Jan Roos en Dennis Schouten worden vervolgd omdat ze vernederende en seksistische dingen zouden hebben gezegd over twee onbekende vrouwen in hun programma Roddelpraat. Deze zomer raakten ze ook al in opspraak vanwege een seksueel getint interview met minderjarige meiden op de Zwarte Cross. De presentatoren zelf vinden het allemaal overdreven. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog vanavond. Morgen is het bewolkt en wat frisser dan vandaag. 17 tot 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Van het verkeer zijn nog 22 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Beest. 36 minuten. Oprit is daar dicht. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Zaltbommel 37 minuten. A15 in de richting van Ridderkerk bij Alblasserdam is dat 49 minuten door een auto met pech. En de flitsers die check je in de Flitsmeister app.
14: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
18: Oh.
6: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
17: 538. De 538 stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 5.
18: Zielig.
11: Weet jij al wie het is?

0: just might. Bruno Mars en I Just Might.
1: 538, Bas en Dylan. In de studio, Nick Schilder.
2: Lekker Gaston, hoorde je dat?
0: Goedenavond. Ja. Ja. Ja. Wat zou dat lekker zijn als jij zo'n check bij je hebt? Dat zou wel even lekker uitkomen.
2: Ik weet het nooit, jongens.
3: Je hebt dat nooit gedaan, toch? Vriendenloterij of zoiets?
2: Jawel.
3: Ja, zie je.
2: Ja. Hoe mooi hoe je dit doet. Je hebt dat nooit gedaan, toch? Dan zeg ik jawel. Ja, zie je.
3: Ik twijfelde.
0: Nick, je hebt een nieuwe plaat uit. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even naar afgelopen weekend. De streamers.
2: Ja, joh.
0: In de Ziggo Dome. Voor het eerst was dat. Hoe was het?
2: Het was echt een feest. Het was echt superleuk. Ja, ja. 6 shows in 4 dagen. Dus het was wel voor alle zeilen bijzitten. Zaterdag 2 shows, zondag 2 shows. En dan donderdag en vrijdag. En het concept van de streamers is ook, wat natuurlijk hartstikke leuk is, heel groot podium door de hele Ziggo Dome. Dus we kwamen echt met zo'n zwevende brug tot in de achterste nokken konden we bijna de mensen aanraken. Maar je staat wel 80% van de show op het podium. Had ik me een beetje verkeken. Dus dit was best wel marathon.
0: Ja.
2: Volgend jaar gaat de verkoop ook alweer erg goed. En ik denk dat iedereen het geweldig heeft gehad daar.
0: Jij hebt je dochters meegenomen, hè?
2: Ja, had ik meegenomen.
0: Klopt. En die zijn dan heel erg fan van Roxy?
2: Ja, inderdaad, klopt.
0: Zijn zij ook een beetje fan van jou? Of kan dat ze allemaal niet zoveel schelen?
2: Nou, nee, dat moet er niet zoveel. Nee. Dat kleurplaten van Roxy was aan het maken. En ze wilden vooral mee voor Roxy, wilden ze. En het was zelfs zo. Yves Berends en ik hadden op een bepaald moment een meet and greet met een meisje van 13 of zo. Die kenden ons allebei niet.
4: Maar ze waren ingeloot op jullie of zo.
2: Ze had een prijs gewonnen. En toen Yves en ik waren de enige die ja hadden gezegd waarschijnlijk. Maar wat wel geruststelling was, ze kenden dus niemand van de hele line-up. Dus ook Emma Hayes, de Fleming niet. Behalve Roxy Dekker kenden ze.
3: Ja, bizar, hè? Maar
2: die zit dan alleen op TikTok, denk ik. In dat algoritme zit ze dan gewoon.
3: En dan helemaal daarheen voor Roxy.
2: Ja. Alleen daarvoor.
3: Kijk je dikke dief.
2: En dan staan er nog 23 andere artiesten waarvan je geen idee hebt wie het zijn.
3: Oh, joh, wat bizar,
0: maar,
3: joh.
0: Snap je het wel, zeg maar, dat Roxy zo'n grootheid is voor die leeftijd?
2: Ja, wel. En ze groeit ook echt als zangeres. Dus ik had er echt op mijn oren bij een paar liedjes, zeg maar, in mijn in-ears. En dan zie je wel dat ze echt, dan hoor je gewoon dat ze veel meters maakt. Dat ze gewoon veel optreedt en liedjes zitten erg goed in elkaar ook. Dus ik begrijp het wel.
0: Ja, we stonden afgelopen zomer ook op een festival waar ze aan het optreden was. En dat is gewoon, ja, je kent alles natuurlijk zo door en door, omdat je helemaal mee doodgegooid bent op TikTok. Ja, dat is wel gewoon feest dan. Ja,
2: ja joh.
0: Je stond daar ook weer op het podium met Simon.
2: Ja, zeker.
0: Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk, ja.
0: Was dat voor het eerst in...
2: Nou, nee. We hebben ook vorig jaar bijvoorbeeld bij een concertgebouw met de streamers. De streamers is wel het enige waarbij we allebei nog op het podium staan. Een concertgebouw ook, hier ook. We hadden ook een liedje, Our House, van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja. Waar we ook allebei aan meededen met Thomas Akda, Paul de Munnik, Guus Meeuwis en Roel van Velzen. Ja, dat was hartstikke leuk.
4: Voelt dat dan echt als thuiskomen? Want je bent natuurlijk zo op elkaar ingespeeld. Je weet precies hoe hij zingt, hoe hij doet.
2: Ja, nou ja, als thuiskomen, als het echt als verademing. Ja, ik weet niet. Ik ben misschien een beetje wat te nuchter voor. Ik denk, ik weet precies wanneer je gaat inzetten. Ik ken je timing best wel goed. Dus ik kan daar best wel op anticiperen, ja.
0: Wat goed. Ja, wel echt. Hoe staat dit eigenlijk tegenover de Vrienden van Amstel? Is het een beetje, is het hetzelfde?
2: Nou, het is toch een ander concept, hoor. Want Vrienden van Amstel heb je sowieso veel meer bands. Het is wat meer rock, is het ook wat meer. Vrienden van Amstel. En het is ook dat artiesten elkaar afwisselen. Dat je op allerlei plekken in de zaal ineens artiesten tevoorschijn komen. Uit het plafond, van achteren, uit de gangpaden. En hier het leuke, de streamers is echt een heel, ja, in die zin een heel ander concept. Dat iedereen continu zichtbaar is op het podium.
3: Ja.
2: Dus je kan, het was in de backstage bar gewoon heel rustig.
3: Ja, ja.
2: Dus je ook gewoon.
3: Dat is het mooie. Het mooie van de Vrienden van Amstel. Heb je gewoon gasten erbij zitten. Die zijn gewoon na 25 minuten in de show.
2: zijn ze klaar.
3: En dan gaan ze gewoon staan zuipen en staan kijken.
2: Je zou echt zo'n radioshow moeten maken.
3: Lekker toch? Dat is toch,
4: Maar dan moet je wel een beetje kunnen dansen. Want je moet, als je niets te zingen hebt en wel op het podium staat. Zou voor mij uitdagend zijn.
2: Wil je nou een hint op mijn
4: motoriek? Nee.
2: Heb je een klaarstaan van mijn danskunsten? Waar gaat dit heen?
4: Gewoon benieuwd.

0: Dancefest deze week van Armin. Take Me Home.
1: De avond van 538.
2: Bas en Dylan.
0: We gaan zo Ilse de Lange en So Incredible even draaien. Die was vorige week hier in de studio. En Ilse die gaat gigantisch viral met dat liedje weer. Als jij, Nick, een oud liedje van jezelf zou moeten noemen... die wel zo'n opleving zou mogen krijgen. Wat zou dat dan zijn?
3: Ik ga dan toch voor Shatterproof. Want als het Nick en Simon liedje is... kom je best wel voor het dilemma te staan. Hè? Dan moet je eigenlijk...
0: Ja, nou,
4: moet je weer samen.
3: Verplichte reunie, omdat we nu viral gaan. Dat is ook weer niet de juiste reden om dat te doen. Nee. Maar het is wel een hele leuke aanleiding, dat wel. Alleen, ja, wat moet je er dan mee? Ga je het dan in eentje zingen?
0: Maar wat vet toch dat dat kan.
3: Sowieso. Ja, en het is ook echt bizar. Want het nummer stond ook op de setlist bij de streamers. En je hoort het op de radio overal weer. Een nummer uit 2008, volgens mij.
4: Ja, klopt.
3: Een hele tijd geleden.
0: Ja.
3: Maar je werkt wel als... Want ik heb het nu gezongen afgelopen weekend. Het zit echt heel goed in elkaar. Het is gewoon echt een goed liedje.
0: Ja. Nou ja, en ze konden het zelf ook heel goed brengen. Dat was echt fantastisch.
3: Ja.
0: Overigens te checken op de socials 538 avondshow. We doen eventjes een... we gaan even een klein soort spelletje doen, hè, Deel?
4: Ja, zeker. Je gaat het theater in met de Singer Songwriter Show.
3: Ja.
4: Nu hebben wij allerlei singer-songwriter liedjes.
3: Okay.
4: Dan krijg je twee opties. En dan is de vraag, nou ja, welke vind je het best? Die nemen we dan mee naar de volgende ronde. Die zetten we dan weer tegen een andere, et cetera, et cetera.
3: Ja.
4: Tot er uiteindelijk één echte winnaar uitkomt.
3: Ja.
4: Dit is het.

0: 2018. Ed Sheeran of deze. Ah, wow, oké. Okay. Ik ga voor de E-team.
1: E-team, ja, okay.
0: Ik vind dat het onderwerp van de tekst is gewoon heel origineel. Dus het I'm Yours is gewoon een liefdesliedje.
1: Ja. Ja.
0: En dat E-team heeft wel echt een heel serieus, ernstig onderwerp.
2: Oké, okay. Dan nemen we de E-team mee, ja. Ed Sheeran. En die zetten we tegenover.
0: Deze gaat winnen.
2: Ja?
0: Ja, ja.
2: Dit is
0: ik weet niet of hij de eindwinnaar wordt, maar dit is wel...
1: Oké, okay, Take Me to Church. De volgende. Church. Tegenover.
0: Passenger. Deze had ik in de vorige editie van de Singer Songwriter Show zitten trouwens, toevallig. Ja, weet je, het gekke is nu, Hozier is echt zo'n modelnummer, wat ik soms bij een schrijfsessie, als ik dat begin, dan leg ik soms die lat op dat niveau. Als ik ooit zo'n nummer weet te schrijven, dan is mijn carrière volmaakt. Dus ik weet niet of er nog een nummer daar overheen gaat.
1: Nou ja, laten we de volgende even testen. Take Me to Church. Give me one good
0: reason why. Oh ja, oké, okay, let's go. Ja, oké. Okay.
1: Moeilijk, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar ik neem aan, Take Me to Church blijft staan?
0: Ja, wel.
2: Oké, oké. Okay, zetten we Take Me to Church tegenover.
0: Ja, grappig is, dit thema van deze tekst is volgens mij ook geïnspireerd op het nummer Take Me to Church.
1: Oh, dat zou best wel kunnen,
0: je hoort heel veel van de I'm at your altar, I will pray.
2: Ja.
0: You're the sculptor, I'm the clay. Bury me. Het gaat ook erg veel over dood, geloof, religie, de kerk. Dus ik denk dat ze stiekem ook bij die schrijfsessie hebben gedacht, we moeten iets proberen te maken net als Hozier. Take Me to Church.
2: Maar dat is gewoon een beetje nummer één. Het is, maar dat
0: nou, er zijn wel meer van dat soort nummers, van die echte perfect songs. Weet je, en Hozier. En ik ben niet de enige die liedjes schrijft die dat vindt, hoor. Want dat Take Me to Church is echt zo verschrikkelijk goed gemaakt.
1: Ja, ja goed.
0: Maar er zijn er nog een paar, dus wie weet, of was dit hem al?
1: Ja, de laatste komt er.
0: Okay, okay.
2: Ja, dus dan zetten we Take Me to Church, die nemen we mee en die zetten we tegenover. Even kijken, dat is... What can the human
0: heart be shining? Ja, oké. Take Me to Church heeft het toch net niet gehaald.
1: Ja. Ja. Het is Shatterproof waar je het net over had.
0: Ja.
2: Dit is jouw liedje Shatterproof.
1: Ah, dan zeg je alsnog toch wel Take Me to Church.
0: Ja, dat is gewoon echt het meesterwerk, joh. Ja, internationaal meesterwerk.
2: Is ook gewoon echt, het is echt een heel goed liedje.
0: Ja, joh.
2: Is dit dan ook een beetje waar je in de theatershow doorheen gaat?
0: Ja, de Singer-Songwriter Show is een concept waarbij ik dus mensen mee op reis neem door het genre, singer-songwriter muziek. Komen nummers bijvoorbeeld van, in dit geval van Elton John, Don McLean, echt de oudjes voorbij, Bob Dylan. Maar ook Alex Warren zit er toevallig in, Ordinary. Noah Kahan, dus ook de nieuwe lichting singer-songwriters komen voorbij. Ik speel wat eigen nummers, want ook zo'n nummer zoals Shatterproof, wat je net hoort, is begonnen als een singer-songwriter nummer. Heeft een elektronische invulling gekregen. En dat wissel ik dus met elkaar af. Dus het is echt van decennia geleden, van een jaar geleden. En eigen werk tussendoor. En ik vertel verhalen over die nummers. En vandaag over een week is de eerste show, de eerste try-out.
3: Nou, spannend.
0: Ja, zeker. Ik ben best wel gestrest.
1: Oh, echt?
2: Hoezo dan? Ja,
3: waar zit de stress hem dan in?
0: Nou, ik heb twee repetitiedagen gehad. En dan heb je zoveel losse eindjes nog van hele lullige dingetjes van... Oh ja, dan moet ik hier die gitaar naar die stemming doen. En dan moet ik daaraan denken dat ik daar dan wel de gitaarwissel doe. En hier moet ik dat snoertje inpluggen in die gitaar als ik oploop. En dat niet vergeten. En die aankondiging moet ik uit mijn hoofd kennen. En die tekst moet ik wel kennen, want die maakt ik al 3 keer een fout.
2: Dus ben je helemaal alleen ook dan?
0: Ja, nee, met 5-koppige band.
2: Oh ja.
0: Ja, ja, dus wel met 5-man band. Maar geen duetpartner meer, hè? Dus.
2: Nee, ja.
1: Je kan de fouten niet meer op een ander afschrijven.
0: Ja, precies.
2: De mensen komen even van jou. Zijn er nog tickets?
0: Voor de try-out wel. Nu beginnen de ticketsverkoop te versnellen, gelukkig. Omdat we hebben best een warme zomer gehad.
2: Ja.
0: Maar nog een paar voor de try-out, ja.
2: Nou, super. Ja. Zullen we hem even doen dan, Ilse de Lange?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is wat we beloofd.

0: 538 hoorde Ilse de Lange en So Incredible. We hadden het net uitgebreid over de singer-songwriter show die je in het theater gaat doen, Nick. Maar we hadden het over de tickets. Maar waar haal je die tickets?
1: Nikschilder.nl.
0: Oh ja.
1: NTK.nl. Kan je ook nationaletheaterkassa.nl. Kijk, dat is wel belangrijk, want daar heb je dus gewoon de beste prijs. Ah. Er zijn ook sites die gooien er gewoon iets op.
0: Ja.
1: Dat is alles wat ze doen.
0: Krijg je dat gauw hoor. En dan word je net als Dylan opgelicht met die tickets.
2: Ja, ja, ja.
1: Jij dat ook?
2: Nou, ik ben niet opgelicht. Ja, nou ja, inderdaad. Ik zag nu al op de staanplekken. Die zijn de normale verkoop al €250.
1: Wow.
2: Maar die gingen nu al voor €680 op via GoGo.
1: Ah, man.
2: En wat zitplekken voor €1300. Dus ja, dat kan allemaal.
0: Wow. Waar zou jij als artiest tegenover, zeg maar, voor welke andere artiest zou je echt in zo'n wachtrij gaan staan?
1: Ik was heel blij dat ik tickets had van Bruno Mars. Daar ben ik wel erg van onder de indruk. Oh, ja. Ben ik geweest. En Ray.
0: Ray. Dus,
1: dat is ook heel vet.
0: Misschien
1: wel mijn nummer 1 momenteel.
0: Ja.
1: Ik ben erg onder de indruk van. Laatst ook gezien dat ze zo'n reel van hoe haar album gemaakt is. Dat is gewoon. Volgens mij is het gewoon, dat is een soort Hollywood-film die gemaakt wordt. Zo'n grote productie is dat.
0: Ja, echt vet.
1: Echt knap.
0: Eva, je hebt zometeen het nieuws. Wat heb je?
3: Nou, het gaat ook over muziek. Want ik ga even alle Songfestival-geruchten op een rij zetten. Om te kijken wie is er nou nog over om ons te vertegenwoordigen.
4: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Is volgende week zondag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Servië.
5: Alle info 538.nl.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Alle Sikkens verf bestel je bij
13: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
24: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor 28,99.
25: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor

0: ik nieuws. Heb het nieuws.
1: Ja, precies. Het nieuws van Eva.
0: Ja, ik dacht, we moeten toch even met elkaar gaan zitten na deze week vol songfestivalgeruchten. Want wie gaat ons land nou vertegenwoordigen? Even wat ik allemaal weet op een rij. Davina Michel wordt veel genoemd, maar houdt de lippen stijf op elkaar.
2: En dan wordt ze het.
0: Ja, dat wil niet alles zeggen. Whalen die reageert niet op vragen erover, dus die zou het ook nog kunnen worden. Ilse de Lange, Douwe Bob en Karsu hebben gezegd, wij doen het niet. En ook Rutger van Barneveld, die ziet er vanaf, zei die bij ons.
3: Nou nee, ik heb geen zin in zo'n cynische verhaal. Dus laat mij vooral lekker zoele zomernachten zingen op de bühne.
0: Ja, maar we hebben hier nog Nick Schilder.
1: Ja.
0: Ook een zanger. Ook iemand die wel eens heeft gezegd dat hij het wel zou willen.
4: Ik ben het niet. Nee. Dat kan ik bij deze wel bekendmaken, lijkt me.
0: Ja.
4: Zal het ook een nieuwsbericht worden? Niks goed.
1: Dat gaan we zien.
0: Ik heb het idee dat iedereen... Nou, we hebben geprobeerd voor Rutger van Barneveld een nieuwsbericht te maken. Maar daar houden de mensen niet zo op. Nee. Dus we hopen dat we met jou het nieuws halen.
5: Maar we hebben Rutger ook gevraagd of hij het nieuwe Sinterklaas werd. Maar...
4: Ja. Ben ook niet opgepikt.
5: Ja, ook niet.
4: Rutger is hartstikke hot.
1: We hadden nog meer over die de toppers. Ging
5: oh, de toppers ging hij ook niet doen. Ja, maar hij wilde wel een gast optreden.
1: Ook niet de nieuwe stem van Ernst en... Nee, van Bert en Ernie.
5: Bert en Ernie werd hij ook niet.
4: Nee, daar zou ik nog wel voor openstaan.
1: Maar het is natuurlijk wel, het is gevoelig, beladen nu. Want ik bedoel, we zouden niet gaan om allemaal redenen. En blijkbaar vindt de NPO die redenen niet genoeg om niet te gaan. Dus er ligt wel druk op degene die dit nu gaat doen. Nou ja. Stel ze bellen nu en ze zouden zeggen... we willen graag dat jij gaat. Zou je dat dan doen?
4: Nou, daar moet ik dan erg goed over nadenken. En dan moet ik echt heel goed even weten van... Ja, maar hoe zit het dan precies? En wat zijn dan echt jullie beweegredenen? En wat wordt dan het verhaal? Maar... Ik weet niet. Mijn eerste gevoel zegt gewoon nee nu.
5: Ja, dan hangt toch een beetje een gekkig jaar. We zeggen dat ze volgend jaar dat gewoon gaan doen. En dat ze vanaf het begin erbij zijn. Dat ze niet zeggen, eerst niet, dan wel. Ja. Dan is het natuurlijk voor een artiest veel, veel logischer. En om in te staan. Het voelt nu ook afgeraffeld, bijna.
0: Ja, het moet natuurlijk ook helemaal een leuke weg daar naartoe zijn. Ja, en het is nu zo beladen.
5: Ja, maar nu moet je dan ook, ik weet niet wat het tijdsbestek is, maar nu moet je dan nog aan zo'n song, of ligt dat er dan al? En je moet dan nog auditie gaan doen, en weet ik wat allemaal. Het gaat nu een beetje in een stroomversnelling natuurlijk. Maar kijk, zeg maar, het wordt natuurlijk ook iedereen, behalve Davina, die dit gaat doen, ja, dan denkt iedereen, ja, kutzooi.
0: Ja, denk je dat echt?
5: Ja, tuurlijk. Want iedereen hoopt een beetje op Davina. En alles en ieder die nu naar het Songfestival gaat, denk je toch van, zonde.
1: Nou, ik zou dus, kijk, we zeggen net, we hebben het gekscherend over Rutger van Barneveld. Maar dat zou ik dus wel echt heel leuk vinden dan.
5: Ja, maar met alle respect voor Rutger, zeg maar, dat werkt in Nederland heel goed. Maar ik denk niet dat de Poolse televoten zitten wachten op Rutger van Barneveld.
1: Het is toch gewoon lachen? Ja. En ik weet, dan staan we met het hele land in ieder geval achter hem.
5: Dat is wel waar, ja.
1: Onze Rutger staat daar.
5: Onze Rutger, ja.
0: Maar heb jij iemand in je hoofd, los van Davina, waarvan je denkt van, nou...
4: Wauw, daar moet ik even over nadenken. Ik misschien zo'n hele goede vocalist, Jill Helena of zo, zoiets. Het mag een heel goed nummer laten doen. Dan, en iemand die echt daar veel mee kan winnen, misschien nu.
0: Ja.
4: Ja, zoiets.
0: Ja, dat vind ik nog wel een mooie gedachte, hoor.
4: Of toch Rutger van Barneveld.
1: Dat zou heerlijk zijn. Je gaat zo meteen je nieuwe...

0: Idali, Ronnie Flex, Frenna en Populair.
1: De 538 Live Stage.
2: In de studio nog steeds Nick Schilder, inmiddels verplaatst naar de Live Stage. Nick, de plaat die je zo gaat spelen is het officiële nummer voor de Week tegen het Pesten, toch?
3: Ja. Ja, klopt helemaal.
2: Maar, ik heb mij laten vertellen dat je zelf bij ze hebt aangeklopt.
3: Nou, het is zo. Ik heb dit nummer Smile gaat over pesten. En over vooral je niet laten beïnvloeden door negativiteit van anderen. Dat heb ik geschreven naar aanleiding van mijn dochter. Die had daar een ervaring mee. Gelukkig niet ernstig. Maar er waren wat jongens op schoolplein. Die hadden wat opmerkingen tegen haar gemaakt. En daar ging ze heel sterk mee om. Dus ze zei, ik haalde mijn schouders op. En ik bleef gewoon glimlachen. Want hoe ik over mezelf denk is belangrijker dan hoe iemand anders over mij denkt. En dat vond ik zo inspirerend. Dat ik het nummer Smile geschreven heb dus. En ik dacht, ik zag dus dat er echt een week tegen pesten is. Dat die bestond. Ik dacht, ja, kan ik iets voor jullie betekenen met dit nummer? En ze zeiden, betekenen. Dit wordt gewoon onze officiële lied. Oh, wow. Dus zo kwam de samenwerking tot stand.
0: Wat goed. Heb je daar zelf ervaring mee of helemaal niet?
3: Ja, nou, ik was dus... ik had al heel vroeg jeugdpuisjes. Ik hield van schaken. Ik haalde best hoge cijfers. En ik zei tegen iedereen dat ik beroemd zou worden.
2: Ja, dat is geen goede combi. Ja, wat een mooie lekkere cocktail
3: is
2: dat.
3: Nee, dat is geen goede cocktail.
0: Nee. Nou ja, wel gelukt.
2: Ja, ja, dus, bedoel, ja. En van de buisjes ben je af.
3: Ja, huisjes ben ik vanaf.
2: En je bent meester in het schaken. Nou.
4: En je bent beroemd.
2: En je bent beroemd. Nou, het houdt niet op.
0: Maar nee. is het zo dat, kijk, als het over pesten gaat en de Week tegen Pesten, het is geloof ik ook wel redelijk gericht op kinderen. Je denkt gewoon vaak aan de schooltijd. Maar het gebeurt ook nog veel in het volwassen leven.
3: Ja, joh. Het gebeurt op de werkvloer, het gebeurt online, het gebeurt in vrienden, vriendinnengroepen. Buitensluiten is ook al, weet je, dus passieve agressie is ook een vorm. Dus het is echt gewoon, ja, Smile gaat erover. Er is altijd iemand die jou toch het liefst ziet glimlachen. In plaats van die erop uit is om jouw dag te verpesten. Daar gaat het over. En online wordt ook alles alleen maar grimmig en negatiever. Dat is echt ook gewoon uit onderzoek gebleken. Dus het gaat daar vooral over. Een reminder van, oké, blijf in die beautiful state of mind. Gewoon blijf glimlachen en van je eigen kracht uitgaan.
0: Ja. Nou ja, ik denk ook in zeg maar de week met al dat nieuws over homo-acceptatie afgelopen week. Wat natuurlijk ook gewoon, ja.
3: Zeker.
0: Dat neigt ook wel richting pesten.
3: Zeker.
0: Al die interviews die ik daarover heb gezien. Dus ik denk dat het prachtig aansluit deze week. Je gaat hem live doen.
3: Zeker. Ja.
2: Nick Schilder. En Smile.

0: Nick Schilder!
1: Dank je wel.
2: De 538 Live Stage.
0: Er kwam nog een appie binnen via de Apple 538. Die zei, heel luikjes hoorden vanmiddag bij Edwin dat Nick haatmails kreeg vanwege zijn haarkleur.
3: Wat?
0: Het ziet er prima uit. Fijn weekend. Groetjes, groetjes Karin.
3: Nou, lekker Karin heeft gewoon gelijk.
1: Ik heb Karin achter me staan in ieder geval.
0: Dat is het.
4: Kijk,
1: ja, maar met Alexander Clement op toetsen, vergat ik te zeiden.
0: Oh ja, zeker, zeker. Ja. Je tour. Je gaat de theaters door Nederland langs. Er zijn nog wat kaartjes voor te krijgen. Dus nou ja, mocht je zitten te luisteren en denken... Ik wil erheen. Nickschilder.nl of de Nationale Theater de kassa, hè?
1: Ja,
0: ja, want anders dan word je opgelicht.
4: Ja, precies. Ja.
0: Dat wil je niet. Nog één keer applaus. Nickschilder.
1: Dankjewel.
4: Dan gaan wij ons even voorbereiden op een spelletje wat we zo meteen gaan doen.
0: Zeker.
4: We gaan zo meteen kip of ei spelen. Dat is een doodsimpel spelletje. Je krijgt twee opties. En de vraag is welk van de twee bestond eerder. Drop je antwoord in de 538-app. Of geef het antwoord even via 538.nl.
0: Dan word je opgelicht.
4: Ja, precies. Ja. Dat wil je niet. Nog één keer applaus. Applaus.
1: Dank je wel.
4: Dan gaan wij ons even voorbereiden op...

0: Albert Heijn of Jumbo? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Of dus inderdaad via 538.nl/kip of ei. Klik je op het kopje dagvraag om een extra kans te maken op die 538 sokken. Wat was er eerder? Albert Heijn of Jumbo?
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
11: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
12: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
13: Dit weekend bij Otrium, 15% extra korting op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.

0: geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws.
5: 8 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De dodelijke schietpartij op een Voltterras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Veel mensen zagen het gebeuren. Die zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. Er moeten wereldwijd bijna 3 miljoen Volkswagens en Audi's terug naar de garage omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die kan afbreken en dat is gevaarlijk. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. Verder vandaag in het nieuws, er staan bijna 300 Nederlanders op de zwarte lijst van ziekenhuizen omdat ze zich binnen misdragen hebben. Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat dat steeds vaker gebeurt. Als je op zo'n zwarte lijst staat, dan ben je een jaar niet welkom in het ziekenhuis. En in Barneveld zijn meerdere nieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim. Daardoor waren ze niet meer te gebruiken. Volgens een monteur is de dader iemand die boos is dat een gewone parkeerplek zo verloren gaat. Er is nog niemand opgepakt. Heb ik het weer nog voor je? Blijf droog vanavond. Morgen is het bewolkt en wat frisser dan vandaag. 17 tot 22 graden ongeveer. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Van het verkeer zijn nog steeds 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. Eentje op de A2 in de richting van Utrecht op de Martinus-Nijhoffbrug. 28 minuten.

Doneer. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten?

0: Flitsmeister app.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Nu Perfect Koffer afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via Bluff.nl.
5: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
8: De 538 stemmenjacht.
7: Dit is de stem uit koffer 5.
9: Zie je? Weet je?

0: gegeven opties bestond eerder met vandaag. De Albert Heijn of de Jumbo? Karin.
1: Ja, goedenavond. Hi.
2: Hallo Karin, ben jij van de boodschappen thuis?
1: Ja, dat ben ik.
2: Ja, daar ben je. Oh, maar
3: daar ben je niet blij mee.
2: Nee, met een zucht ook.
1: Ja, nee, dat klopt, maar dat hoort erbij. Dus dat doe ik met liefde.
0: Maar het is wel, ik vind boodschappen doen heerlijk.
2: Nee.
0: Dat is toch geweldig? Heerlijk, lekker met zo. Ik vind ook, al heb je maar 6 dingen nodig, ga alle paden door.
1: Kun je me uitleggen hoe je dat doet en hoe je dat leuk vindt?
0: Ja,
2: nou, doe maar eerlijk.
0: Het is een soort uitje. Ik vind het echt. Ik doe ook altijd weekboodschappen, want dan is het echt. Ik wil niet elke dag. Maar ik doe zo. Dan ga ik zo lekker. Dan ga ik met de bonusfolder op schoot. Dan ga ik eens aankrijgen wat ik deze week wil eten, wat ik dan nodig heb. Dan ga ik lekker met de grote kar en de zelfskit. Dan ga ik lekker door die winkel. Vind ik heerlijk.
2: Oh, ik word helemaal misselijk van dat je dit aan het vertellen bent. Ik vind het zo. Ik zie een lijstje. Dat ligt niet op de goede volgorde. En dan kan ik niks meer. Dan functioneer ik niet. Ga ik de hele winkel door. Dat werkt niet.
0: Oh, nou,
2: maar goed, de vraag is dus vandaag, wat was er eerder, Albert Heijn of Jumbo? En laten wij eens even beginnen met Jumbo. De supermarkt ontstond vanuit het familiebedrijf Van Eert uit Veghel. De familie nam verschillende winkels over en bouwde daar de Jumbo-formule met de 7 zekerheden eromheen. De naam Jumbo komt van een beroemde olifant uit de Londense dierentuin.
0: Jumbo.
2: Is zo. Dan Albert Heijn. Meneer Albert Heijn, die nam de kruidenierszaak van zijn vader over en die bouwde hij langzaam uit. Inmiddels zijn er zo'n 1100 Albert Heijns in Nederland. Niet die man, want die, ik weet niet, is die er nog? Die is er niet meer.
0: Die is er niet meer.
2: Maar de winkels zijn het dan. Ja. De eerste winkel die was slechts 12 vierkante meter groot.
0: Oh, net zo groot als mijn eerste studentenkamer.
2: Nou, een leuke fun fact. Ik woon in een van de eerste Albert Heijns. Nou, niet de eerste, maar het is zeg maar...
0: Echt?
2: Ja.
3: Was dat een Albert Heijn waar jij woont?
2: Ja.
0: Zo.
3: Nou, daar sta ik even van te kijken.
0: Zou dat lekker geweest zijn, zeg? Hoef je niet naar de Dirk.
2: Nou, vertel Karin, wat was er eerder?
1: Nou, dat was denk ik toch de Albert Heijn.
0: Vullen we dat in en dan zit de balans. Albert Heijn komt uit 1887. En Jumbo uit 1921. Dus de Albert Heijn was eerder. Ja.
1: Yeah.
2: Karin, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Jij krijgt van ons het zeer exclusieve 538 prijzenpakket.
1: Nou, fantastisch. Wat leuk.
2: En die is zo exclusief dat Ravenna hem ook wint. Onze online winnares. Die heeft gespeeld via 538.nl/kipofei. En daar maak je net even wat extra kans.
0: Ja,
2: snap je? Deze. Dankjewel Karin. Fijn weekend.
1: Dag.

0: Tiësto en Little Industry bij 538.
1: Met 538 naar
2: Nederland-Servië.
3: 4 oktober neemt Nederland het in het Philips Stadion op. In Eindhoven tegen Servië in de Nations League. En jij kan erbij zijn. Het hele weekend maak je kans op tickets. En hoor je de scheidsrechters fluit, dan bel je 0909-3000-538. En dan maak je dus kans op die tickets en die scheidsrechters fluit. Heb je net gehoord?
0: Alicia.
4: Hallo.
0: Hallo, hi. Zie je het al helemaal voor je, dat je erbij bent?
4: Zeker.
0: Ja? En wie gaat er mee?
4: Mijn vriend.
0: Je vriend? Oh, wat leuk.
4: Ja.
0: Oh. Ja, is dat een beetje, is dat echt een beetje een goede support? Want daar zijn we wel naar op zoek natuurlijk.
4: Ja, tuurlijk. Elke wedstrijd van welke ploeg, maakt niet uit, die staat altijd aan op tv.
3: Oh, het is echt vrijdag, zaterdag, zondag is voor de man thuis, zeg maar.
4: Ja, zeker. Er komt niks
0: tussendoor,
4: nee.
0: Wat goed. En jij kan zelf ook een beetje juichen.
4: Tuurlijk.
0: Nou, dat komt goed uit, want je bent erbij!
4: Yeah.
0: Gefeliciteerd.
4: Lekker.
0: Je wint 2 kaarten voor de wedstrijd Nederland-Servië. Zondag 4 oktober in het Philips Stadion in Eindhoven.
4: Wat top, dankjewel.
0: En dit hele weekend maak je kans als jij niet Alicia bent. Gewoon eventjes voor de duidelijkheid.
3: Ja, zeker.
0: Het is de vrijdagavondshow Bas en Dylan. En binnen nu en gaan we die nog draaien? Ja, die zijn nog
3: zeker
0: draaien. Destiny's Child zo meteen. Na een kort intermezzo.
5: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
6: De meteorologische herfst is al begonnen. Toch wordt het volgende week bijna 30 graden. Hoe kan dat? Door het waterverbruik dat nodig is om deze grap te produceren.
5: Het antwoord is

0: Destiny's Child en Survivor bij 538. Zometeen zoeken we een huisje voor een beestje. Een dier in de aanbieding zou je kunnen stellen. Die dus op zoek is naar een warm nestje. En zometeen het nieuws van Eva.
1: Ja, je vakantie naar Spanje gaat er binnenkort heel anders uitzien. Zometeen waarom.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
5: Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
9: Tikke tik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
8: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Zweden, 1959. De driepuntsgordel wordt uitgevonden.

0: Dus, riemen vast. We vertrekken morgenavond vanaf 9 uur met 538 Dance Department.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: De vrijdagavond van 538.
6: Bas en Dylan.
7: Een minuutje over 8:30, Eva met het nieuws.
8: Een schande was het altijd. Als je in Spanje op vakantie was en je zei... ik wil toch voor 9 uur wel mijn diner. Maar dat is aan het veranderen. Want steeds meer Spanjaarden, dus niet toeristen... die reserveren steeds vroeger voor het diner. Soms zelfs om 8 uur of 7:30 nu. Nou, dat is in Spanje niet gebruikelijk. Is begonnen bij corona. Toen was er een avondklok. Dus toen moesten de mensen wel wat vroeger eten. En dat zijn ze op de een of andere manier toch gaan waarderen. Want het is natuurlijk gezonder. Je kan je eten nog een beetje verwerken voordat je gaat slapen. En er is ook een soort nieuwe borrelcultuur op gang gekomen daar. Waarbij je... aan het eind van de middag gaat borrelen en dan al wat hapjes neemt. En dat wordt dan eigenlijk steeds meer het avondeten.
7: Oh. Ja, goed. Ik vind het
8: altijd heel heftig op vakantie in Spanje. Nou, heel heftig, niet overdrijven.
7: Ja, maar ik snap
8: ik vind het
7: ook
8: moeilijk.
7: Het zo...
8: Ik loop met een rommelende maag door.
7: Als het zo pokken warm is, dan heb je helemaal geen zin om te eten.
9: Nou, ik was in Griekenland vorig jaar of zo. En dan vond ik het dat ook wel lekker, omdat je gaat toch... Je komt zo om 9:30 je bed uit. En dan ga je naar het hotel ontbijt. Dan is het 10:00, 10:30 heb je gegeten. Dan ga je ergens, om 2:00, 2:30 ga je lunchen. Ja, wil ik nog niet om 6:00 alweer aan tafel zitten.
7: Dan vergeet je even, die mensen zijn niet permanent op vakantie in Spanje. Die moeten gewoon werken en zo.
9: Ja, gaan werken, die gasten slapen de helft van de dag. Ja, weinig werk aan met al die siesta's. Ik ben nog nooit in Spanje ergens gekomen dat het open was.
7: Kijk, als die
9: pitten die
7: als die klimaat, de opwarming van de aarde wat verder gaat... dan hebben wij op een gegeven moment ook siesta's nodig. Het was afgelopen zomer al, op sommige dagen 37 graden. Nou, dan kan ik wel een siestaatje gebruiken, hoor.
8: Het lijkt mij best lekker als we tussen de middag gaan slapen.
9: Nee, verschrikkelijk. Als je eenmaal... Als je een dutje doet, dan word je zo verrot wakker... ben ik de rest van de dag niet meer waard.
7: Maar je kan toch, dat is toch even lekker, liggen?
9: Nee, ik kan ook niet.
8: Ga je dan 2 keer per dag ook douchen, zit ik te denken. Want als je 's ochtends uit bed komt, nou, dan douchen veel mensen.
7: Ja.
8: Maar als je dan weer in bed gaat liggen... en je gaat een beetje zo in die slaap, een beetje zweten en je haar door de war...
7: Nou, ik ga niet toch wel 2 keer per dag aftrekken, denk ik. Dat zou ik in de siesta.
8: Goed om te weten.
0: Bas en Dylan.
7: Ik sta niet wat ze doen met de siesta. Zo meteen zoeken we een huisje voor een beestje.

0: de nummer 1. Mag ik een heel hard applaus?
1: Bas en Dylan. 50.

0: The lights off. We zijn op zoek naar een huisje voor een beestje. En misschien heb jij wel het huisje voor dit beestje.
1: Namelijk Odysseus, de Staffordhond. Ja. Odysseus is natuurlijk een held uit de Griekse mythologie. En zijn verhaal was dat hij dan na de oorlog wilde weer terug naar huis. Maar dat was een hele lange weg en dan kwam hij onderweg allerlei karakters tegen. Nou, dat is wel een beetje waar het verhaal van deze Odysseus ook op geïnspireerd is. Hij is namelijk waarschijnlijk ontsnapt uit zijn vorige huis.
0: Oh, okay. Hij
1: is ergens gevonden met zijn riem om. Dus dat lijkt erop dat iemand hem aan het uitlaten was. En toen de macht over het tuigje verloor.
0: Ja.
1: En toen hem kwijt is geraakt. Toen is hij uiteindelijk dus in het Doha dierenasiel in Amsterdam beland. Toen hebben ze geprobeerd dat baasje te vinden, maar dat is niet gelukt. Dus nu zoekt hij een nieuw thuis. Dus net als de echte Odysseus, zijn reis naar huis is hobbelig.
0: Oh, wauw.
1: Ja, wat moet je weten als jij dat nieuwe baasje wil worden? Het is een drukke meneer. Heel veel energie. Hij is weg van de bal en mensenhanden. Dus vooral handen wil hij ook hardhandig mee spelen. Dat doet hij allemaal niet expres, maar daar wordt hij gewoon op een of andere manier ontzettend enthousiast van. En hij is op zoek naar een baasje met ervaring met Staffords, want dat is toch niet zomaar een hondenras, die hem ook een beetje begrijpt en die energie aan kan. En natuurlijk iemand die de lijn goed vast kan houden, want ja, het is een klein beetje een uitbreker.
0: Ja, maar hij is wel lief.
1: Hij is wel lief. Hij is ook gek op knuffelen. Maar ja, het is wel een stevige, sterke hond.
0: Ja.
1: Dus ook knuffelen gaat hardhandig.
2: Ja, het is een bonkige gespierd beest.
1: Maar hij heeft een vrolijke smile, zoals ze dat in het Engels zouden zeggen.
0: Oh.
1: We hebben een foto van hem gedeeld in onze story op 538 Avondshow op Instagram. Dan zul je die vrolijke smile zien. En dan vind je ook een linkje naar de pagina van het Doha Dierenasiel. Vind je nog meer details over hem. En als je dan denkt, nou, dat lijkt me wel wat, dan kan je een date met hem plannen om te kijken of jullie misschien een match zijn.
2: Ja, sowieso als je met Odysseus niet op date wil. Er zijn nog heel veel, helaas, andere dieren, honden, katten bij het Doha. En je kan gewoon een date plannen en is gewoon kennis maken. Dus check sowieso even het linkje. En als je er met Odysseus niet uitkomt, dan

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Eva, zou jij voor mij heel even op de gang willen luisteren?
1: Ja, dat wil ik wel. Oh, hij staat al met de hoefjes te schrapen.
0: Te popelen, zou je kunnen zeggen.
1: Hoor. Het ouderwetse popelen.
0: Jordi Warner zometeen met de 538 Weekend Mix. En tot die tijd Martin Garrix na Cameron Whitcomb.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
1: Zaterdag 24 oktober.
0: Is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
1: Net even anders.
0: De allerbeste DJ's.
1: 40.000 dancefans.
0: En jij.
1: Bent VIP.

0: Zaanstad.
1: Armin van Buuren.
0: En David Guetta.
1: Alle AMF-info op 538.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbieden.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel.
5: Giga veel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma.
13: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
15: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Kees komt koken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijf

0: van een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
12: Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: 538 Nieuws.
15: 9 uur.
16: Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van een miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het nieuws op 538.
17: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
18: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Alleen vandaag bij Bol. Tref Platinum 140 capsules voor 28,99.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie.
11: De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
12: Zie je?

Gelukt hebben dit nummer een wereldwijde clubhit te pakken. Het wordt gedraaid op dansvloeren wereldwijd door de Maupi en Just a Little Bit More in de 538 Weekend Mix. Zometeen de Bauza, Magnetic. En nu eerst Bakermat, Rani en I Love Life.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated hoorde je in de 538 Weekend Mix. Een uur lang de beste 538 hits voor je op een rij. Dan weet je dat het vrijdag is en je er middenin zit. In een heerlijk weekend. Met nu, Fastboy, Topic. Hier is Forget You op 538.

Jamaica en hoorde je van Hugo en Solto in de 538 Weekend Mix. Morgenavond weer 3 uur lang Armin van Buuren met de allerbeste dance. Zijn wekelijkse radioprogramma 538 Dance Department hoor je dan. Zaterdagavond 9 uur. En hier zijn Topic en Becky G. Sorry Papi.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Twix. Alles klinkt beter in harmonie. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
1: In de UEFA Nations League.
0: Dit weekend winnen bij 538.
1: Is volgende week zondag in het stadion.
0: Tijdens Nederland-Servië.
1: Alle info 538.nl.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro. Gaat. Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga-gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
5: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
11: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: Toch, niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn 2 concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden. Dit was het nieuws op 538.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream...

0: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
1: Nee, pleut op joh!
0: 650.000 dieren.
1: Dat is bizar.
0: Per dag.
1: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
0: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
1: Ja, dat scheelt.

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden.
5: Laten we dansen.
4: Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Aegon Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: 538 Stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 5.
11: Sier, weet jij al wie het is?
9: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538 app. Martin Garrix.
12: Radio 538. Yo, Martin Garrix hier en het is...

0: Zaterdag 24 oktober
1: is de opstelling in de Johan Cruijff Arena.
0: Net even anders.
1: De allerbeste DJ's.
0: 40.000 dancefans.
1: En jij.

0: Nacht met Afrojack,
1: Marlon Hofstad,
0: Armin van Buuren
1: en David Guetta.
0: Alle AMF-info op 538.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: AMF in de Johan Cruijff Arena is bijna uitverkocht. Wil jij erbij zijn tijdens Amsterdam Dance Event? Pak nu je laatste kans op tickets. Met David Guetta, Armin van Buuren, Marlon Hofstad en meer. Tickets via amf-festival.com.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Alleen vandaag bij Bol, Drift Platinum 140 capsules voor €28,99.
7: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu?
9: Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het Nederlands elftal komt naar Eindhoven. Op zondag 4 oktober speelt Oranje de UEFA Nations League wedstrijd tegen Servië. Bekijk het team onder leiding van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez live in actie. Score je tickets via onsoranje.nl/tickets.

0: meneer.
1: Scoor nu je tickets voor Nederland-Servië. Ga naar onsoranje.nl/tickets.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
4: Nee, pleurt op joh!
3: 650.000 dieren.
4: Dat is bizar.
3: Per dag.
4: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
3: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
4: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
3: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bij

0: per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
1: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: 538 Nieuws.
5: 11 uur.
6: De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met Ja 21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobby af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op Odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
4: 538 Stemmenjacht.
11: Dit is de stem uit koffer 5.
12: Zie je?

0: Yeah, music is the answer op Radio 538 van Crack 99 en Pedros. De volgende man was 15 toen hij voor het eerst naar een feest ging. Hoe oud was jij, Ryan?
1: Ik was misschien wel 15, maar had ik geen idee dat ik op een feest was beland of zo. Ik begon echt, zeg maar, zo hard.

0: Movies ging in Volendam. Meen je het?
1: Ja, zeker weten.
2: Oh, jij pakt wel gelijk de Movies in Volendam.
0: Zeker weten. Ik weet niet wie luistert naar Depeche Mode en de Human League. Maar zijn eerste baantje te zien heeft te danken door gewoon brutaal te vragen of er werk voor hem was. En ze loerde hij mixen. De Triple A.

0: tijd. En hoe een meisje in de schoolklas ervoor zorgde dat iemand ook wilde beginnen met zingen, hoor je zo.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
16: Boost yourself.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
23: Radio 538. Summer Ryan. Soms zijn klasgenoten.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets.

0: 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
1: Zing mee met alle hits bij Bluff en Vrienden. Met onder andere Hannah May, Zoe Levi en S10. Eind november in Rotterdam Ahoy. Koop nu de allerlaatste kaarten via bluff.nl.
2: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane haalt zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 5.
1: Zielig. Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app. Lucas en Steve.

eigenlijk op een woensdag 21 oktober. Onze ADE-event in Eiland, Amsterdam. Nieuwe locatie, mannetje of 1500. Daarmee gaan we totaal de tent afbreken. Super veel zin in. En dat doen we niet alleen samen met jou. Dat doen we

met This Ain't Just Music. Absoluut een van de hoogtepunten tijdens onze sets. Tijdens het festivalseizoen deze zomer. Nu dus overal te beluisteren en te streamen. En dit brengt ons naar de Artist of the Week van de show. En dat is Afro.

0: draaien naar Just Us, Open Wide. Zometeen hebben we nog onze track samen met Mike Bond, Be Like Bob. Charles D komt nog voorbij, James Carter en Armin van Buren. Daarmee sluiten we de show, dus blijf nog even hangen. We noemden het aan het begin van de show al, maar mocht je net zijn ingeschakeld. 21 oktober vieren wij Amsterdam Dance Event. En dat doen we met ons eigen evenement in Eiland. Mannetje op 1500, gas geven met z'n allen. Wordt super gezellig, dus zorg dat je erbij bent. Tickets op lucas@steve.com.
1: Dank je voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug met een nieuwe Lucas & Steve Radio hier op 538. Geniet van

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens, onder leiding van Mark van Bommel, knap met 2-0 van Italië. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 5. Zielig. Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf maandag weer mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Druk op de knop in de 538-app.